0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklassen. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkelie, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim 120.000 euro opgeleverd. 3 kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers overleden. 2 van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de wedstrijd tegen Duitsland. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt 1 raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen. Bewoners noemen het tegen Rijnmond onzin, maar de containers worden nu niet meer geleegd. Het is niet de enige plek waar problemen zijn. In een flat in Zwijndrecht moeten vlaggetjes weg vanwege de brandveiligheid. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurelien Tchouameni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklassen. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna 2 keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl. Here comes.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stoprood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in

0: 19 graden.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Tot verdikken me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
24: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
25: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
23: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel 2500 euro per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd

0: kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt 1 raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
16: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
17: Boost yourself.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen.

0: 50 euro. Swiss cents.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt en Toner Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld. Inkt3inkt.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
26: Kippie.
27: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens heb je een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, daar is het druk tussen Hoevelaken en Barneveld en de vertraging is een kleine 10 minuten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, de sneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je voor knooppunt Lunette 40 minuten vast. Vanaf dat knooppunt tot aan Veenendaal is de A12 dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar sta je zo'n 10 minuten.

0: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Kessie, kenon, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Grand Prix Radio.
16: Rob van Zomeren.
17: Goedemorgen en welkom bij 2 uur lang Coffee & Classics. Het is weer een prachtig mooi sportweekend. We trekken de dubbelheader door in de Formule 1. Van Monaco meteen door naar het circuit de Catalunya en Barcelona. Natuurlijk het WK voetbal en dan vanmiddag ook nog eens de start van de 24 uur van Le Mans.

0: Liedje Iris van de Goo Goo Dolls werd speciaal gemaakt voor een film. Die film die heet City of Angels, verscheen in 1998. En in de hoofdrol zag je toen Nicolas Cage voorbij komen. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezellig dat je erbij bent. We trappen af met de Formule 1, want van Monaco meteen door naar Spanje voor de grote prijs van Barcelona-Catalunya. Dit jaar dus niet onder de naam de Spaanse Grand Prix, want die is gereserveerd voor de race later dit jaar in Madrid. Sowieso zal de Grand Prix in Barcelona de komende jaren niet meer ieder jaar plaatsvinden. Ze gaan een rotatieschema in met Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België. We hebben dus volgend jaar Spa en over 2 jaar pas weer Barcelona. In 2028 dus. Dit seizoen hebben we beide races nog gewoon op de kalender. Met dit weekend dus Barcelona. Een van de 2 thuisraces voor Carlos Sainz en Fernando Alonso. Tijdens de persconferentie in aanloop naar dit weekend blikte Alonso vooruit op zijn thuisrace. En met dat relatiesysteem in het achterhoofd sprak hij toch wel uit dat zijn tijd in de Formule 1 er nu toch echt bijna op zit.
1: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race in Formula 1. So yeah, you know, I want to to say thanks to everyone. You know, I will try to enjoy the weekend. I will not be competitive and I will not be too alone in the car in qualifying in the race, hopefully yes, but not at the pace that we all want, but you know, I want everyone to still improve, enjoy the weekend, and you know, it has been always a celebration when they come to Barcelona, and yeah, people, yeah, for I think this is my 23rd Spanish Grand Prix, and all of them, they've been magical, and yeah, this last has to be magical as well.
0: Tot een klein beetje zelfspot en tegelijkertijd is een beetje een sneer naar zijn team. Ik zal niet competitief zijn. Ik zal in de kwalificatie niet heel erg lang in de auto zitten, maar in de race hopelijk wel. Maar dan weer niet met de snelheid die we graag zouden willen. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is duidelijk dat Fernando Alonso het in deze auto niet meer heel erg naar zijn zin heeft in de Formule 1. En als we de eerdere berichtgevingen van zijn team mogen geloven, dan zit er een verbetering op korte termijn ook niet echt in. Vanmiddag om 12:30 hebben we de 3e vrije training met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 16:00 start de quali. Natuurlijk ook met Olaf en Jack. Later deze ochtend kijken we nog verder naar de Formule 1 in Barcelona. Want wat denkt bijvoorbeeld Lewis Hamilton? Denkt hij dat hij nog een kans heeft op de WK-titel nu die 2e staat in het kampioenschap? En hoe kijkt Max Verstappen naar zijn kansen voor dit weekend? Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. You know.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Aston Martin Wolf laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolf noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ooit gaf Madonna tijdens een interview antwoord op de vraag: wat zou je zijn geworden als je geen popster was? Zij zei toen: dan zou ik waarschijnlijk non zijn geworden. Ik denk dat voor de bezoekersaantallen naar de kerk wel een aardig idee zou zijn geweest. Madonna, trouwens ook leuk om te weten, hou dat in de gaten. De BBC heeft een speciale uitzending aangekondigd waarin Madonna uitgebreid in gesprek gaat met Graham Norton. Die uitzending die staat gepland voor 26 juni aanstaande. Dat is dus vlak voor de release van haar nieuwe album, Confessions 3 is dat, geloof ik. Dus hou in de gaten, de BBC heeft dat in ieder geval aangekondigd. Nu bij Grumpy Radio, jouw sportradio, Madonna in Deeper and Deeper. Het WK voetbal, ik zei het aan het begin al, het is onderweg. En dat voelt eigenlijk na al die maanden dan eruit kijken wat ik er om te zeggen. De eerste vier wedstrijden zijn gespeeld. Toch wel een bijzondere openingswedstrijd. Althans, dat mag je wel zeggen met drie rode kaarten en een scheidsrechter die amper uit zijn woorden kwam tijdens een VAR-moment. Dat begon lekker. Maar goed, ook naast het voetbalveld zijn er natuurlijk de nodige zaken die opvallen. Zoals dat gedoe met die Somalische scheidsrechter die werd geweigerd door de Amerikaanse douane. De situatie van het Iraanse team dat noodgedwongen in Mexico verblijft en het niet toelaten van alle fans. De FIFA-voorzitter Gianni Infantino kreeg hier natuurlijk wat kritische vragen over tijdens een persconferentie in de aanloop naar het WK. En daar reageerde hij toch wel weer opvallend op. Luister mee.
1: Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. We are trying to understand. And there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions.
0: Ja, ja. Nou, voorlopig denk ik dat hij meer bezig is met zijn herverkiezing. Maar tussentijds kijkt hij wel naar oplossingen. Oplossingen die misschien ook wel van toepassing zijn op de Olympische Spelen, die over 2 jaar gehouden worden in Los Angeles. Weer Amerika dus. Vooral door de problemen met de visa wordt het ernstig gevreesd voor de zomerspelen. Kirsty Coventry, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft inmiddels ook gereageerd op die problemen die we nu zien tijdens het WK en wat deze betekenen voor de Olympische Spelen van 2028.
2: Of course we are following everything that's happening daily. I am confident that in 2 years we will be able to overcome a number of the challenges that the World Cup are facing right now. But I think that also takes collaboration and learning. It's our job to continue to monitor that, to advocate for that and for athletes and their entourage to be able to ensure that they are there in the LA 28 games.
0: Ja, het brengt allemaal weer genoeg teweeg. En gelukkig is dat voor ons voor latere zorg, die Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Maar achter de schermen wordt er dus nu al gekeken naar al die problemen die het WK oplevert in de Verenigde Staten. Oké, genoeg over alle randzaken. Tijd om het weer over sportprestaties te hebben. Want er gebeurt weer genoeg dit weekend. Natuurlijk het WK met morgen de eerste wedstrijd van Oranje. Er is ook Formule 1, darts en een van de mooiste races van het jaar. De 24 uur van Le Mans. Daarover straks meer. Dit is...

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden. De A12 is dicht richting Arnhem tussen Utrecht en Veenendaal. Voor die afsluiting op de A12 heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Lunetten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je daardoor ook 10 minuten in de file bij Barneveld. De A2 Den Bosch richting Utrecht heb je ook 10 minuten oponthoud tussen Beest en knooppunt Everdingen. Dat heeft ook met werkzaamheden te maken. Bij Amsterdam wordt gewerkt, onder meer de A10 Zuid is dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor nu 10 minuten oponthoud.
8: Grand Prix Radio.
9: Rob van Zomeren.
10: Ik zei het al eerder in Koffie en Classics. Een van de mooiste races op de kalender gaat vanmiddag om 4 uur van start. Dan heb ik het over de 24-uursrace van Le Mans. Doen tal van Nederlanders mee. Een van hen, Renger van der Zanden, doet mee in de LMP2. En die hoor je zometeen hierbij.

0: Along With Me. Wist jij trouwens dat deze Tadeo een halfzusje is van Nene Cherry? Ja, en dan dus ook een halfzusje van Eagle Eye, van Eagle Eye Cherry. Tadeo hoor je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio met Come Along. Ik heb dat eerder gezegd, de 24-uursrace van Le Mans, toch voor veel endurance-liefhebbers. De natte droom die werkelijkheid wordt. Er doen veel Nederlanders mee. Ik zal de startposities van hen even met je doornemen in de diverse klassen waarin ze zijn gekwalificeerd hebben. Robin Vrijns start op P5. Hij rijdt in de BMW Hypercar. Nick de Vries start in diezelfde serie Hypercar in een Toyota vanaf plek 14. Job van Uitert P1. Ja, daar kwalificeerde hij zich niet. Maar de polezitters in de LMP2 die kregen gridstraf. En daarmee start Job van Uitert nu vanaf P1. Richard Verschoor in de LMP2 vanaf P6. Nicky Katsburg P17 in de LMGT3. Hij rijdt voor Theo Sports. En Lynn Hondenius P18. Ook een LMGT3, maar dan van Iron Lynx. Dan ontbreekt er nog één naam. Die doet mee in de LMP2. Zijn naam is Renger van der Zanden. Renger, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens. Hoe gaat het daar?
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Hey, voor jou weer de 9e keer helemaal.
1: 9e keer helemaal. En dit keer in een LMP2-auto. Dus ik moet zeggen, het is een prachtig evenement. Maar ik mis wel een beetje mijn hypercar, want daar rijd ik natuurlijk mee in Amerika. En ook in het verleden hier op Le Mans met de Cadillac. En nu rijd ik in de LMP2, wat nog steeds een ontzettend gave klasse is. Maar we moeten maar zorgen dat we snel in die hypercar komen.
0: Ja, ik zie dat jullie met de auto op de 19e, dat is daarmee de laatste startplek staan. Maar je hebt die kwalificatietijd niet zelf gereden, toch?
1: Nee, ik rijd samen met John Verano, dat is een Canadees. In het verleden ook een paar keer mee gereden. En Sebastian Alvarez, een Mexicaan. Hele snelle jonge rijder. Maar de gentleman rijder, zoals we dat noemen, John Verano, is wel een beetje te langzaam. Hij komt echt tijd tekort. Hij betaalt ook het feestje. Zo werkt het vaak in die pro-am-klasses. Dus één iemand die het betaalt en dan zoekt hij er professionals bij, zoals ik. Om toch naar voren te komen. En we zitten in de pro-am-klasse van de LMP2. En we gaan zien hoe ver we komen. Uiteindelijk is het toch wel ook de snelheid van de bronzen rijder, zoals het is, de gentleman rijder, om te zien of je ver van voren gaat meedoen. Maar hopen dat hij moet 6 uur minimaal rijden. En 6 uur en 1 minuut, dan halen we hem, trekken we hem eruit. En dan gaan we verder met Sebastian en ik.
0: Nou, je zegt, we trekken eruit, dan gaat het race echt beginnen. Nou is het natuurlijk wel zo, Renger, het is een 24-uurs race. Ik bedoel, kan door een safety car situatie kun je zomaar ineens minuten inlopen.
1: Ja, maar je zegt het goed. Dat is precies wat het is. Dus niks aan de hand. We gaan zorgen dat wij geen fouten maken. Laat de anderen vooral wel fouten maken. Stomme dingen doen. En het wordt wel een race waar geen regen gaat vallen. En daar had ik wel een beetje op gehoopt. Hè, want dat betekent vaak een beetje meer chaos. En dan kun je het verschil maken als rijder. Maar het wordt een droge race. Het wordt warm. En ook wel echt een slijtageslag. Het is een geweldig evenement hoor. Ik moet zeggen, de fans zijn ongelooflijk. Hoeveel. Maar ook hoe gepassioneerd ze zijn over het endurance racen. En tegenwoordig is er ook heel veel meer animo, hè, vanuit de fans. Sinds Max in de Nürburgring meedoet, GT-race mooi vindt. Is het aantal mensen dat ons volgt is een stuk groter geworden. Dus dat is wel tof om te zien.
0: Ja, en sowieso is het op televisie ook te zien. In het verleden deed volgens mij RTL 7 dat altijd. Ik dacht dat de races nu in ieder geval via Eurosport te volgen zou zijn. En via allerlei streamingkanalen ook nog. Volgens mij maakt Richard Verschoor zijn debuut in de LMP2, hè?
1: Ja, die staat naast mij in de pitbox. En Richard die heeft een slimme keuze gemaakt door uit de Formule Auto's te stappen en hierheen te komen. Want ook als je kijkt naar de carrière van een autocoureur, dan is de Formule 1 echt de pinnacle. En dat is nog niet zo makkelijk om binnen te komen, zoals we allemaal weten. En Richard die...

0: Ja, die heeft het goed gedaan in de Formule 2, maar die is klaar voor een nieuwe uitdaging. En hij heeft een mooi juniorcontract bij McLaren. Hij rijdt nu in de LMP2 en hij hoopt natuurlijk in de hypercar uit te komen. En ja, dan kun je goed lekker geld verdienen om als autocoureur je brood te verdienen.
1: Hij heeft het in de kwalificatie van de LMP2-klasse ook goed gedaan, want hij samen met zijn teamgenoten startte vanaf de 6e plek. Dat is wel een beetje beter dan het jouw teamgenoot het gedaan heeft.
0: Ja, hij heeft ook een hele snelle teamgenoot. Wat een leuk verhaal is, dat is Dorian Pin. En dat is een meisje. En dat meisje, dat is ongeveer 25 kilo lichter dan, misschien wel 30 dan Richard. Dus ja, dat scheelt gewoon heel enorm in snelheid op het rechte stuk. Daar pak je gewoon heel veel snelheid mee. En ja, uiteindelijk is dat een tiende of vier, vijf misschien wel, wat je tussen Richard en haar ziet. Ik denk dat het leuk is om te weten dat zij ook een Mercedes junior is. Dus ook de connectie met de Formule 1. En ik reed er heel even achter, maar ze stuurt ook nog heel goed. Dus dat is een leuke combinatie. En Richard, ja, ik denk dat hij een goede kans maakt om vervolgens mee te doen. Hij heeft twee hele goede teamgenoten.
1: Ja, sowieso is het voor heel veel raceliefhebbers toch weer een 24-uurs race waarbij de natte droom werkelijkheid wordt. Ik wil sowieso jou en je teamgenoten heel veel sterkte toe wensen. En zonder geluk vaart niemand wel. En je kan in ieder geval nog gaan voor een podiumplek, denk ik zo.
0: Ja, dankjewel. En dat is inderdaad het doel. Ik zeg altijd, good luck, ik heb geen bad luck nodig, dan komen we een heel eind.
1: Oké, nou, heel veel succes. Race start vanmiddag om 4 uur. Ik wens je alle mogelijke geluk van de wereld toe.
0: Dankjewel. Kijk eens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Edwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club naar de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have fun.

0: En hier dacht de geluidstechnicus, weet je wat, trek de stekker eruit, ga naar huis. Het is ook een manier om tot het slot van een liedje te komen. Grovers in the Heart van Delight bij Grand View Radio, jouw sportradio. Dan gaan we even terug naar de Formule 1, want door de 2-0 scores van George Russell de afgelopen twee races staat niet hij, maar Lewis Hamilton op dit moment tweede in de WK-stand. De achterstand op Kimi Antonelli bedraagt wel 66 punten. Maar de opwaartse trend van Ferrari, met name Hamilton, is voor het kampioenschap natuurlijk alleen maar goed om te zien. Ferrari krijgt met dat A-duo, dat is A-duo nou ook alweer. Oh ja, die Additional Development and Upgrade Opportunities. Ook meer update-mogelijkheden rondom de motor ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Daarover trouwens straks meer, want het heeft wat stof doen opwaaien. Maar het kan natuurlijk ook nog een voordeel opleveren. Al met al moeten we eigenlijk voor het kampioenschap hopen dat Ferrari door updates uiteindelijk sneller gaat dan Mercedes. Maar of het ook echt gaat gebeuren, dat is toch maar de vraag. Hoe zou Lewis Hamilton er eigenlijk naar kijken?
1: It's unlikely from an update perspective. It's not like now we can just bring an update next week. It takes months and months and months to develop and change components on the engine to prove it, to make sure it still holds reliability, and it's a long, long development process. So whether or not the engine will catch up this year, it's highly unlikely, I would say, that the engine's going to catch up this year with the time we have left. It's more the opportunity to close the gap for next year, power-wise. I think if we can still outdo people in terms of how we develop the car. Our car is very good. The downforce package that we have is really good. We're going to have to double up, make sure that we're always one step ahead of everyone in terms of advancing that, so we can go through the corners quicker and catch up the deficit we may lose down the straights. Improve efficiency, so we maybe can improve a bit on drag, for example, to try and close that gap in speed. But, you know, and there's lots of different things happening in all these different tracks, so, you know, never say never, and I'm just going to keep pushing, give it absolutely everything.
0: Never say never. Ik ga mijn uiterste best doen. Je hoorde Lewis Hamilton voor de microfoon van F1.com. Zometeen in 2 uurtje Koffie en Classics hebben we nog veel meer sport, met bijvoorbeeld de World Cup of Darts, WK voetbal en ook Max Verstappen komt nog aan het woord.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis, waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jazelgus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jazelgus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. De komende week wordt het warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk bij Barneveld. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Die extra reistijd ontstaat ook door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht naar Veenendaal. Op de A12 staat ook file. Daarvoor die afsluiting, daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je een kwartier extra. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, ook door werkzaamheden. Daar is de vertraging 10 minuten. Bij Amsterdam wordt ook gewerkt, de Ring Zuid is dicht. Daardoor sta je in de file op de A10 Oost richting het zuiden. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je

0: voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Grand Prix Radio.
15: Rob van Zomeren.
16: Ja, daar is hij dan. De start van het tweede uurtje Koffie en Classics op zaterdag 13 juni 2026. Gezellig dat je erbij bent. Hoofdingrediënten voor dit uur qua sport. World Cup of Darts, Formule 1 en natuurlijk het WK voetbal.

0: Dan Malley uit California met Bill Toulez. Ja, dat Bill Toulez, dat kan natuurlijk maar over één ding gaan. Over Grand Prix Radio, jouw sportradio. Want we are Bill Toulez. In het weekend staat, als we tenminste over darten hebben, vol in het teken van de World Cup of Darts. Gisteren en donderdag is de groepsfase al afgewerkt, waar het Nederlandse duo Michael van Gerwen en Gian van Veen overigens niet in actie kwamen. Zij behoren namelijk tot de top 4. Dat zijn geplaatste duo's en die stromen later pas in. Dat is vandaag in de tweede ronde. Onder die top 4 vallen ook de topfavorieten Engeland met de nummers 1 en 2 van de wereld, Luke Littler en Luke Humphries. Ook de regerend winnaars van Noord-Ierland, Daryl Gurney en Josh Rock, komen vandaag voor het eerst in actie, evenals Schotland met Gary Anderson en Cameron Menzies. Dan even terug naar Nederland, waar Gian van Veen vorig jaar met Danny Noppert een koppel vormde en de halve finale haalde. Dit jaar moeten we verder dus doen met Van Gerwen. In gesprek met sportnieuws.nl blikt Gian vooruit op zijn eerste World Cup met Van Gerwen aan zijn zij.
1: Natuurlijk kijk ik daarnaar uit. Ik heb vorig jaar ontzettend genoten dat weekend met Danny Noppert. Ik vond het een mooi toernooi. Het is een keer wat anders, dat koppel spelen. En ja, om nu samen met Michael te spelen, zal iets waar ik naar uitkijk, zeker. Ik ben ook wel blij dat ik in ieder geval een keer heb gespeeld voordat ik met Michael speel. Kijk, ik heb vorig jaar ook gezegd dat als je samen met Michael speelt, dat je dan wel, denk ik, wat extra druk voelt. Omdat, ja, Michael is dan natuurlijk al helemaal, kijk, iedereen er allemaal om te winnen, maar Michael altijd wel, denk ik, net wat meer. En die is het ook gewend. Misschien de laatste tijd iets minder, maar goed, niet te hard zeggen. Maar, dus dan is het, ik denk dat ik wel ook wel blij ben dat ik in ieder geval die ervaring heb opgedaan om het een keer te kunnen spelen voordat ik met Michael samen speel.
0: Toch een beetje een knipoog naar de, ja, toch een beetje tegenvallende resultaten de afgelopen periode van Michael van Gerwen. Je hoorde Gian van Veen in aanloop naar de World Cup of Darts, waarin hij een koppel zal vormen met, inderdaad, Michael van Gerwen. Vandaag zullen ze voor het eerst in actie zien. Om 1 uur start het dartsgeweld met de middagsessie. Vanavond vanaf 7 uur de avondsessie. En dat kun je allemaal zien bij Viaplay. Coffee.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Redbox en For America. Ja, in het disjockey-jargon komt nog wel eens de kreet eendagsvlieg voorbij. Nou, dit is daar een aardig voorbeeld van, want Redbox heeft maar één hitje gescoord, namelijk dit For America. Het trof een duo uit Londen, Simon Clark en Julian Close. Je hoort dus bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, even back to Formula One. Hey, die Gasly die zal niet al te chagrijnig beginnen aan de race in Spanje, want die heeft zijn derde plekje teruggekregen. Het bleek dus dat de FIA toch wel toegaf dat dat meten van de snelheid in de pitstraat op de manier waarop ze dat gedaan hadden. We hebben daar in F1 aan tafel, heb ik daar een korte en bondige uitleg over gegeven. Dat die manier toch niet helemaal klopte. Waarom wordt alleen die tijd van Gasly, die hij als straf had gekregen, teruggedraaid? Nou, de andere teams hebben niet binnen de gestelde termijn protest aangetekend. En vandaar dat alleen Gasly in het gelijk is gesteld. Maar goed, terug naar die Formule 1, althans A-duo, ik heb er in het vorige uur ook al iets over gezegd, maar er komen toch wel veel vragen over van wat is dat A-duo nou precies? Nou, dat is moeilijk om even kort uit te leggen, maar ik ga het wel proberen. Het staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities. Dus mogelijkheden om de performance te verbeteren. Die krijg je dan extra toegewezen. De Formule 1 wil namelijk een herhaling van 2014 voorkomen dat één motorleverancier zo'n beetje het hele tijdperk de dienst uitmaakt. Met A-duo wordt bepaald welke krachtbron momenteel de sterkste is en hoeveel upgrades de andere fabrikanten mogen toepassen om te proberen de achterstand in te lopen. Het gaat overigens alleen maar om die verbrandingsmotor en niet de hele power unit. Red Bull zou dan de beste verbrandingsmotor hebben, gevolgd door Mercedes en daar weer achter Ferrari en Audi. Honda mag helemaal veel doorvoeren, want die hebben een enorme achterstand. En de resultaten van die eerste A-duo-periode die zijn nog niet formeel naar buiten gebracht. Waarom niet? Omdat Red Bull de FIA heeft gevraagd om er nogmaals naar te kijken. Dat komt hoofdzakelijk voort uit de verbazing over het nieuws dat zij de beste verbrandingsmotor hebben. Bovendien betreft de volledige aandrijving van de Formule 1-auto niet alleen de verbrandingsmotor, maar de combinatie met een elektromotor. En die laatste wordt dus helemaal niet meegetest. Raar. Zo liet Max Verstappen weten voor de microfoon van F1.com.
1: I think we were all a bit surprised in the team with that. Because, I mean, yes, I think we can be proud of the job that we have done. But we never felt like we were, let's say, the best. So that's why, yeah, we were surprised. And that's why I think we were discussing with the FIA to understand what happened there. But let's see what comes out of it.
0: Wordt vervolgd dus. Eerst maar focus op dit weekend in Barcelona. In Monaco zat Verstappen in de kwalificatie echt heel goed bij. Je weet wel, die tweede plek die hij haalde. Helaas kon hij die tweede plek niet verzilveren. Motortje nokte ermee. Barcelona is wel weer een compleet andere circuit dan Monaco. En dus is de vraag hoe Max zijn kansen voor dit weekend inschat. Kan hij weer meestrijden voor een podium?
1: Ja, yeah, for us is still a little bit of an unknown. Like we had some issues in the last year. Before the last three races with high speed cornering. Yeah. And I hope we have fixed a few of these things, but I'm not sure how much. Yeah. So we have to wait and see how our car is going to perform here. It's going to be quite hot, I think, on Saturday and Sunday. Yeah. So normally then you have quite high degradation around here. So it will be interesting to see all of that evolve and see where we are at.
0: Vanmiddag wordt er gekwalificeerd op het circuit de Barcelona-Catalunya. Om 4 uur zitten Olaf Mol en Jack Chloe voor je klaar hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar weer nog een derde vrije training te gaan. Die gaat over iets meer dan een uurtje van start om 12:30. En ook tijdens die derde vrije training hoor je hier het commentaar van Olaf Mol.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier. Kusie.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Pas je eindelijk

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio.
3: Rob van Zomeren.
4: Uiteraard gaan we vandaag in het laatste deel van Koffie en Classics nog aandacht besteden aan het WK voetbal. Gaan we met name even vooruitkijken naar de wedstrijden die op stapel staan. Maar we moeten ook nog even naar het tennis toernooi, het grastoernooi op Rosmalen. Wat een prestatie van de 17-jarige Thijs.

0: zelf veel weg hadden van die SOS-band. En ook van Chic. Band and Change. Je hoorde Change of Heart. Dit jaar volgens mij op 1984. Jongens, we worden oud. Nou ja, gelukkig wel. Ik zeg altijd maar, het maakt niet wel uit hoe oud je wordt, maar hoe word je oud? Je luistert naar Grand Prix Radio, dit is jouw sportradio. En we moeten even naar het grastoernooi van Rosmalen. Je weet het, dat is al sinds jaar en dag de belangrijke voorbereiding op het grastoernooi op Wimbledon. En gisteren waren alle ogen gericht op de 17-jarige Nederlandse tennisser Thijs Bogaert. Die stond echt te schitteren op datzelfde grastoernooi in Rosmalen. Helaas wist hij net niet te stunten tegen de nummer 8 van de wereld, Daniil Medvedev. Bogaert was met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. In de eerste ronde verraste de nummer 779, je hoort het goed, van de ATP-ranking, de Chinees Wu Jibing. Dat was maar zijn tweede wedstrijd op ATP-tour voor de Nederlander, die dit jaar in Rotterdam op het hoogste niveau debuteerde. De partij tussen Bogaert en Medvedev was donderdag vanwege regen afgebroken. De Rus had de eerste set met 6-3 gewonnen, maar Bogaert hervatte het duel vrijdag met een voorsprong van 3-2 in de tweede set en won die set uiteindelijk ook. Hij kwam in de derde set, kwam er dus aan op een tiebreak, en Bogaert kreeg in die tiebreak zelfs een matchpoint. Maar Medvedev werkte dat weg en sloeg even later zelf toe, waardoor een grote verrassing verloren ging. Helaas. Maar toch kan Thijs Bogaert tevreden terugkijken op zijn twee wedstrijden. Tegenover de NOS kreeg hij de vraag wat hij meeneemt uit deze ervaring.
1: Toch veel vertrouwen, denk ik. Want ik heb van een top 100 speler gewonnen en ik heb tegen hem voormalig nummer 1 en nu een top 10 speler heb ik 7-6 derde voor. En ik had een kans gewoon om te winnen. Je merkt toch dat je goed op weg bent. Dat je mee kan met dit soort goede spelers. En dat geeft vertrouwen en dat geeft mij ook weer energie voor de komende weken. Dus ik neem vertrouwen mee en we gaan weer verder bouwen.
0: Hij is 17, hè? 17. Overigens was zijn tegenstander in de voormalig nummer 1 van de wereld, Daniil Medvedev, ook heel erg over deze Thijs Bogaert te spreken. Na afloop van de nipte overwinning kreeg de Rus de vraag hoe hij de 17-jarige Nederlander vergelijkt met toen hij zelf 17 was.
2: Now he's much better. I was not as good at 17. I was decent, but definitely far from being the best at my age and stuff like this. So he's much better, but then as I say, a lot of hard work, a lot of hours on the court, on the matches like this. This can help you become a better player. Big talent and a lot of opportunities for him to be very high in the world. And then time will tell how high.
0: Time will tell. Nou, hopelijk staat er een mooie toekomst te wachten op het tennistalent Thijs Bogaert. We gaan hem in de gaten houden en zodra er weer meer nieuws over hem is, dan hoor je dat uiteraard hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kickbokser Mori Kroma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Ja, natuurlijk ken je dat van Supertramp. Breakfast in America natuurlijk. Ja, die gasten van Gym Class Heroes, die waren bepaald niet op het achterhoofd gevallen. Die waren al eerder in het succes gedoken van populaire artiesten die bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80 hitjes scoorden. Bijvoorbeeld Billy Joel, Hall & Oates, Paul Simon, Bruce Springsteen waren allemaal inspiratiebronnen voor de mannen van Gym Class Heroes. En ze wisten natuurlijk ook wel dat Supertramp een hartstikke populair bandje was in de jaren 70. En niet alleen maar een bijnaam van Paris Hilton. Je hoorde Cupid's Chokehold bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En jongens, morgen is het zover. Jawel, lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. De eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Om 10:00 wacht het duel tegen Japan. Tot het zover is, hebben we nog genoeg andere wedstrijden om naar uit te kijken. Het zijn er tijdens dit WK, ik geloof, 104 bij elkaar opgeteld om precies te zijn. Nou, we hebben de eerste groepswedstrijd van Turkije ook nog op het programma staan. Het is trouwens voor het eerst sinds 2002 dat Turkije weer aanwezig is op een WK-voetbal. Wat opvalt is natuurlijk de selectie. Veel spelers zijn nu geboren in Europese landen, maar kozen uiteindelijk voor Turkije als land om vooruit te komen in het voetbal. Het is een groot verschil met 24 jaar geleden, toen de Turken een ijzersterk toernooi bekroonden met een derde plek met slechts 5 voetballers uit Europa. Het aantal is nu verdubbeld. 10 spelers van de Turkse selectie werden in West-Europa geboren. Om precies te zijn, 5 in Duitsland, 1 in Oostenrijk, 1 in Zweden en maar liefst 3 in Nederland. Orkun Kürkçü, Ferdi Karagioğlu en Oğuz Aydın. Dan zijn we natuurlijk benieuwd wat nou de doorslag heeft gegeven voor Turkije te kiezen in plaats van Nederland. Voormalig Feyenoord-aanvoerder Kürkçü zei erover het volgende bij de NOS.
1: Ik denk dat voetbal wel iets meer leeft hier dan in Nederland. In Nederland is natuurlijk heel veel kwaliteit ook wel. Maar hier is nog meer met veel emotioneler natuurlijk. En dat maakt ook wel extra leuk op zo'n toernooi. Omdat zeg maar, ja, voor 1 maand lang gaat alles over voetbal. En dat geeft wel een bepaalde druk met zich mee. En aan de andere kant is het ook leuk als je bijvoorbeeld wedstrijden kan winnen. Kan je het volk echt trots maken. En het speelt wel echt. En ik denk dat wel het leukste is wat er is.
0: Ja, goed punt. Wij zijn een beetje van het type glas is half leeg. Een beetje pessimistisch zijn we altijd in Nederland. Oké, toegegeven. Nog even over Turkije, want Kürkçü werd ook nog gevraagd naar zijn ploeg. Wat maakt het elftal van Turkije zo bijzonder naast al die verschillende achtergronden?
1: Ik denk dat we een hele goede mix hebben tussen oud en jong. En ik denk dat er ook heel veel spelers in Europa, zoals Ferdi bijvoorbeeld in de Premier League. En dan heb je ook Arda Güler in, die bij Real Madrid speelt. Onze aanvoerder speelt bij Inter. Dus iedereen is wel echt op een van een hoog niveau. En met een beetje mix Turkse spelers, dan denk ik wel dat je ergens kan komen op het WK.
0: Ja, dat ver komen, dat is echt wel mogelijk hoor, als je kijkt naar die poolfase. Turkije is favoriet in de groep met Australië, Paraguay en een van de thuislanden, namelijk de Verenigde Staten. Morgenochtend om 6:00 wacht de eerste groepswedstrijd van Turkije tegen Australië. Overigens hebben de Turken het sowieso niet echt getroffen met hun aanvangstijden, want ook de wedstrijden tegen Paraguay en de Verenigde Staten zijn om 5:00 en 4:00 in de ochtend. Dat hebben we de komende 24 uur nog verder op het WK-programma staan. Nou, vanavond om 9:00, dan openen we met Qatar tegen Zwitserland. Middernacht, denk ik, een van de mooiste groepswedstrijden van dit WK. Het duel tussen Brazilië en Marokko. 3:00 vannacht hebben we vervolgens Haiti tegen Schotland. Waarna dus wordt afgesloten met Turkije tegen Australië. Morgenochtend om 6:00. Dat was hem, de zaterdageditie van Koffie en Classics. Mijn dank gaat uit naar Björn Smit, die wederom productietechnisch buiten zijn oevers is getreden. Zometeen een 30 minuten Robert de Loor, want om 00:30 is zover. Vrije training 3, je hoort het commentaar daarbij van Olaf Mol en Jack Ploy. Komt Robert nog even terug tot 3:00, dan een uurtje Alexander Stevens. En dan is dan weer tijd voor de kwalificatie van de grote prijs op het circuit, de Catalunya Barcelona. 5:10, Ben Librans in de mix. En om 6:00 hoor je nog Karel Oosterhuis. Ik ben Rob van Zomeren voor Grand Prix Radio. Weet je wat? Laten wij nou gezellig voor morgenochtend afspreken. 10:00, dan begint een nieuwe Koffie en Classics.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jessel Gus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4, nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jessel Gus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Railschoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. In de meeste gevallen zijn die ontstaan door Duitse grenscontroles of werkzaamheden. Er zijn wegwerkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Beest sta je daardoor in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. Op de A10 Zuid wordt ook aan de weg gewerkt. De weg is dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor 10 minuten tijdverlies. De A12 is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting sta je ook 10 minuten vast. En op andere omliggende wegen, zoals de A1, is het daardoor ook wat drukker. En de Duitse grenscontroles veroorzaken oponthoud op onder meer de A7 vanuit Groningen. Voor de Duitse grens, de vertraging is een kwartier. En op de A76 in het zuiden vanuit Geleen sta je voor de grens 20 minuten vast.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet machines. Jullie assortiment.

0: of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Radio. Robert Delor.
11: Boy Kemper lijkt NAC Breda te verruilen voor Queen's Park Rangers. De linksback staat op het punt om de overstap naar het championship te maken. Voor NAC betekent dat een vertrek van een vaste waarde in de verdediging.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je zaterdag. De dag van de kwalificatie voor de Formule 1 op het circuit van Barcelona. Ja, opvallend. De race daar heet dit jaar niet de Spaanse Grand Prix. Die naam is namelijk alvast gereserveerd voor de nieuwe race in Madrid later dit seizoen. Barcelona blijft wel op de kalender, maar niet meer ieder jaar. Vanaf komende jaren gaat het circuit rouleren met Spa-Francorchamps. Dat betekent volgend jaar naar België en pas in 2028 weer terug naar Barcelona. Voor dit seizoen verandert er dus wat dat betreft eigenlijk nog niks. We hebben gewoon beide races op het programma. En voor Carlos Sainz en Fernando Alonso is Barcelona dus één van hun thuiswedstrijden. Alonso keek tijdens de persconferentie alvast vooruit naar dit weekend en liet daarbij ook doorschemeren dat zijn Formule 1-carrière langzaam richting het laatste hoofdstuk gaat. Zeker met die toekomstige roulatie in gedachten werd hij daar opvallend openhartig over bij de persconferentie.
1: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race in Formula 1. So yeah, you know, I want to say thanks to everyone. You know, I will try to enjoy the weekend. I will not be competitive and I will not be too long in the car in qualifying and in the race, hopefully yes, but not at the pace that we all want.
0: Ja, Fernando Alonso was dat. Hij gaat er dit weekend het beste van proberen te maken. En dan de vraag hoe Max Verstappen zijn kansen voor dit weekend inschat. Denkt hij te kunnen meestrijden voor een podium?
2: Yeah, for us it's still a little bit of an unknown. Like we had some issues in the last year. Before the last three races with high-speed cornering. Yeah. And I hope we have fixed a few of these things, but I'm not sure how much. Yeah. So we have to wait and see how our car is going to perform here. It's going to be quite hot, I think, on Saturday and Sunday. Yeah. So normally then you have quite high degradation around here. So yeah. It will be interesting to see all of that evolve and see where we are at.
0: Max Verstappen was dat voor de microfoon van F1.com. Vanmiddag om 4 uur, dan is de kwalificatie voor de grote prijs van Barcelona-Catalunya. En straks gaan Max, Fernando en alle andere coureurs ook al het circuit op voor de laatste training. En die hoor je uiteraard live met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

Jouw sportradio met nieuws uit Amerika. Want gisteren heeft voetballer Chris Richards een statistiek neergezet waar zelfs een boekhouder blij van wordt bij het WK voetbal. De Amerikaanse verdediger gaf namelijk in de wedstrijd tegen Paraguay maar liefst 83 passes en geen enkele ging mis. Kortom, 100% nauwkeurig dus. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. De Verenigde Staten wonnen gisteren met 4-1 en Richards schreef daarmee direct ook een stukje WK-geschiedenis. Dan nog meer voetbalnieuws. Boy Kemper lijkt naar Breda in te ruilen voor een Engels avontuur. De linksback staat op het punt om te tekenen bij Queen's Park Rangers in het championship. Op een paar laatste details na is de transfer rond. Voor Kemper longt de uitdaging van het Engelse voetbal, terwijl NAC een belangrijke kracht achterin ziet vertrekken in dat geval. En dan nog even NBA, want de New York Knicks zijn nog maar 1 overwinning verwijderd van hun eerste titel in bijna 30 jaar. De ploeg leidt met 3-1 in de finale reeks tegen de San Antonio Spurs. En komende nacht krijgen de Knicks voor eigen publiek de kans om het af te maken. Spannend. Ook spannend, over een paar minuten Formule 1 voor je. Dit weekend is de grote prijs van Barcelona-Catalunya. En straks gaan de auto's al de banen op voor de laatste training. En uiteraard hoor je die straks, het commentaar van Olaf Mol en Jack Roy hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
11: Kippie.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Altap.
13: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches sounding looking like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie. En een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij de Formule 1 MSC Cruises Grand Premio de Barcelona Catalunya 2026. Het is een naam vol, maar dat is hem. Ronde nummer 7 van ons wereldkampioenschap van 2026 op het circuit de Barcelona Catalunya. 4657 meter, 29 meter aan hoogteverschil. Dat ligt met name richting bocht 4. De overtake detection en natuurlijk overal langs het circuit de momenten dat wel de voor- en achtervleugels weer open mogen klappen. Dat is de active aero mode. Pirelli heeft een kompasje zachter meegenomen dan vorig jaar. We zitten met de C4, C3 en de C2 als hardste. Dat zijn de rode, de gele en de witte band in zijn totaliteit overlakkee. En het is Spanje all over the place. Het is prachtig, het is warm, het is zonnig. En hoe zonnig?
1: 31,9 graden.
0: Ratsa.
1: Bijna 2 graden warmer dan vorig jaar. Ook de baantemperatuur behoorlijk aan de hoge kant. 46,7. 29% luchtvochtigheid. De kans op mooi weer is 100%.
0: Precies. NL, daar werkt Rob van Zomer ook.
1: Oh ja.
0: Dat dus. Ja, eerste 2 vrije trainingen gisteren al gehad. Hier zie je in beeld wat Jack je zojuist wist te vertellen. Ja, Lando Norris was wel de snelste daar. En Oscar Piastri was wel derde daar. Maar wat heeft McLaren vannacht moeten doen?
1: De curfew.
0: De curfew gebroken. En ze waren niet de enige. Want ook Alpine en Cadillac hebben dat gedaan. Was bij al die teams overigens de tweede van de 4 gratis keren dat je dat mag doen. Dus dat betekent, normaal gesproken moeten de monteurs 11 uur lang van het circuit af. Om de jongens ook nog een beetje naar rust te geven. Maar je mag 4 keer per jaar, zeg maar, doorwerken tot... Ja, in die tijd. En tot hoe laat dat dan is, ja, dat ligt wel weer aan de jongens zelf. Maar ik denk dat ze allemaal rond een uur of 12, 1 klaar waren. Bij Gasly is er namelijk gewoon een compleet nieuw chassis opgebouwd. En ja, ze waren wel redelijk tevreden met de pace, maar toch niet helemaal bij het team van McLaren. En dus hebben ze heel hard gesleuteld op deze auto's. Het ging erom, en ik denk dat ze een kleine vibratie gevoeld hebben, het ging erom alles wat ze mochten veranderen, dan ook daadwerkelijk te veranderen. En binnen de reglementen om de motor steviger te installeren. Zo stond het er letterlijk. En dan denk ik misschien aan motorbouten of alle andere dingen. Maar ja, spannend. Ze kunnen het hoor, want die jongens kunnen dat blijf ik bijzonder vinden. En het gas die krijgt dan een nieuw chassis. Denk je, oh, dat zou wel anders zijn. Nee, die jongens hebben foutmarges van 0,0002. Dus die tweede auto is gelijk aan de eerste die hij had. Omdat het gewoon maar op één manier ook in elkaar kan. Dat is geen enkel probleem. Klein probleempje was er wel voor Verstappen. En het team van Red Bull Racing. Want ze waren niet tevreden over de nieuwe voorvleugel. Ik kan het net nog niet zien. Want Paul Mannheim riep van... kijken jullie morgen maar of we doorgegaan zijn met die nieuwe... of dat die oude er weer op zit. Nou, jij kent Paul ook. Dan denk ik dat die oude er weer op zit.
1: Ja,
0: dan mag ik zeggen, ik kan op geen enkele band... kan ik echt mijn... mijn kracht kwijt. Hamilton had ook een probleempje met zijn voorvleugel. En deze Charles Leclerc is naar Carbon Industries remmen gegaan. Ik heb daar overigens wel van begrepen, maar dat beschrijft dan weer niet iedereen. Dat hij wel nog de klauw van Brembo gebruikt.
1: Maar niet de schijf. Ja, niet, meer.
0: En de blokken.
1: Ja.
0: Maar die zijn dus ook uitwisselbaar blijkbaar. Of die slijpen ze op maat.
1: Ja, en Hamilton kon zijn voorvleugel niet meer bewegen. Hè? Dat was het, hè, geloof ik. Hè? Ja, ik begreep dat hij die active backing van die voorvleugel werkte niet bij Lewis. Daarom viel hij wat tegen. Want iedereen dacht zo. Hij komt weer even terug op Barcelona, waar heel veel data bekend is. Dan moet hij toch wel even mee kunnen doen. Maar 9e tijd of zo was dat.
0: Ja, op 1,2 seconden. Dus dat is inderdaad wel waar. Maar het is dan wel vrij... Nou, dan heeft het in het chassis gezeten. Want anders verander je die voorvleugel. Als het op de voorvleugel fout zit, dan verander je hem. Er zitten allemaal snelconnectoren bij en dergelijke zaken. Practice 3 staat op het... Nou, sterker nog, het lampje is groen. En de gelijkleggers de lage landen hebben mazzel, want dan staat er ook een klokje. En dat klokje staat op dit moment op 59 minuten en 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 seconden te gaan. 39, 38, 37, 36, 35 hebben we 10 seconden gehad.
1: Veel mensen vragen zich af waarom ze bij Mercedes heel veel die koelvesten aan hebben. Ja, dat is logisch, want die hebben allemaal zwarte t-shirts en zwarte onderkleding aan. Vanwege de sponsor. En zwart trekt warmte aan.
0: En dus zie je Liam Lawson in beeld die gewoon in zijn, ja, wat is dat, hoe noem je dat? Tanktop.
1: Mouwloos hemdje.
0: Ja, een tanktopje, maar ook dit is weer een koelvestje.
1: Ja.
0: Ik vraag me dus altijd af, hè, dat als je er zo bij loopt en je bent zeg maar een groot deel van je bovenlijf en je armen ontbloot, dat het dan niet veel warmer is. Ik denk dat je veel makkelijker
1: je huid kan ademen.
0: Al wat aan kan hebben.
1: Ja.
0: En mensen verklaren mij ook alles vergek. Dat maakt niet uit hoe warm het is. Ik altijd een t-shirt en een shirt aan heb. Maar daardoor heb ik het koeler door dan mensen die alleen maar shirt aan hebben.
1: Ja, maar je hebt ook altijd een lange broek aan.
0: Nou. Als ik thuis ben niet, kan ik je vertellen. Maar goed, ik zal de details zijn voor de mensen zelf. Bottas en Perez dus met de Cadillacs het asfalt op. Veel remproblemen gehad de laatste tijd. In Monaco was het echt rather shocking. En wat moeten we daar nou van vinden? Gisteren reed Colton Herta in die auto. Die was gewoon te langzaam.
1: 2,5 seconden of zo geloof ik.
0: Ja, maar hij zat heel wild in die auto te sturen. En daar moet hij wel een beetje vanaf. Het voordeel was natuurlijk, hij reed met die Formule 1 auto. Wam, wam, wam, dan gaat het snel. Hij kwam daarna in zijn Formule 2 auto terecht. En zat wel in de top 10, maar dat zie je vaker. En hier Fernando Alonso die gezegd heeft, na de zomer maak ik bekend of ik doorga of niet. Maar sinds vanochtend en laat gisteravond zijn er de geruchten dat hij babbelt met Alpine.
1: Ja.
0: Is dat verrassend?
1: Nee, zeker niet.
0: Want wie is daar de baas?
1: Steve Nielsen.
0: Flavio Briatore.
1: Ja, maar Steve heeft hij ook het wereldkampioenschap mee gewonnen samen.
0: Klopt. En Flavio was de manager, dus dat is logisch. Dan zou hij een Mercedes motor krijgen, waarvan hij natuurlijk, waar hij het enige waar hij stinkvouwer van is, om het op een goed Nederlands te zeggen, is natuurlijk dat hij weer met een Honda zit die het niet doet. En dan zou hij voor de vierde keer met de mannen van Enstone in zee gaan. Het begon natuurlijk allemaal met Renault en daarna door. Het is uiteindelijk nu Alpine. We gaan het zien. Ik heb hem er graag bij, zeg ik dan.
1: Ja,
0: maar.
1: Zeker. Zou tof zijn.
0: Ik kwam gisteren in het racecafé op Ziggo Sport nog een vraag van een van de mensen in de zaal. Van, denk je dat Alonso, given the proper car, goed Nederlands, in de juiste auto, nog steeds wereldkampioen kan worden?
1: Ja.
0: Ik denk het wel. Namelijk.
1: Ja. Hij is fit, hij ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Hij heeft zijn blessures, kwam die snel vanaf.
0: Zijn hoofd is schoon, altijd, want race is het leukste wat er is.
1: Ja.
0: Dus hij heeft wat dat betreft weinig beperkingen. Als hij naar zijn bankrekening kijkt, kan hij niet 3,5 uur ophouden met lachen. Dus daar hoeft zich ook geen zorgen over te maken. Ja, we gaan het zien. Het zijn geruchten. Dus, maar ze zullen bij Aston Martin wel even, laat ik het voorzichtig zeggen, iets moeten doen om te zorgen dat ze hem kunnen houden. Want als je dan dus ook nog, als ik eerlijk ben, Alonso weghaalt daar. En je moet het met Stroll doen en iemand die op het niveau van Stroll daar binnenkomt. Ja, dan word je er niet vrolijk van. Wat had ik nog?
1: Voorvleugel, kunnen we hem zien?
0: Ja, helemaal. Ik denk dat ze terug zijn naar de oude. Ik heb hier nog even een blaadje van gisteren. Want Max denkt, laat ik jullie maar even die baan schoonmaken. En dat gaat dan over de vrijdag tire analysis die wij keurig krijgen en opmaken. En dan zie je dus dat Verstappen op een harde band een run doet. En die is gemiddeld 1.21.73. Dan doet hij eenzelfde run van ongeveer het gelijk aantal ronden op de zachte band. Dus dat is 2 compounds zachter. En dan heeft hij een gemiddelde tijd van 1.21.73. Dus hij rijdt op allebei die banden even hard. Dan zijn er anderen die wel harder gaan. Antonelli gaat op de zachte band 14e harder. George Russell gaat op de zachte band 16e harder. Maar dat waren wel kortere stintjes. Norris zit dan op 21.6 ten opzichte van de 21.7 van Max. Dan zullen we weer teruggaan naar de... Niemand heeft verder op die harde band wat gedaan. Op de medium band, waar Verstappen niet bij zat, zitten de Ferraris een beetje op... Hamilton had dan zijn probleem 22.1 en 21.4. Dan zit Piastri op 22.3. Maar dan Antonelli 21.0 en Russell 21.5.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, dus die... Ik ga niet zeggen kop en schouders, maar als ze daar geen gekke dingen doen, of er niet weer de enorme pechduivel meerijdt in de auto van George Russell. Hè, want
1: nou, het hele seizoen al, hè?
0: Die zit er. Wij weten niet waar, maar hij zit er. Perez en Bottas fungeren op dit moment als stofzuigers. Want de rest denkt allemaal, en dit is een typisch Barcelona-dingetje. 3 vrije trainingen op een maand waar ze allemaal, dit jaar dan alleen nog in het begin, heel veel rondjes hebben liggen. En in het begin bedoel ik, ze hebben hier natuurlijk de eerste 3-daagse test achter gesloten deuren gehouden. Maar ze weten het hier gewoon. En hebben ze al 2 vrije trainingen gehad. Hebben ze het een en ander gedaan. En dan hebben ze dus voor de kwalificatie hebben ze een papiertje. Of misschien wel tegenwoordig gewoon in het systeem. Op een iPad of op computers. Oké, wat willen we nog weten? Dat willen we weten. Oké, hoeveel rijtijd hebben we daarmee? Nou, ik denk als we 25 minuutjes alles bij elkaar rijden, dat wel goed komt. Oké, in hoeveel runs gaan we dat doen? Nou, in 3 of 4. Oké, dat. En hebben ze dus geen nut gaat niet om zin hebben of niet. Geen nut om nu al naar buiten te gaan. Want ja, de baan is nog redelijk
1: groen.
0: Ja, groen is... Ik heb gisteren ook over gehad. Barcelona is natuurlijk nooit echt groen. Want ik bedoel, het circuit is 350 dagen per jaar verhuurd. Er wordt altijd gereden, dus de rubber ligt er genoeg. Het asfalt is heel ruw. Als er dan weer te veel rubber ligt, dan heb je ook wat minder grip. We hebben natuurlijk wel wat mensen zien glijden. Maar dat had weer te maken met de hoge bandentemperatuur. Dus het is wel vrij logisch. Maar echt groen zou ik hem niet willen
1: noemen. Knollenland is het niet?
0: Nee, zeker niet. Dat konijn heb ik wel zien lopen ooit daar. Maar Canada heeft dat wel. En Monaco heeft dat zeker. En Singapore heeft dat. En Baku heeft dat. Barcelona heeft dat, nou ja, 80% minder, mag ik het zo zeggen.
1: 53, ja. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Voor de gelijkleggers.
0: Dus ik moet 10 seconden gelijkleggen en jij 5?
1: Ja. Ja, ik kan niet verder. Ik kom niet verder.
0: Dat is dat lagere schoolgedoe, hè? Goed nieuws nog voor... Pirelli. En ik denk goed nieuws voor de Formule 1-teams. Pirelli heeft zijn contract verlengd als bandenleverancier. Tot en met 2028. Dat was een contract tot en met 2027. En dan denk je, ja, één jaartje extra op dit huidige contract. Wieso? Waarom zou je dat dan willen? Dat zou je willen, omdat we met heel veel mensen natuurlijk ook lezen en gelezen hebben... dat wellicht vanaf 2029... we naar V8-motoren gaan en dan wordt het allemaal weer anders en heel anders. En dat zou ook wel weer een goed moment zijn om een andere bandenleverancier naar binnen te halen. Ik denk dat ze het zo gezien hebben. Laten wij ons committeren aan wat we hier hebben met dit motorreglement... en dus één jaar het spel verlengen. Enorm gevecht gaande op de baan tussen Valtteri Bottas en Checo Perez. Wie er nou een snelle tijd neer gaat zetten?
1: Nou, Bottas.
0: Dit moment wel, hè?
1: Ja.
0: 1.19.9, Perez 20.1... Ja, dan doen ze weer een cooldown-lapje achter. Maar ja, Bottas staat op soft en Perez staat op medium.
1: Maar Perez, paars in sector 1.
0: Man.
1: Dus hij gaat hem verslaan.
0: Ja. Het gaat nergens om.
1: Nou.
0: Ja, onderling.
1: Voor Sergio wel, hè. Want ja, Sergio heeft aangegeven...
0: Na Monaco, hè.
1: Dat hij echt, dat je dus nu kan zien waarom hij een ongelooflijke goede Formule 1-rijder is.
0: What a great driver I am, ja, in this car.
1: Ja, ja, het is toch bizar.
0: Er werd mij verweten dat het lost was in translation van... Oei, hij gaat er even af. Lost was in translation uit het Spaans. En toen heb ik maar... Mijn neus werd wel een stukje lang. Heb ik gezegd, jongeman, ik spreek Spaans, ik lees Spaans. Het klopt helemaal tot op het letter achter de komma. Dit kan natuurlijk, hè, dat dit soort dingen een beetje heftig gaan. Want ja, dat heb je... Ik weet niet of je dat met X ook hebt. Die vertaalt tegenwoordig als in het Nederlands. Dan zit je wat te lezen, denk je, welke gek heeft dat geschreven. En dan zie je erboven staan. Maar er is niet een standaard setting dat je kunt het per bericht kun je roepen. Ga terug naar het origineel, maar verder niks. Hier dat moment bovenaan, ietsjes te ver. Zou het een track limit geweest zijn? Mwah, denk het wel, hè? Blauwe lijntje overschreven. Dat wil je. Het is trouwens ook geen fijne plek om eraf te gaan, hoor. Kampsa, bovenaan. Dat is een snelle klik waar ze zo met 260 km per uur in gaan duiken.
1: 50.
0: Kwang Joe.
1: 56. 55. 54. 53. 52. 51. 50.
0: Mooi die Joe. Ferrari geweest. Dingen gedaan. Gereisd. En nu staat hij bekendelijk in de pitbox. En die hoopt natuurlijk elke dag. Als ik Wang Joe was, ging ik elke ochtend aan de voet van de trap staan. Aan de voet, hè? Want anders ben je schuldig. Aan de voet van de trap staan van de motorhome. En elke dag hopen dat of Bottas of Perez struikelt. En dat ze roepen, kun je even instappen? Tuurlijk.
1: Doe
0: was,
1: ik.
0: Ik was er toch.
1: Doe ik.
0: Er zijn coureurs die boven aan de trap zouden gaan staan. En dan, goeie, oh sorry. Zo'n kleuntje geven.
1: Pardon.
0: Dat gaan we niet doen. Dat dus. Laten we dat vooropstellen. Gisteren ook nog even gekeken. Want ja, het superklippen is wel terug. Moeten we dan ook eerlijk zeggen. Ze zit op 7 megajoule straks in de kwalificatie. Daar zal het dan een toefje minder zijn. Maar als we even gaan vertellen. Dit is het lange rechte stuk. Wie er wat verloor aan het einde van het rechte stuk. We hebben natuurlijk begin van het jaar dat dramatische deel gezien. Dat er 50, 60 kilometer vanaf ging. Verstappen verloor 22 kilometer vlak voor het aanrempunt. McLaren met Norris 28 kilometer. Mercedes 29 kilometer. En Ferrari 34 kilometer. Dus zou ook kunnen betekenen dat Red Bull Racing iets minder power uit de motor vroeg. Want dan kun je er een beetje langer mee doorgaan. Heb jij de topsnelheid?
1: Nee.
0: Oké. Topsnelheid van Norris was 338. Van Russell 337. Van Ferrari 335. En dan kom ik terug bij mijn eerdere Red Bull met minder power. 328. En dan ga je ook nog weer kijken. En de langzaamste bocht, en dat is bocht nummertje 14. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, bocht 14. Dat zal bocht 10 geweest zijn. Want bocht 14 is de snelle doordraaier in Nieuw-Holland opkomen rechtstuk. Dat gaan we niet doen. Bocht 10. En dan zitten we daar bij... Oh, dat is wel een doordraaier. Sorry, bocht 14, minimum speed, excusee. 252 voor Norris, 249 voor Leclerc, 248 voor Russell en 244 voor Verstappen. Dat is wel de doordraaier al daar.
1: Nico Hulkenberg voor het team van Audi, ook inmiddels op de baan, op de gele compound.
0: Verstappen verklaarde gisteren dat hij snelheid verloor in de snelle bochten, maar ook in de langzame bochten. Oftewel, overal. We hadden geen grip, we hadden geen gevoel in de auto, we hadden geen balans. Dat is het ongeveer wat we hadden, dus we moeten een beetje aan het werk. Deze teksten hebben wij veel vaker gehoord.
1: Ja.
0: En dan later op de dag, als we gaan kwalificeren, dan denk ik, waar haalt hij het vandaan? Op geen enkele band voelde ik me eigenlijk lekker. Maar we zijn niet de enigen die dat probleem hebben. Ik heb een aantal mensen gevolgd en die hadden ook geen grip. De auto's glijden behoorlijk. Als we het vergelijken van waar wij staan naar de topteams... ook mooi, we gaan even in de rol van de underdog... hadden we wel iets meer probleem met de balans van de auto... maar ik denk dat niemand vandaag een goede balans had. Dus hij heeft het wel alweer een beetje in perspectief gezet. Zo van, ik zie dit gewoon als een waarschuwing. Let op jongens, ik weet waar het probleem ligt... en als wij weten waar het probleem ligt, dan kunnen wij dat ook oplossen. En dat... maar dat is ook een beetje persoonlijk, dat vind ik mooi aan Red Bull Racing. Bij anderen gebeurt dat ook, alleen... Ja, wij letten er een toefje meer op, zeg maar, bij de onze Max.
1: Nico Hulkenberg, paars in sector 1 en paars in sector 2. Dus die gaat de tijden van die beide Cadillac...
0: Maar dat mag ook wel.
1: Rijden ze behoorlijk smashen, denk ik.
0: Ja. Paul Aaron was gisteren goed in die Audi. Gewoon in de eerste vrije training, zesde tijd. En dit is ook wel lekker als je er gewoon 1,4 seconden afrijdt... en dan sta je in de garage bij Cadillac, heb je die twee auto's gehad. Nou, 19-2, 20-1, prima. Allebei 6, 7 rondjes gereden, deze Binotto. Ziet dan dat zijn coureur gewoon 1,4 seconden sneller is. En denk, nou, maar dat wist hij van tevoren al. Op Cadillac hoeven we niet zo te letten dit weekend.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Maar ja, dat zeg ik nou, hè. Dat is misschien helemaal niet aardig dat ik dat zeg.
1: Want?
0: Nico Hulkenberg. Ja, ze hoeven niet zo op Cadillac te letten.
1: Oh, oké.
0: Maar... Nico Hulkenberg, altijd gewoon randje top 10, hè?
1: Goed hoor.
0: Kwalificatiebeest. Winnaar van Le Mans natuurlijk, die later vandaag ook van start gaat. Als je houdt van lange afstandsraces, is dat A een lange zit en B ook. Maar natuurlijk wel echt tof. En we hebben een mooi palet aan Nederlandse coureurs her en der in dat veld zitten. Dus ik denk dat we ergens wel een klasseoverwinning kunnen pakken. En misschien wel een overal overwinning. Dat is natuurlijk ook altijd wel gezellig en fijn en dinges. Temperatuur is niet aan het oplopen. Baantemperatuur is 47,9. Dat is wel een tandje heftiger dan vorig jaar, toch? Dus die 44. Ja. Wow.
1: Ja, zo 4 graadjes meer. 10%.
0: Only 4 degrees. Ferrari rijdt dit weekend ook met bredere sidepods. Dus als je een shot van de zijkant krijgt... ga ik je een tip geven. Dat is geen gesponsorde tip, al het wel zo lijkt. Als je naar het Shell-logo kijkt en dat lijkt bijna rechtop te staan... dan is het de sidepod van Spanje. En als hij wat boller staat, dus op een rondingje zit... en hij lijkt dus wat kleiner en wat meer ingedeukt, dat logo... dan hebben we het over dezelfde sidepod die ze in Monaco hadden. Maar dus, we hebben toch eerder gehoord dat ze wel af en toe wat problemen hadden... dat de motortemperatuur wat opliep bij Ferrari. Dus ik denk dat ze daar binnen, want dan heb je een beetje ruimte nog... de radiator, de hoek, de aanvalshoek van de lucht op de radiator... een beetje veranderd hebben. In het verleden stonden Formule 1 radiatoren gewoon rechtop naast de auto. Vandaar dat die auto's toen zo verhoekig en zo breed waren. En de laatste jaren liggen die radiatoren liggen echt gewoon... ik denk wel 45 graden of soms nog ietsjes minder... liggen gewoon 40 graden schuin. Daarom zie je ook die smalle inlaat en een breed gat erachter. Dan krijg je automatisch een aanzuiging van lucht.
1: Nico Hulkenberg, zijn voorvleugel werd aangepast... en hij bleef naar het licht kijken, wat volgens mij niet op groen ging. Wat boven de auto hing in de pitstraat.
0: Oké. Okay. Had je een goede pik, waarom zeg ik dat? Stond op het fanpodium, toevalligerwijs gelijkertijd... maar ik snap het wel, ze spreken allebei een beetje verand... met Pierre Gasly. En daar heeft hij helemaal niet zuur gedaan over het feit dat hij derde plaats veranderd is. Het enige, en dat vond ik wel leuk, Filijn. Hij zei nog wel even van, ja, maar ik heb op dat podium gestaan en jij niet.
1: Er zijn foto's van.
0: Ja, maar, dat vind ik het enige sneuwe voor Gasly in dit geval. Want laten we eerlijk zijn, helemaal als je daar de taal spreekt. Het is natuurlijk wel Monaco, maar het is natuurlijk gewoon 1,5 kilometer Monaco. De rest van alles doorheen is helaas Frans. En Monaco ook. Maar dat is natuurlijk wel het podium waar je wilt staan. En dat vind ik soms wel lastig. Alhoewel ze volledig in de recht hebben gestaan om te doen wat ze deden. En dat was dus alleen maar de slimmigheid. En jij hebt daar een idee over, hè? Waarom ze bij Alpine besloten van, ja, we hebben 2 keer een 5 seconden straf. Ja, die gaan we niet inlossen. En dan hebben ze wel de mazzel gehad. Want ze waren natuurlijk met Russell bezig. Je hebt hem niet ingelost en die kreeg een stop en go. Ja. Hebben ze wel helemaal zitten berekenen. Want dat was het risico geweest. Maar jij hebt een idee over wie wat waren
1: erom? Ja, ik denk dat dat bij Steve Nielsen vandaan komt, de teammanager. Want Steve heeft in de Formule 1 bij alle organisaties gewerkt. Ook bij de FIA.
0: Ook bij de FOM.
1: En ook bij de FOM. Dus die heeft keurig en alles, iedereen geluisterd en gehoord. Alles opgeslagen in zijn grote computer. En die heeft dit, denk ik, uitgedokterd.
0: Wielspin, hoor je hem? Achteraf. Dat was niet een hele fijne pit exit. Zullen we het dan maar zo zouden mogen zeggen. Even kijken of ik deze gezellige driver truck nog een beetje, zeg maar, in de pas kan krijgen. Want ik heb geen idee of die goed loopt, of fijn loopt, of meeloopt, of niet meeloopt.
1: Ja, bij mij wel, ja. Loopt een beetje achter.
0: Ja, loopt hij eigenlijk altijd. Maar story of our life, of niet?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Maar het voordeel is alweer, als alles meeloopt, heb je een optocht. Dat is gewoon standaard, weet je. Als alles meeloopt, heb je gewoon een optocht.
1: Als iedereen die kant op gaat, gaat er niemand de andere kant op.
0: Nee, precies.
1: Carlos Sainz ook op de baan, op de rode band, samen met zijn collega teammaatje Alex Albon, ook op rood.
0: Als je een plaatje hebt van het circuit en je kijkt daarna, dan denk ik dat je niet, geen wiskunde gestudeerd hoeft te hebben om te begrijpen dat het een heel asymmetrisch circuit is. En wat betekent dat voor de coureurs? Dat betekent dat de slijtage van de linkerbanden nogal heftig is. Want ja, eindrechterstuk bocht 1 is rechtsaf. Bocht 3 is rechtsaf. Bocht 4 is rechtsaf. Bocht 9 op hoge snelheid is rechtsaf. Bocht 12 is rechtsaf. Bocht 13 is rechtsaf en bocht 14 is rechtsaf. Nou, dan weet je, als het rechtsaf is, dan is de linkerband,
1: de sigaar.
0: De sigaar. Aerodynamica werkt als een dolle op dit circuit, omdat er vrij weinig langzame bochten in zitten. Oftewel, als je het daarover hebt, dat noemen ze dan aerodynamische belasting. Als in, niet belasting van die teringbrouwerbrief die door je postbus komt, maar gewoon belasting, druk. 90%. Als je pitstopje doet, dat is hier wel soorten met van standaard 23 seconden. Dat betekent dat die 13 seconden duurt onder een virtual safety car of een safety car. Het is een baantje, fout, het is een baan waar we 62% van de ronde vol gas rijden. En ze denken dat uiteindelijk er een hoogste snelheid zou kunnen komen met een mooie slipstream erbij. De arrows naar beneden van 345 kilometer per uur. De langzaamste bocht is 102. Sainz is nog bezig om wat temperatuur te creëren. Want die gaat terugschakelen op het rechterstuk. Of hij is nog bezig met laden. Alonso pitlijn uit. Bortoletto pitlijn uit. Er komen er wat meer. Albon, Berman, Ocon, Stroll. We kennen natuurlijk allemaal het fenomeen dat Max Verstappen tribunes bestaan op diverse circuits in de wereld. Hij was de eerste hier. Ja. Hij komt uit Oviedo. Dat is zo'n blauwe vlag met zo'n, ja, hoe heet zo'n ding? De Fransen hebben dat ook, zo'n soort pomp. Nou, het is geen pompenblad, want het komt uit Noorden, maar zo'n ding. Nou ja, zo'n
1: een blad.
0: Ja, het ziet er een beetje uit. Dus okay. Je zou er een dolkje kunnen zien van, ik weet niet hoe het heet, want het is Frans, dus daar ben ik niet in zit. Die had hij als eerste. Een hele grote tribune met allemaal mensen met van die blauwe vlaggetjes uit Oviedo. Dat is ook de lichtblauwe kleur die op zijn helm zit. En hij is populair. Ik zou me niet verbazen als de organisatie vandaag, en ik heb ze dat eerder zien doen, ook nog even vlak voor of vlak na training en kwalificaties langs die service road rijdt die er ligt met een brandweerspuit om de mensen een beetje af te koelen. Want je zag dat net, dat is dus een onoverdekte tribune. Ja, je moet je gewoon echt beschermen. Ik zie die Engelsen daar ondertoe komen die allemaal gewoon als een lobster is. Je ziet dus ook allemaal paraplu's. Maar dat is wel grappig. In hete landen zijn paraplu's inderdaad niet voor de regen, maar voor de shadow.
1: Het wapenschild van de vlag van Oviedo.
0: Wapenschild.
1: Is voorzien van een gouden overwinningskruis.
0: Nou.
1: Cruz de la Victoria. Geflankeerd door twee engelen, een sierlijke witte rand en bekroond met een koninklijke kroon.
0: Kijk.
1: De vlag heeft een verhouding van 2:3.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hé. Ja. Hartstikke idee. Lichtblauw en het stadswapen in het midden.
0: 6-7. 2:3 is 6-7.
1: Dankjewel, chat.
0: Ja, mooi. Ja, dat is prima toch? Ja, dat helpt. Dat is bij mij altijd iets met klok en klepel en ding. En dan denk ik, oh ja, zit het? Ja, zo zit het. Ja, zo zit het dan weer dus niet. Maar dat is goed. Hulkenberg heeft die 18-2 zojuist een toefke verbeterd. En Bermen zit daar nu op 1/10 van een seconde. Die zit links in de balk. Bottas en Perez zijn inmiddels alweer binnen. En zo langzamerhand, na nog 20 minuten gebabbeld te hebben en een beetje koffie gedronken te hebben, denken de anderen, oké, het wordt tijd. En dit wordt dan wel misschien de wake-up call voor George Russell, die natuurlijk gisteren een makkelijke dag had. Kimi Antonelli miste 1 vrije training. Deze Lewis Hamilton overigens ook. Frederik Vest die reed in die andere auto. En daar heb ik het over gehad. Ik heb erover nagedacht. Het zou natuurlijk voor het systeem in zijn totaliteit dodelijk geweest zijn als Frederik Vesti de snelste geweest zou zijn in de auto van Antonelli. Dan doet het afbreuk aan wat Antonelli doet. En dan geef je Nico Hulkenberg, George Russell, geef je een klap met de hamer. Dus die Vesti heeft nooit een redelijke kans gehad om een snelle tijd neer te zetten. Want dat moet je helemaal niet hebben. En dus was ook het sentiment na afloop. Ah, Russell, ja, Antonelli was niet bij. Russell, goed kijken. Die Antonelli 1 vrije training gemist en toch maar op een 1/2 seconde. Nu wordt het wel even die day.
1: Hij moet presteren nu.
0: Ja, dus hij zal ook meer spanning hebben voor deze derde vrije training dan voor de hele dag van gisteren. Let op de stuurbewegingen van Charles Leclerc in zijn Ferrari.
1: Ondertussen toch even melden dat Lando Norris de snelste tijd heeft neergezet. Een 16-6 voor Gabriel Bortoleto, een 17-5.
0: Klein gat waarschijnlijk.
1: 19. Heel klein.
0: Ik zag hem staan en denk zo. Ja. Dat wordt voor die jongens wel. Want dan weet je dus ook meteen dat Bortoleto en Hulkenberg hun tijd. Hè, top 10 binnen een seconde is een soort normale uitspraak.
1: Zitten ze precies erbuiten? Of net in?
0: Even erop.
1: Randje. Ja.
0: Paarse mini-sectoren. Hij is snelst in sector 2. 30-8. Moet hij hier nog last krijgen? Nee. Bortoleto naar binnen. Stroll. Een beetje naar rechts, niet helemaal. En wordt uiteindelijk toch 76.000ste. Dus de gang zit erin. Maar we hebben nog geen Mercedes, Red Bull of Lewis Hamilton gezien. En Oscar Piastri ook nog niet.
1: Ja, en Oscar Piastri was dus vorig jaar hier heer en meester.
0: Ja.
1: Overal de snelste.
0: Die weekenden heeft hij, hè?
1: Ja.
0: Als het gaat, dan is hij niet te pakken. Is hij echt... Ja, net zo sterk als dat wij tot op heden Antonelli gezien hebben. De periodes van Max, de periodes van Lewis. Bij Leclerc een tandje minder. En hij heeft van die weekenden dan...
1: Snot het iedereen af, zeg jij dan altijd.
0: Ja, maar hij heeft ook van die weekenden gebeurd er wat. En dan is het 1 keer niks, 2 keer niks, 3 keer niks.
1: 4 keer niks.
0: Dat is wel heel, heel veel niks. Ik heb je trouwens in Sneek, heb je een drankje in een bar, kan je kopen. Dat heet niks. Er zit 40% alcohol in. Want dat is voor die mensen die binnenkomen. Wilt u wat drinken? Nee, doet u maar niks. Nou, dan komen ze met zo'n... Hebben ze zelf gestookt? Komen ze met zo'n fles aan? Niks. Er zit gewoon 40% alcohol in, hè?
1: Holy Moses.
0: Ja, dan krijg je ook gewoon meteen knal van je hartjes. Maar ik vind dat... Ik hou van dat soort creatieve dingen. Maar u wilt niks drinken? Dat hebben wij.
1: Is toch ook, wij hebben toch een eigen fles wijn?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Die hebben wij bedacht.
0: Het Hugenotsbocht.
1: Hugenotsbocht. En het is nog best te zuipen. Nee, het is best te zuipen. Maar we zeggen van niet.
0: Het heet bocht, dus het kan niet te zuipen zijn. Er heeft ooit een wijnstrankje gestaan, hè? Voor de grap.
1: Ja.
0: Of er echt gestaan. Ja. Op Zandvoort dan, hè? Dit jaar voor het laatst, dus zorg...
1: Dat je er bent.
0: Ja, als je nog kunt, zorg dat je erbij bent. Lindblad, mooie verrassing in Monaco. Ik moet het nog een keer herhalen. Want het ging allemaal een beetje... werd het allemaal een beetje ondergesneeuwd. Als rookie daar, echt, echt, echt heel goed gedaan. Piastri, beetje wijd in 9. Kampsa.
1: Stap ook naar buiten.
0: Ja, nou, nu.
1: Ja, dat zal ook.
0: Hier, 25 minuutjes hebben ze, 35 minuutjes hebben ze nodig. Rechtsaf Bank Sabadell. Gaan we hier dus naar Europcar. Waar vroeger die rotschikane lag, maar het is gewoon weer back to zoals door. Deze bocht heet New Holland. Dan denk je, waarom heet dat dan Holland, New Holland? Dat zijn de tractoren die gesponsord zijn op het circuit om die auto's uit de grindbak te halen. Die zijn van het merk New Holland. Piastri naar de derde tijd. Op 16e van een seconde van zijn teamgenoot.
1: Hmm.
0: Ja. Moet Andreas Stella ook. Nou, sterker nog, je ziet aan zijn hoofdbeweging dat hij zo denkt. Hmm. Weet natuurlijk ook weer niet of ze allebei met dezelfde hoeveelheid brandstof naar buiten gegaan zijn. Hulkenberg zijn tijd, even niet vergeten. Neergezet op een mediumband.
1: Staat nu nog 7e. Zoals je links in de balk kunt zien als je meekijkt.
0: Hoe is het met de balans in de Red Bull van Max Verstappen? Daar waar hij gisteren aan het klagen was. Hier komt hij over start-finish. Gaat hij naar het einde van het rechte stuk. Het laten aanremmen. Oh. Nou, ik dacht even dat er een Alpine in de weg zat.
1: Ja, Gasly volgens mij. Maar ja. Die ging keurig aan de kant.
0: Hij jaagt op een eerste sectortijd van 22-3.
2: Het is like I...
1: Ik heb een probleem met mijn... Sorry, copy, we say the same. We zagen hetzelfde, zegt het team. Ik heb een probleem met de voorvleugel. Ja, Verstappen gaat stug door. Hij stelt zijn tijd in sector 1.
0: Ja, ja, maar hij had last van Lewis Hamilton daar. Hij had last van de downwash. Dus dat is de lucht die achter de auto rond komt van Lewis Hamilton. Dus ik zie hem niet paars in sector 2 neerzetten. Sorry dat ik het meteen neerzeg. Maar misschien gaat hij mij verrassen. Vind ik ook goed. Hij had daar wel een momentje richting die knik die Seat heet. Dat is bocht 5. Maar hij zit dan nog wel onder mij. Hij is dus niet paars.
1: Oh. Zien we die Wapski?
0: Ja, is over je shoulder. Hè? Je gooit het over je schouder en dan krijg je dit. Paars wel daar. Top 4. 5? Nee, 4. Top 4 gaat lukken. Daar zie je 2/10. Toch in het laatste deel waar die hoge snelheidsbochten in zitten. 2 achter elkaar. 13 en 14. Zijn er dus Europcar en New Holland. Die daar het meeste laat liggen. Onboordgeluid komt bij George Russell vandaan. De klok staat op 31 minuten. En 35, 34, 33, 32, 31. 30.

0: wel grappig. Op mijn driver tracker staat George Russell still in the pits.
1: Ja. Dan hij ook.
0: Ja. Is niet goed, niet. Kijk, hij neelt hem gewoon, hè. Bam, daar is hij. Och, 3/10 staan we van Lennon Norris. Hello. En dan wordt het toch lastig verkopen aan de fans... als je zegt dat ze niet de sterkste motor hebben. Maar de FIA heeft het berekend. Ze hebben in ieder geval het sterkste pakket. Laat dat duidelijk zijn. Wat doet dan Kimi Antonelli ten opzichte van Russell? 2/10 laat hij liggen. Hulkenberg, onderaan in beeld. Er gaan allemaal mensen keurig aan de kant. Sainz doet dat goed.
1: Ja, het driver tracker loopt goed op tijd. Maar ik denk dat de transponder van Russell het niet doet.
0: Ja, Lewis Hamilton. Bocht 2. Voilà, dik moment in bocht 2. Achterkant glijdt weg. Corrigeert hem goed, maar moet dan nog een keer. Dus eigenlijk heeft hij overgecorrigeerd. Omdat hij hem niet in één beweging kan opvangen. Maar hij moet het in twee doen. Op dit moment zijn Leclerc, Piastri, Lindblad, Hadjar, Bortolet, Lawson, Colapinto, Ocon, Albon en Gasly in de pits. Gasly nog zonder tijd met zijn nieuwe chassis. Hamilton nog zonder tijd. Alhoewel, er staat een 1.46.8.
1: Gasly heeft wel een soort installatieronde gereden, want ja, toen deed hij ook Verstappen in de weg.
0: Snap ik.
1: 2.33 heeft hij over het rondje gedaan.
0: Hey, kijk eens naar die auto van Alonso. Duidelijk zichtbaar. Rake, de achterkant. Moet je kijken hoe hoog die achterkant ligt. Kijk eens.
1: Ja.
0: Adrian Newey auto. Dan hebben de auto's natuurlijk, omdat de onderkant van de auto niet meer aangezogen hoeft te worden, hebben ze wel wat meer rake. Maar ik vond deze, kan ook camerapunt zijn. Dat
1: nee, ik kan het ook al zien bij de eerste opwarmronde. Ja.
0: Niet normaal. Ja. En even checken bij anderen.
1: Ja, we gaan even kijken.
0: Zit. Als je eerste run, net als bij Lewis, net niet lekker is, dan, dan zit je on the back foot. En dan kan je in een situatie komen dat je denkt, kut, had ik nou maar wel in de eerste 10 minuten even naar buiten gaan, dan had ik het probleem op kunnen lossen. Snelste sector 1 Russell, snelste sector 2 Antonelli, snelste sector 3 Lando Norris. In de baan zit een 1.16.1, dus ze zitten er maar 1/10 vanaf.
1: Hij levert 1/18 in sector 1, Hamilton, op Russell.
0: Oké, dus dan is hij op dit moment bezig op de tijd van ongeveer Piastri. Zal die 6e, 7e, ergens daar terechtkomen. 6e tijd voor Lewis Hamilton. Stroll achter hem op het asfalt. Bottas achter hem op het asfalt. Gaat die curve aan de kant. Zit goed in de spiegels te kijken. Allemaal belangrijk. Alhoewel, als je Lewis Hamilton heet en je hebt iemand opgehouden, je gaat naar de stewards, dan denk ik dat ik wel in kan vullen wat er komt te staan. No fear, dat is echt bizar, hè? We hebben hem toch dit jaar zo vaak al in de weg zien zitten. Nou, hij komt er om een of andere reden altijd mee weg.
1: Ja.
0: Ik zeg niet dat ze hem voortrekken. Absoluut niet. Laat ik dat voorop stellen. Nou, vriend Leclerc. Met je verse remmetjes.
1: 14e moet hij zien te vinden ten opzichte van George Russell.
0: Dat is nog best wat. Kijk, gaat Lewis hier naar buiten. Ja, dat doet hij goed. Als hij binnen gebleven was, had hij echt in de weg gezeten. Maar goed, hij kent die bocht goed, want daar vloog hij in 2016 dus samen met Nico Rosberg vanaf.
1: Doei.
0: Dus die buitenkant, die kent hij.
1: Ze tetsen eraf.
0: Juist. Zet Leclerc neer, 22.4. Even kijken wat dat dan is. Laat hij 2/10 liggen op de tijd van Russell met 22.4. Remmela Kajsa. Ietsjes naar buiten laten lopen. Doet hij goed. Overstuur zat te ver naar buiten. Gaat geen hele goede tijd worden. Denk zelfs dat hij meteen hierdoor klaar is in de top 3. Dit soort dingen kun je in Barcelona niet veroorloven. En dan praat je over een halve meter. Op komend rechterstuk ligt die auto wel goed. Halve meter, halve seconde, vierde tijd. Punt. Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Hoe pijnlijk het ook is... voor Charles, maar hij weet ook, ja, dit was niet mijn ronde. De

0: 5 graden meer dan vorig
1: jaar. Ho, harta.
0: Ah.
1: Cardiac. Ja, nee schudden. Kun je nee schudden, Valtteri. Je hoort daar niet te staan. Hè. Hij staat vast. Hè. Achterwieltje draait. Achterband.
0: Code rood.
1: Ja, maar hij komt daar niet weg. Nadeel voor anderen. Dat is het uitkomen van Keizer. Is hij ook nog flink doorgegleden ook, joh. Dit lijkt een tankslepper te zijn. Als je daar helemaal terecht komt, heb je...
0: Nou, bocht 10, gaan we weer. Hè? Hij heeft hem in bocht 10 al verloren,
1: ja, dat
0: denk
1: is
0: ik dan.
1: Dat is Lakaista, toch? Ja, maar dat is heel ver weg waar hij staat.
0: Ja. Bijzonder.
1: Mooi, die gefronste blik. Kut, wat doe ik hier? Nou, hij komt niet weg. Ik zit er even te twijfelen of ik bij dat achterwiel... maar dat komt door de dingen, of daar een lekke band is. Want dan zou het dat wel kunnen verklaren, maar...
0: Maar we krijgen waarschijnlijk zo gewoon een herhang.
1: Nou, er zit ergens alweer een stagiair zich helemaal blind te zoeken. Nou, daar komt hij. Hier gaat hij hier overheen. Wow, dat is een dikke drift. Band is nog wel oké daar. Hier. Schakelt hij terug. Nog een keer. Er blijft iets hangen. Er blijft iets hangen.
2: I lost my brake pedals.
1: Juist.
2: It's gone.
1: Juist.
2: The pedal is gone.
1: Daarom begon hij terug te schakelen. Ja, daarom begon hij terug te schakelen. Dan kun je niet anders. Ja, ik denk in eerste instantie blijven hangen, want die auto remt niet af. Maar ja, dat is logisch. Maar jongens.
0: Dan had hij toch beter een beetje richting dat gras kunnen rijden?
1: Nee. Dit, ik denk dat hij het hier goed gedaan heeft. Want de grindbak remt jou het hardst af, hoor. Maar ik riep al eerder... ze hebben problemen gehad in Monaco, allebei met remmen. En dit, ja, maar hier gaat nu Joe Bauer een keer wat van vinden. Stel je even voor, hè, en hij kan het goed, we hebben dat in Hongarije ooit gezien. Bowlingbal. Stel je voor, dit gebeurt hem in ronde nummer 1.
0: Zo.
1: Dan komt hij daar aanblazen en hij staat niet vooraan, kan ik je vertellen. Dan zitten er 20 auto's, 16, 18 auto's voor hem. En dan kom je daar aan zonder remmen. Ja, dat is slecht. En dat is een safety issue, hè, dus... Ik denk dat ze verstandig zijn door Perez. Natuurlijk is het code rood, maar ook even naar binnen te halen en meteen te checken. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de technisch gedelegeerde van de FIA, Joe Bauer, dit nu
0: zomaar laat gaan.
1: De volgende wedstrijd op rij. En hij is eerlijk, hè? Hij zegt het ook netjes. Hè? Maar dat zou ik als coureur ook doen. Als je zelf 3 keer in de meeting gevraagd hebt bij jongens, dan moeten we doen in die rem in het werk. Die denk je, nou ga ik hem maar een keer op de radio roepen. Dan komt die Joe Bauer misschien even langs en die roept gewoon, je moet het veranderen. Maar het is niet tof. En hij zegt terecht, I'm very lucky there. Dat is op hetzelfde punt waar Alex Marquez tijdens de Spaanse MotoGP een ongelooflijk zwaar ongeluk had. Waar hij geluk had dat hij eraf kwam zoals hij eraf kwam. Hij heeft sindsdien al in een paar wedstrijden niet gereden. Maar... Klok loopt door, hè? 22 minuten en 40, 39, 38, 37, 36, 35, nog te gaan.
0: Nou, hij hing al in de takels, dus het gaat snel daar.
1: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk verwend. Monaco is bloedsnel, hè, de marshals daar. Maar ja, dat is ook logisch, want alles is dichterbij. Hier moeten die mannen en die kraan moeten ook nog een keer 80 meter door een grindbak heen. Lopen, kruipen, krullen. En alles wat er verder nog bij hoort.
0: Bottas loopt nu de paddock in.
1: Ja. Daar zaten de FOM offices vroeger waar hij nu naar binnen loopt. Maar er is een team bijgekomen, dus het is wat drukker geworden. Dus ik ben benieuwd waar die nu zitten. De motorhome is tegenwoordig nog groter dan de andere. Het grootste is gelukkig nog altijd, maar dat is ook voor 2 teams. Is het Energy Station. De grijze versie die je daar ziet. Naast die 2 van Ferrari. 1309 local. Ah, dat is mooi. 40 kontjes. Er is maar één ding wat niet prettig is als coureur... en dat is dat je zonder remmen zit. Maar hij zei gelukkig, mijn pedaal was helemaal weg. Ik heb ooit in een heel ander verleden met een Renault Megane gezeten... had ik volle druk op mijn pedaal. Maar er bleken steentjes tussen zitten, maar geen vertraging. Dan stond ik rechtop in de Tarzanbocht.
0: Oh ja.
1: Mijn hele Megane afgeschreven. Ja, de achterkant tot achter mijn stoel, hè, dat ding gewoon weg.
0: Toe.
1: Toen dacht ik 2 wedstrijden later, of 1 race later... denk ik, ah mooi, we hebben een nieuw chassietje, we hebben een nieuw autootje, we gaan door... Toen bleek 4 wedstrijden later dat ze dat ding gewoon 2 gezaagd hadden. De andere achterkant graag geschroefd hadden.
0: Hatsikidee. Met duct tape.
1: Ja. Okidoki BV. Hoe heet dat? Ja, zoiets toch?
0: Goed, een minuutje nog.

0: Appa, groen.
1: Ja, precies. Niet, nee, een minuutje,
0: precies,
1: nog.
0: Niet een minuutje nog. Een minuutje op mijn klok nog.
1: De Alpine mag niet invoegen. Als Leclerc het hem gunt wel, maar hij heeft geen recht om in te voegen. Nu gaat hij het proberen. Nou, Leclerc laat het gebeuren. Hij had er geen recht toe, dus het is netjes van Charles. En dat is misschien wel de reden waarvoor heel veel mensen zeggen, waardoor hij misschien wel nooit wereldkampioen zal worden. Want ja, het zou toch zo moeten zijn in de autosport. Ja. Als je geen recht hebt, nou, vriend, blijft er lekker staan. Had je hier naar buiten moeten gaan.
0: Ja, zoek het uit.
1: Volgens mij twee omstandigheden. Stappen die daar nog heel... Die moet daar het gewoon door. Ja.
0: Wat?
1: Niet?
0: Wacht dan maar.
1: Ja. Hij gaat het wel oplossen. En er is nog tijd zat. Dus het is allemaal niet met de duim onder de kin.
0: Zo geen kwalificatie.
1: Spannend en gekhuis. Kijken of de transponder van George Russell het zo dadelijk over doet. Want dat blijft toch een raar beeld. Dat je hem in beeld over de baan ziet krullen. En voor de rest... dat hij gewoon roept dat hij in de pitstraat staat. Waar staan de Williamsen er nog niet echt lekker bij, toch?
0: Nee.
1: Albon, Sainz. Sainz zou wel voor daar met wat er staat top 10 eventueel kunnen halen. Williams is afgelopen week afgevallen.
0: Williams. 1,5 kilo's.
1: Aan de Ozempic gegaan. Hoe gaat die Ozempic? Ook dacht, we kregen een herhaling hier weer van wie doet wat. Adjar Alonso, Checo Perez. Nou, daar hebben ze dan dus vertrouwen in zijn remmen. Hamilton. En dan zal hij als eerste Piastri zo dadelijk in zijn spiegels krijgen. Hij zit al te kijken. En daar is Oscar Piastri. Ja, 7e Oscar. Terwijl je hier vorig jaar het veld afsnottert. Richting bocht 3. Heet Renault. Veel tegen mijn natuur, hier ga ik het toch maar over bochtennummers hebben. Want alle bochtennummers hier hoofdzakelijk zijn dikke sponsornamen. 1 heet Elf, 3 heet Renault, 4 heet Repsol, 5 heet Kamsa. Nou, dat vind ik nog een Spaans woord. La Caixa is gewoon ook een bank. En Bank Sabadell is ook een bank. Maar die kennen we niet in Nederland. Dus die kunnen we wel benoemen als zijnde, dat is een naam. Maar die anderen krijgen gewoon vanaf nu de bochtennummers. Want Renault is notabene zelfs de Formule 1 uit te gaan. Dan moet je niet een bocht in Barcelona. Ja,
0: dan had je het maar Alpine moeten noemen.
1: Ook weg. Precies.
0: Russell snelste in sector 1 tot nu toe. Antonelli snelste in sector 2. Lando Norris in sector 3. En de tijd die erin zit is een 16-1.
1: Die verandert dus.
2: What happened to Valtteri? Was just a mistake or something happened?
3: Yeah, we are looking into that still, Sergio. Nothing we should affect us.
1: Oh, dit vind ik slecht. Sorry dat ik het zeg. Hij vraagt wat er is. Ja, daar kijken we nog naar en dat soort dingen. Je hebt toch een morele verplichting om te roepen... Valtteri, het probleem met zijn remmen. Is het bij jou oké? Okay? Wat nou als hij het op hetzelfde punt zo dadelijk ook heeft?
0: Ja, misschien is dit een boordradio voordat hij in de pits wel de informatie heeft gekregen.
1: Ja, eens.
0: Kan.
1: Nee, dat vind ik goed dat je het aanhoudt. Zal ik nog eens zeggen? Vind ik het goed dat je dat aanhaalt.
0: Wat vond je het?
1: Echt belachelijk dat je dat aanhaalt. 17, 24, 23, 22 nog te gaan. Je luistert naar Grand Prix Radio. De derde vrije training van de grote prijs. De Barcelona-Catalunya. Catalunya-Barcelona, hoe je dit wil noemen. De Catalanen zijn nogal trots.
0: Ja, misschien weten de mensen thuis wel of niet. Maar we mogen het niet meer de grote prijs van Spanje noemen.
1: Nee, maar dat hebben onze discjockeys gelukkig ook al wel. Ja, Madrid heeft de Grand Prix van Spanje tot zich gekregen. Zoals we klaar zijn zo dadelijk, dan springt Robert Delor weer op de bok. Is even naar buiten gelopen. Ik zag hem met een koffie en een sausijzenbroodje. Ik weet niet of de oven nog aan staat.
0: Sausijzenbroodjes?
1: Ja, daar zag ik hem mee lopen. Maar ja, Robert is nogal gulzig, zeg maar. Dus of ik er nog wat over blijf, weet ik niet. Dan gaan wij daar. Hij blijft bij ons tot de kwalificatie. Na de kwalificatie komt Alexander Stevens hier zitten. En dan hebben we ook nog daar weer naar Ben Liebrand met In The Mix. Dat is natuurlijk alweer iets voor de iets oudere jongeren. Maar het is altijd feest als Ben er is. Dus hebben we natuurlijk helemaal op Grand Prix Radio. Ja, Sportradio. Mooie programmering met Rick van Veldhuizen. 4 tot 7 elke dag. Rob van Zomer met Koffie en Classics in de weekenden. Koffie en Classics elke dag met Danny Elbersen. Rob Spijker in de middag. Rond en na de lunch. Robert Delor, noem ze allemaal maar op.
0: Mooie gasten.
1: We zijn, misschien zijn we voor jou interessant voor Formule 1.
4: My cockpit is, the dust is in my eyes every time I brake at the moment.
5: Hope you understood.
1: Lawson krijgt remstof in zijn ogen. Ik wil net zeggen, misschien vind je het leuk om naar ons te luisteren als we Formule 1 doen. En dat is dit. Maar we doen echt heel veel meer. Dus als je op de hoogte wil blijven van allerlei dingen in de wereld van de sport, dan zit je bij ons gewoon lekker. En we hebben ook gewoon hele fijne muziek. Dus ja, je kunt ons overal vinden. DAB Plus. In de Randstad op 97.6 FM. En natuurlijk online. Gewoon via de website. Right. Tot zover het reclameblokje over onszelf.
0: Grand Prix Radio. Ja.
1: Jouw sportradio moet erachteraan.
0: Ja, dat moet erachteraan. Maar ik denk, jij vult hem al aan. Ja.
1: Hoe zitten we? Ja, Mercedes, ik blijf een beetje in Duits hangen. Twee vingers in de nazen tot op heden. Want ja, als je Norris op 3/10 hebt staan en Leclerc op 4 Verstappen op een halve seconde. Dus die heeft wel een goede ronde gereden. Dat is toch wel te veel. Hij heeft er wel weer 3/10 van afgesnoept ten opzichte van gisteren. En dus weten we ook wel weer een beetje dat in kwalificatie Max van Q1 naar Q2 zomaar 3/10 kan winnen. En van Q2 naar Q3 ook nog een keer 3/10 kan winnen. Maar dat vinden de anderen ook hoor. Dus je moet wel, hij moet nog wel even wat vinden zo dadelijk. Maar de kwalificatieruns, CQ-simulatie, komen er wel aan. Lance Stroll, strak 21ste naar strak 21ste. Niet eens met een verbetering van tijd. Gasly heeft dat zojuist wel gedaan. En hier Arvid Lindblad wordt in de weg gezeten. Let maar op. Hij klaagt niet. En waarom klaagt hij niet? Ik hoorde aan de manier van gas geven, hij was ook niet aan het pushen.
0: Hij twijfelde.
1: Nou, hij was ook niet aan het pushen.
0: Oh, okay.
1: En hij dacht, nou, als hij aan de kant gaat, kan ik er voorbij. Zo niet, dan laat ik wel weer een gaatje vallen. En zo is het nog steeds. Ze is hij zelfs naar binnen gegaan, Lindblad. Hij is zelfs naar binnen gegaan, oké. Dat is helemaal logisch. Remstof. Het is niet tof. Ja, stof. Kimi Antonelli, één driver.
0: Two words.
1: Campeon del mondo. Campeonato. Ik vind het gat tussen Russell en zeg maar Lawson en Sainz vind ik echt groot nog. Het loopt richting de 2 seconden.
0: Ja.
1: En er zit alweer een duiveltje in mijn achterhoofd die zegt, waarom hoor ik geen oorbonders op het rechte stuk? Is Vom dan toch weer bezig om het superclipper bij ons weg te laten? Het
0: lijkt er wel een beetje op, ja. Ja.
1: Nou, we eerlijk zijn, ze hadden het in Canada gewoon heel goed voor elkaar. Door daar gewoon dat opladen terug te brengen. In Monaco is het geen probleem, want er zijn niet genoeg rechte stukken om die batterijen zeg maar, te drainen. Helemaal leeg te laten lopen. En hier dan wel. Dat is geen vraag, maar een uitroepteken. En hier dan wel. Dat lange rechte stuk. Bijna 1 kilometer. Dat is toch serieus. Start is hier ook wel een dingetje hoor, dat wordt er ook nog een morgen. Jack, het is 579 meter naar de eerste bocht. Dus Ferrari
0: is zijn voordeel kwijt?
1: Nee, juist niet.
0: Nee? Okay.
1: Ferrari zou nu niet eens op de eerste startrij hoeven staan. Die pakken op die eerste 2,5 seconden pakken ze zoveel.
0: Berichtje van Cadillac, wat wij al gezien hadden. Unfortunately, Valtteri's session came to an end after suffering an issue which we will be investigating as ahead of qualifying.
1: Nou, als de coureur roept van mijn rempedaal zakt weg, ik heb geen remmen. Zou het dan misschien de versnellingsbak kunnen zijn?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, maar dan kom je toch ook uit een ei als dat notabene worldwide wordt uitgezonden.
0: Ja.
1: Hulkenberg op dit moment op een 13e stek. Maar, dat weten we, hij is vaak vroeg met het inzetten van zijn kwalificatieruns. Wetende dat daarna de baan nog wel wat beter wordt. En dat hopen ze dan weer mee te rekenen. Zodat hij misschien niet het achterste van zijn tong hoeft te laten zien. Er zit wel wat verbetering in. Zijn eerste bocht was niet tof. In het midden was het ook niet helemaal Jo van Nootje. Nu zie ik zelfs een paarse mini-sector voor Nico Hulkenberg. Dus ergens, wat hij normaal dan doet, springt hij naar 6, 7 of 8. Zou logisch kunnen zijn. 7.
0: 16, 9, 17, de achter die tijd ja, van George Russell.
1: Maar daar hoeft een Audi even.
0: Zeker niet.
1: Dus die zich echt niet voor te schamen. Russell is juist voorbij aan Hadjar op de baan.
0: Een paar paarse mini-sectoren in sector 2.
1: Oh. Grappig is. Weet je wie er voor hem rijdt? Antonelli.
0: Oké.
1: Maar Antonelli zit dus een outlap. Dus gaan we kijken of Antonelli doortrapt of dat hij zo dadelijk voorbij gaat laten komen. Colapinto rijdt langzaam. Dus de auto's in de verte. Ja, dat is Antonelli die daar net 10 in gaat. Dus zou ze het uitgerekend hebben, he, dat hij hem een heel klein slipstreampje geeft uitkomen van Nieuw-Holland? Nee. Want hij gaat aan de kant. Ja. Dus Antonelli wil dat niet. Want als Antonelli door was gaan rijden, dan had hij hier Russell nog een mini-sleepje kunnen geven.
0: Maar hij is wel een goede tijd hoor.
1: Komt hij aan. 15-6. 18 los van Antonelli. Kijk, grootste gepakt in die middensector. Ja, de Mercedes-motor combinatie. De Mercedes krachtbron in zijn totaliteit op Barcelona. Balans van de auto wel oké. Okay. Ik denk dat de rest een op het oog zwaar weekend tegemoet gaat. En dan kunnen we nu alweer vaststellen, laten we eerlijk zijn, degene die straks in de kwalificatie, als er geen gekke dingen gebeuren, op de derde plek staat, daar mag je echt diep voor buigen. En ja, is dat dan Leclerc? Is dat Piastri die inmiddels wel weer in die tweede tijd gaat, maar Antonelli moet nog aanzetten? Of is dat Verstappen? Ik heb dit jaar Verstappen natuurlijk eerder met een P3 in de kwalificaties gestaan, daar die een grotere glimlach had dan op dagen dat hij weer een eerste plek pakte. Lando Norris sluit aan achter Piastri op 300ste. Je voelt ook de schoenkop erin nu, hè? En nu echt allemaal bezig om te kijken. Oké, een beetje brandstof eruit. Heel veel jongens op nieuwe banden. Behalve, nou, maar daar weten we nog niet van. Ja, iedereen heeft een nieuw setje eronder gekruld. Alles wat binnen staat, staat er op gebruikt. Oeps, Lewis Hamilton. Geen stress. Had je ook voor hem aan de kant?
0: Verstappen één paarse mini-sector in de sector 1.
1: Dat had je als laatste. Had je is dus 2 rondjes aan het opwarmen, zie je dat? Want die is nog niet aan het aanzetten. Zeg ik dat goed? Nou, ik mag hopen dat hij aan het aanzetten is, want er is niks groen. Hamilton hier al op 16e is nog steeds goed voor de 4e tijd. Maar ook Antonelli is hij bezig? Nee, die heeft er ook afgehaakt.
0: Nee, hij heeft hem laten gaan, ja.
1: Ja.
0: Verstappen gaat door.
1: Timing. Wel een kleine verbetering. Zit hij vrij, Max, of niet? Ja, hij is een redelijk vrije baan. Dat hoeft geen pijn op te leveren. Bottas inmiddels terug. Voor de wedstrijd altijd in het gras zittende met een bakje koffie. Hier zijn we aan boord bij Verstappen. Iedereen verdwijnt voor hem naar binnen. Dat is wel gunstig. Maar wat gaat het hem brengen? Waar jumpt hij naartoe? Chang. 5 is 5. Wel een verbetering van tijd. Ook op 7.
0: Hij zit te schudden. Zie je hem?
1: Ja.
0: Zijn hoofd te schudden.
1: Ja. Nou, Antonelli hier. Hij dus die heeft afgehaakt. Oeh, dit is niet fijn. Nou, daarom haakt hij af. Ik weet niet of het nodig was. Ja, hij voelt het in de auto beter. Daar moeten we ook weer heel reëel in zijn. Hij is offline. Stroll.
2: Michael Stroll, as always.
3: Copy that.
1: En wat hij daarna doet, moet hij voor oppassen. Dat mag niet. Hij vangt hem op, hè. Zie je dat? Hij
0: gaat ervoor rijden.
1: Ja. Ja. Misschien haakt hij wel te vroeg af, hoor. Maar goed, dat is zijn keuze. En die hebben we maar te respecteren. Portoletto is bezig aan de verbetering. We hebben al 1 Audi op dit moment in de voorlopige top 10. Hardjar zit in een outlap. Maar dan zie je niet. Oh, die zijn even binnen geweest weer. Portoletto nu ook in de top 10. Dan mag je toch concluderen dat Audi best oké dit kampioenschap binnengekomen is, hè?
0: Ja, zeker. Ze zijn natuurlijk niet helemaal nieuw begonnen, maar wel goed gedaan.
1: Ja. Eigen motor.
0: Stroll gaat de tijd van Perez voorbij.
1: Antonelli.
2: Oh my god, mate. Unbelievable. It's unbelievable. I'm gonna box.
3: Oké, copy that, mate.
1: Ik ga toch iets zeggen wat ik niet met plezier zeg. Het loopt even niet zoals het loopt. En dan horen we een andere Antonelli. Oh my god, mate. Oh, dit. Ik heb pech. Ja, waarom?
0: Hij
1: en dit
0: niet mee.
1: En druk. Ja, en ze tuurlijk proberen ze aan de kant te gaan. Maar je kunt niet in het niets verdwijnen. Ja, het Italiaanse gebaartje uit de cockpit. Che cosa fate? Maar dit is wel, hè?
0: Ja.
1: En dat kan 2 kanten op. Komt dit nu in zijn hoofd of wordt hij er sneller van?
2: Why do I always get traffic? Like, I don't understand. Like, everyone always in the lap.
1: En er komt geen antwoord, want dit is ook een nette manier om te zeggen: vrienden, jullie sturen mij op het verkeerde moment naar buiten.
0: Ja.
1: Why do I always get traffic?
0: Bono, waar ben je met je antwoord?

0: Laatste 5 minuten en ongeveer precies 40 seconden staan op de klok. Op het circuit de Catalunya-Barcelona. Barcelona-Catalunya, we keuren het allemaal goed. Daar ergens in Spanje. Race engineer van Charles Leclerc zal straks horen of Leclerc tevreden is met wat hij onder zijn rempedaal heeft. Nou, hij staat 7e en Hamilton staat 4e. Dan weet ik het antwoord al. Hier zit hij op een 10e.
1: I had 4 cars into turn 1 in my first lap. 4 cars.
2: Yeah, unfortunately I don't release those cars out of the garage, mate. So they leave when they want to leave.
0: Oei, dit is een kleine terug op je plekje. Antonelli, driving erratically, zie je het? Die turn 2. Ja, ik zei van, ja, ik ben boos op een dinges. Beetje hoogmoed. Moet hij mee oppassen hoor, want daar kan hij straf voor krijgen. En uiteindelijk zegt Bono ook van, ja, vriend, het is allemaal leuk en aardig. Ik bepaal niet wanneer zij die pitstraat uitrijden. Ik ga niet zeggen scheurtjes. Maar nee. Dit, zo heb ik hem dit jaar. Hij is natuurlijk wel ietsjes, omdat hij nog jong is, wel ietsjes energieker op de boordradio dan bepaalde andere coureurs.
3: We noemen geen namen.
0: Hij zit in dezelfde league als Hadjar en hoe heet hij? Lawson en Hadjar. Het is ook altijd brullen.
3: Leuk.
0: Ja, ik denk dat hij hier een waarschuwing voor krijgt. Dat ze hem ook hier even zeggen van vriend. Want het was niet nodig hè, wat hij deed.
3: Nee, klopt.
0: Hij geeft aan, ja, ik zit, jij zit bij de weg, dus ik ga aan de weg zitten. Hartje onderstuur, op de curbs. Dat gaat nog goed. Hop, hop, hop. Ja, dan gaat hij er te diep in. Ja, dan moet hij afhaken.
1: Are you kidding me? What kind of industry is this? Like, genuinely, what was that? I never in my life I had this, but anyway.
0: Ja, wat is dat met mijn onderstuur? We hadden hem ook gezien. Kijk, als je ietsjes van auto's weet, dan denk je, ja, maar je kunt je wielen toch schuiner zetten. Hè? Dan heb je het over camber en kast. Je kunt ze een beetje meer naar elkaar toe zetten. Dat mag niet, want de teams die hebben daar tegenwoordig maximale metingen voor.
4: En ook zo geweldig dit, hè? Ja, van, ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nog nooit.
0: Ja. Belangrijk al Formule 1.
4: Ja, precies.
0: Ja, maar het is wel dezelfde klacht die Verstappen natuurlijk ook had. Als er geen balans is en Max wil ook een voorkant van een auto hebben die een beetje pointy is, grippy is. Albon heeft daar wat meer over gezegd. Als ik jou wil uitleggen wat ik daarmee bedoel, dan is het, jij hebt de muis van je computer heb je staan zoals je hem hebt staan. Hè? Mijn hand naar rechts, één keer naar rechts, één keer naar rechts. Die muis kan je heel agressief zetten. Als je een millimeter rechts staat, zie je die muis over het scherm. Zo wil Max die voorkant hebben. Ja. En dat bouwt hij steeds verder en verder op. En Albon legt het zo uit. Van ja, toen ik tegen Max zei, was mijn muis was gewoon, ja, die kon een beetje strepen. En toen, als ik dan de muis van Verstappen pakte, oftewel de auto zoals hij hem had, dan was het echt gewoon, elke stuurbeweging is gewoon 90 graden rechtsaf. En dan hing je in de muur. Denk je, hoe dan? Ja, zo dan. Dat dus. Laatste 2 minuten en 38 seconden lopen van de derde vrije training. Ik heb slecht nieuws voor je, Jack.
3: Ja?
0: Er komt een Dolores binnen.
3: Oh, en broodjes op?
0: Terug binnen, ze zijn op. Ze zijn buiten aan de picknicktafel opgegeten. Zo jammer.
3: Maar goed.
0: Russell, Piastri, Leclerc en Norris op dit moment de top 4. Dan Hamilton 5, Verstappen 6, Antonelli 7, Hulkenberg 8, Lindblad 9 en Bortoletto 10. Audi, dubbele duimen. Hadjar moet daar voorbij kunnen, zeggen we dan. Gasly ben ik ook altijd voorzichtig mee, want die weet toch, die pompt zich ook op een of andere manier altijd op voor een fast lap. En dan komt er weer wat uit.
3: Grappig op de computer zijn Colapinto en Gasly onbekend op wat voor banden ze rijden.
0: Hij wordt een 5. Geen verbetering. 500ste sneller dan Verstappen. Onbeschrijf bij zijn naam op 1.6. Is niet goed genoeg voor een top 12. Als je meekijkt in beeld, zie je het batterijtje oplopen. Als hij van zijn gas afgaat, liften, zie je het batterijtje weer voller worden. Hier maakt hij hem leeg. Hier moet hij even liften. Ietsje bijna, dus hij komt het rechtstuk met een bijna lege batterij. Ja, dat is niet handig, maar hij wil maar tot start finishen. Dus heeft hij hem wel goed uitgerekend. In de wedstrijd kun je dit niet doen. Dat was wel zijn persoonlijk beste ronde. 1.17 op 2 seconden. Ja, er wordt hier wel weer wat pijn blootgelegd hoor. We zitten in de laatste minuut. Isaac Hadjar begint met groen. Verstappen gaat nog naar buiten. Maar dan even kijken, waar zit hij? Dat is dan voor een proefstart. Want zodra
3: ja, hij was al buiten, maar ook zijn transponder deed het niet. Die bleef in de pitstraat staan, maar hij was al lang op de baan.
0: Jawel, maar dan staat hij hier nu weer out-up. Dus hij is even binnen geweest en is nu naar buiten voor, want nee, hij wordt afgevlacht.
3: En toen stond ook die transponder daar weer verkeerd erbij. Volgens mij rijdt Antonelli nu ook en staat die transponder ook binnen.
0: Ja. En Piastri.
3: Zie je?
0: Ja.
3: Goed. Clubs not.
0: Ze zijn bij Fomt uit. Maar Verstappen is in ieder geval niet bezig met een tijd aan het zetten. Nee. Dus Isaac Hadjar wel. Dan hoop ik dat hij toch een beetje in de buurt komt. Dus Max zesde, hij negende, achtste. Zou netjes zijn achtste. Ja, is goed.
3: Ja, dat is niet verkeerd, ja.
0: Ja, wat is dan het gat? Moeten we ook naar kijken. Het gat is dan 3/10. Ja, acceptabel. Ja. Wij hebben Perez voor 16e hebben we hem bejubeld. En 18e was te veel.
3: Ja.
0: En de vlag is uit. En nog niemand heeft die. En de eerste die hem gaat krijgen is Fernando Alonso. Fernando Alonso wordt als eerste afgevlacht in Barcelona. Ja, dat gaan wij morgen niet roepen. Het zou hem wel kunnen zijn. Nou, Russell de lijn doorgetrokken. En Antonelli buiten zijn schuld, hè, want het is nu iedereen zijn schuld. Staat dan nu 7e. En nu moet Toto Wolff even aan de bak. En nu zal George Russell denken... Pum, pum.
3: Yep.
0: Ja, hè?
3: Hier hoor ik.
0: Ja. Nou, dat is ook wel zo, maar... Ik vond het toch wel grappig om te zien hoe dat dan ging in het hoofd. Het was van negatief naar een beweging die negatief was. Daarvoor wordt hij daar dadelijk nog even bij de wedstrijdleiding geroepen. En ze zijn vaak niet mild, hè, als het over jonkies gaat. Want dat moet je eruit halen. Daarna nog een keer. En het was, oh my god, en 4 auto's en dit. Ja, en dan moet die engineer ook roepen. Ja, mijn vriend, ik stuur je de, ja, ik kan niet bepalen wanneer die andere auto's naar buiten gaan. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Dus dat is mazzel.
3: Er is ook nog een klein incidentje tussen Leclerc en Hulkenberg geweest. Impeding. Is noted.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is ook wat het is. Zo heel vaak... Impeding vind ik op dit moment zo'n beetje zo'n voetballer die weer te aarde stort met twee handen naar zijn hoofd.
3: Ja, auw.
0: En dan meteen kijken of de scheidsrechter kijkt en dan blijven liggen. Maar ja, andere sport. George Russell, snelste in deze derde vrije training. Voor Piastri en Leclerc, zij zijn de nummers 1, 2 en 3.
3: Daarachter Norris, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Hadjar, Hulkenberg, Lindblad. Dat maakt de top 10 compleet.
0: Net daarbuiten Bortoletto, los 12, Gasly 13, 14, Colapinto 15, Sainz en 16, Ocon.
3: En de laatste, Berman, Albon, Perez, Alonso, Bottas en Stroll. Terwijl Bottas natuurlijk, dat hebben we gezien, zijn auto in het grind had geparkeerd.
0: En dan nog sneller dan Lance Stroll zijn.
3: Knap.
0: Sorry dat ik het zeg. Stroll op 4,4 seconden. Ik denk dat ik niet ophoud met op één hand de vingers te tellen voor jonge coureurs die ontzettend graag in die auto zouden willen zitten. En daar denk ik ook met heel veel meer motivatie in die auto zouden zitten. Want...
3: Bijzonder eigenlijk ook wel dat... Ik zie een beetje bij Bottas, dat snap ik, dat hij in de pits staat. Maar Perez snap ik niet. Waarom gaat hij geen proefstart doen?
0: Ja, misschien is hij bang voor de koppeling. En je hebt hem vandaag nog niet nodig. Tja, kan. Het is een keuze.
3: Ja.
0: Je mag er lekker zelf voor kiezen.
3: Opvallend wel.
0: Proefstarten. Toeren omhoog. Turbo laden, zoals dat heet. Niet dat dat met elektriciteit te maken heeft. Oh. Ja, nu? Ah, nog een plekje gelukkig. Staat goed in de box. Een gele streep onder de spiegel. Vanuit de hoofdcamera gezien. Dus dat is goed.
3: Hij moet helemaal dan wachten.
0: Ja, want hij kan niet weg nu. Ja, hij kan wel weg, maar dan kleunt hij hem. Hangt hij bij zijn voorganger achterin. Nu kan hij naar zijn toer. Ah, hij was al klaar. Ja, dat zijn dan net de proefstarts op zo'n shot waar je niks aan hebt. Je wil toch graag van onboord horen. Is er nog iets meegemaakt? Nee.
3: Nee, hij is gewoon een showrun.
0: Want George Russell was the fastest man. Net als gisteren in de tweede vrije training. Dus dat heeft hij wel goed gedaan. En voor het kampioenschap is het natuurlijk ook wel leuk, hè? Het is wel gezellig om dat weer even te hebben. Er wordt een leercurve ook wellicht voor Kimi Antonelli. Tenzij die zich straks in de kwalificatie weer herpakt. Die kwalificatie is om...
3: dacht om 4 uur. Kan even checken. Was dat niet 5 uur of zo? Hoor?
0: Nee, 5 uur is wel.
3: Dan is het 4 uur. Heel even spieken hoor. Ja, ik ben er bijna. Kwalificatie 1600 tot 1700 uur.
0: Zei ik toch?
3: Ja, precies. Jij wist het zeker?
0: Zo gaat het alleen, denk ik. Allemaal van dat soort dingen. Alright, Jack, dank voor deze.
3: Yep.
0: Hier nog even voor de mensen die met ons meekijken. Snelste man is George Russell voor Piastri en Leclerc. Verstappen op 6, Hadjar op 8. En dat betekent dat wij nu aan de lunch gaan. Wat we vinden, wat we eten, gaan we niet vertellen.
3: Nee.
0: Maar het komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. En tot die tijd. En vanaf zo dadelijk, hij is terug met volle maag, Robert Taloor.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sauzen, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een
21: topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
23: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
24: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
26: Je hebt deals en je hebt Doei deals.
0: Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in het land. Vertraging rond de werkzaamheden en door grenscontroles. 10 minuutjes op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld op de A2 Den Bosch-Utrecht. En twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontrole en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk. De linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een ongeluk met 5 voertuigen bij Rotterdam Centrum. 6 kilometer file, daar een 40 minuten vertraging. Want daar zijn twee rijstroken dicht.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Robert Delor.
29: Met zometeen natuurlijk.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, midden in het Formule 1 weekend van de grote prijs van Barcelona-Catalunya. Met zojuist achter de rug de derde en dus ook de laatste vrije training. En dat betekent dat we steeds dichterbij de kwalificatie daar komen. Die is straks om 4:00 met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy te beluisteren bij ons. Ook vandaag staat de World Cup of Darts volop in de schijnwerpers. Na 2 dagen groepsfase begint het toernooi nu echt los te komen met de tweede ronde. Ja, het Nederlandse duo Michael van Gerwen en Gian van Veen hoefden donderdag en gisteren niet in actie te komen. Als een van de 4 hoogst geplaatste landen kregen zij namelijk een vrije doorgang naar de knock-outfase. Ja, Nederland behoort daarmee tot het rijtje favorieten, samen met onder meer Engeland. Daar spelen de nummers 1 en 2 van de wereld samen, Luke Humphries en die andere sensationele Luke, namelijk Luke Littler. Ook de regerend kampioenen uit Noord-Ierland, Daryl Gurney en George Rock, maken samen hun eerste meters van het toernooi. En hetzelfde geldt voor Schotland met Gary Anderson en Cameron Menzies. Ja, voor Gian van Veen wordt het sowieso een bijzondere editie. Vorig jaar haalde hij samen met Danny Noppert nog knap de halve finale. Ja, en dit keer staat hij dus zij aan zij met Michael van Gerwen. In gesprek met sportnieuws.nl keek Van Veen vooruit op zijn eerste World Cup met Van Gerwen als partner en vertelde hij hoe hij uitkijkt naar die samenwerking op het podium.
1: Natuurlijk kijk ik daarnaar uit. Ik heb vorig jaar ontzettend genoten dat weekend met Danny Noppert. Ik vond het een mooi toernooi. Het is een keer wat anders, dat koppel spelen. En ja, om dan nu samen met Michael te spelen, zoiets waar ik naar uitkijk, zeker. Ik ben ook wel blij dat ik in ieder geval een keer heb gespeeld voordat ik met Michael speel. Kijk, ik heb vorig jaar ook gezegd dat als je samen met Michael speelt, dat je dan wel, denk ik, wat extra druk voelt. Omdat, ja, Michael is dan natuurlijk al helemaal, kijk, iedereen er allemaal om te winnen. Maar Michael altijd wel, denk ik, net wat meer. En die is het ook gewend. Misschien de laatste tijd iets minder, maar goed. Niet te hard zeggen. Maar, dus dan is het. Ik denk dat ik wel ook wel blij ben dat ik in ieder geval die ervaring heb opgedaan om het een keer te kunnen spelen voordat ik met Michael samenspeel.
0: Al dus Gian van Veen in aanloop naar de World Cup of Darts bij sportnieuws.nl. Ja, hij vormt dus een koppel dit weekend met Michael van Gerwen. En ze nemen het vandaag in de avondsessie samen op tegen Zweden. En dat houden we in de gaten voor je hier.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de leukste dag van de week, de zaterdag. Met dit weekend natuurlijk de Formule 1 in Spanje. Vanmiddag om 4 uur hebben we de kwalificatie voor je en morgen de race. En we hebben morgen voor de race ook de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploijen. Ze nemen je in die voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van de bandenstrategieën tot de stand in het kampioenschap en ook de laatste ontwikkelingen in het paddock komen dan voorbij. Vanaf 3:50 morgen te horen de voorbeschouwing op de grote prijs van Barcelona, Catalunya. En trouwens ook live te zien bij kijk.nl. Straks gaan we het even hebben over het WK voetbal en nemen we het schema van dit weekend met je door.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de 3 omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunet is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam Centrum. Staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Grand Prix Radio.
4: Robert Delor. De Formule 1-coureurs kunnen zich opmaken voor een warme race morgen op het circuit, de Barcelona-Catalunya. Er worden namelijk temperaturen rond de 30 graden verwacht en regen lijkt geen rol te spelen, waardoor het voor mensen en machine fysiek zwaar gaat worden morgen bij die Grand Prix.

0: Farm Free Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je 5G, DAB+, of wifi hebt. Zelfs via je slimme airfryer kunnen we binnenkomen als het moet. Op deze tweede zaterdag van de maand juni. Ja, en dat betekent dat het WK voetbal van start is. We hebben al een paar wedstrijden gehad en in elke wedstrijd is gescoord. Dat is altijd leuk. Maar goed, een WK draait natuurlijk niet alleen om wat er op het veld gebeurt, maar ook daarbuiten. Zoals er afgelopen dagen ophef over een Somalische scheidsrechter die door de Amerikaanse douane werd geweigerd. En daarnaast verblijft het Iraanse team noodgedwongen in Mexico vanwege reisproblemen. En zijn er ook klachten van supporters die ondanks een ticket nog altijd worstelen met visa en toegang tot het toernooi. Het zijn onderwerpen die de organisatie liever niet op de voorpagina ziet, maar waar FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens zijn persconferentie natuurlijk niet aan ontsnapte. Hij kreeg meerdere kritische vragen over de gang van zaken rondom visa, grenscontroles en de toegang van fans. Ja, zijn reactie zorgde opnieuw voor de nodige wenkbrauwen omhoog.
1: Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. We are trying to understand. And there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told. And we always try to make the situation as positive as possible and to

0: find solutions.
1: Ja, maar als je deze man hoort praten, dan zou je toch denken dat iedereen voorzitter van de FIFA kan worden. Maar goed, laten we het dan maar hebben over wat er op het veld allemaal gaat gebeuren dit weekend. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Qatar tegen Zwitserland. Dan middernacht Brazilië tegen Marokko. Komende nacht om 3 uur Haiti tegen Schotland. En morgenochtend om 6 uur Australië tegen Turkije. Dan morgenavond om 7 uur een mooie wedstrijd Duitsland tegen Curaçao. En om 10 uur morgenavond natuurlijk Nederland tegen Japan. We speelden trouwens al 3 keer eerder een interland tegen Japan. 2 keer onder bondscoach Van Marwijk en 1 keer met Van Gaal. 2 keer werd er gewonnen en 1 keer werd het gelijk. Dus dat wordt interessant morgenavond. Nederland tegen Japan bij het WK. En wij zijn jouw.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 14:30 op je zaterdagmiddag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. In de Formule 1 belooft het morgen zweten te worden in Barcelona. De thermometer tikt richting de 30 graden. En het asfalt kan zelfs morgen warmer worden dan 50 graden. Ja, regen hoeven de teams dus ook niet te verwachten. Dus de bandenslijtage wordt een belangrijke factor morgen bij de race. Ja, wie de strategie het beste voor elkaar heeft, kan zomaar een paar plekken cadeau krijgen. Morgen dus bij de Formule 1. Dan tennis. Serena Williams heeft een tegenvaller te verwerken gekregen in aanloop naar Wimbledon. Haar beoogde dubbelpartner Victoria Mboko heeft zich met een knieblessure afgemeld voor het hele grasseizoen. De jonge Canadese hoopt later dit jaar tijdens de US Open alsnog samen met Williams de baan op te kunnen gaan. En dan in Engeland. Daar krijgen voetballers volgend seizoen iets meer speelruimte als het gaat om haren trekken. Ja, in de Premier League levert een ruk aan het kapsel van een tegenstander niet automatisch meer een rode kaart op. Alleen als er sprake is van buitensporig geweld mag de scheids nog direct naar de borstzak grijpen. Een opvallende regelwijziging, dat wel. En die zal ongetwijfeld nog wel voor wat discussie gaan zorgen. Straks hoor je meer over hockey, want de Pro League is aan de gang. En daar gaan we het zo even over hebben, hier bij jouw Sportradio.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
19: Pakken ze een podium?
20: Pakken ze een podium?
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus... alle AH Bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle AH Schalkipburgers en AH Terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle AH Barbecue Worsten, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer Snacks, ook tweede gratis.
22: Yes.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
25: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij.
0: Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in het land. Vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen een kwartier extra. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 20 minuten vertraging daar. En de nasleep van een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Maar die file is oplossende, want alle rijstroken zijn weer vrij.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Robert Delor. Ja, goedemiddag. Zometeen meer over de Hockey Pro League.

Grand Prix Radio. Jouw sportradio in het weekend van de Formule 1 in Spanje. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de grote prijs van Barcelona-Catalunya. En die hoor je uiteraard live met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij ons. Ja, en heel wat anders. De hockeyzomer gaat dit weekend weer echt van start. Want de Pro League wordt hervat. De Oranje Vrouwen beginnen als overtuigende koploper met de maximale score uit 8 wedstrijden. En krijgen dit weekend Ierland tegenover zich in Rotterdam. Ja, met slechts 3 tegengoals en 26 doelpunten voor staat de ploeg er uitstekend voor. Ook individueel gaat het goed, want Jibbe Janssen voert de topscorerslijst aan. De Oranje Mannen hebben iets meer werk te doen. Staan momenteel 4e, 7 punten achter koploper België. Voor hen wachten direct belangrijke duels met Duitsland en India in de strijd om aansluiting met de top te houden. Ja, beide teams jagen niet alleen op de Pro League titel, maar ook op een belangrijk ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Kortom, de komende weken valt er ook voor hockeyliefhebbers genoeg te genieten. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. De klok gaat langzamer zeker richting 3 uur. En dat betekent dat we ook langzamer zeker toewerken naar de Formule 1 kwalificatie op het circuit de Barcelona-Catalunya. We hebben alle trainingen achter de rug en dus gaan we straks zien wie het allersnelste is in de kwalificatie. Uiteraard met daarbij de vertrouwde stemmen van Olaf Mol en Jack Ploy en het live commentaar wat zij gaan doen vanaf 4 uur van de kwalificatie op het circuit de Barcelona-Catalunya. En eerst straks om 3 uur Alexander Stevens.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europese asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging door en rond werkzaamheden en bij grenscontroles. 89 kilometer file in het land. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Zijn ook 2 rijstroken dicht bij Amstelveen Stadshart. De 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, 2e gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
8: Albert Heijn. 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
9: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
17: Kippie.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
20: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakken.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Bobby Brown. Goedemiddag, het is zaterdag 13 juni. We zitten midden in het grote prijsweekend van Barcelona. Straks even voor 4 uur schakelen we over naar het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Behorende bij de kwalificatie die de startopstelling voor de race van morgen gaat bepalen. George Russell zette eerder deze middag de snelste tijd neer in vrije training 3. Piastri de tweede tijd, Leclerc de derde tijd, Norris de vierde tijd, Hamilton de vijfde tijd en Max Verstappen zette de zesde tijd neer. Hij zat het hele weekend al een beetje rondom die zesde tijd, zeg maar. Nou, wat dat allemaal gaat inhouden voor de kwalificatie straks, later deze middag, dus om 4 uur, dat hoor je live hier dus met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Tot die tijd blik ik samen met je verder vooruit op de kwalificatie. Maar er is veel meer sport dit weekend. En ook dat ga ik met je behandelen, want wij zijn je sportradio. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had de eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio met Cher, If I Could Turn Back Time. Het is zaterdagmiddag. We gaan richting de kwalificatie voor de grote prijs van Barcelona. Zo dadelijk rondvieren schakelen we over naar het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Voor de kwalificatie dus, waarin de startopstelling voor de race van morgen wordt bepaald. Die natuurlijk ook live te volgen is hier bij ons. Ja, Rebel die had het vandaag lastig in Barcelona. Eigenlijk het hele weekend al. Max Verstappen was ook gisteren met name gefrustreerd. Ja, door de hoge baantemperaturen die opliepen tot zo'n 50 graden eerder deze middag, hadden veel coureurs moeite om grip te vinden. Volgens Callum Nicholas, die heet wel misschien wel de bekendste monteur van de paddock, die inmiddels dus ambassadeur bij Rebel is. Je weet wel, de man met de mooie rastaharen, zeg maar. Ja, volgens hem was de frustratie dan ook het overheersende gevoel in de paddock. Vooral Ferrari, die maakte wel indruk met Charles Leclerc. Dankzij een nieuwe remconfiguratie kon hij weer mee vooraan meedoen. Ja, bij Red Bull verliep het dus veel moeizamer. Max Verstappen en Isaac Hadjar kampten allebei met een auto die niet goed aanvoelde. Vooral het onderstuur bij Hadjar was volgens Nicholas extreem. Toch wil hij Verstappen nog niet afschrijven. Red Bull heeft voor de kwalificatie nog verschillende mogelijkheden om de afstellingen aan te passen, zoals rijhoogte en wielstanden. Maar Nicholas wijst erop dat het team vaker een moeilijke training wist om te zetten in een sterk kwalificatieresultaat. Toch erkent hij dat de situatie er momenteel niet erg hoopgevend uitziet. Nou ja, zo dadelijk dus om 4 uur, dan gaan we het zien hoe de kwalificatie gaat plaatsvinden voor onder andere Max Verstappen, die dus tot op heden niet een heel goed weekend beleeft. Maar er is meer vandaag, want straks om 4 uur gaat ook de 24 uur van Le Mans van start. De lange afstandsrace begint vanmiddag dus om 4 uur... in de hoogste categorie, de hypercar-klasse. Er komen ook de Nederlanders Nick de Vries en Robin Freins in actie. Renger van der Zanden neemt deel in de LMP2-klasse, terwijl Richard Verschoor zijn allereerste optreden op Le Mans beleeft in de LMGT3-klasse. Ja, de coureurs die rijden dit weekend de klok rond voor het wereldkampioenschap lange afstandsrace, want de beslissing die valt dus pas morgenmiddag. Dat dus ook vandaag de start van de 24 uur van Le Mans. En we houden jullie van op de hoogte, want wij zijn je sportradio.

Radio op je zaterdagmiddag. Deze middag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan nog een lichte regenbui vallen. Het wordt zo'n 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Ja, vanavond is het half bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Al is een enkele bui in het noorden niet helemaal uitgesloten. Maar goed, komende week gaat het helemaal goed komen, hè, met het zomerweer in Nederland. We zitten midden in het grote prijsweekend van Barcelona, met straks de kwalificatie die live te volgen is hier, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Even voor vieren schakelen we over naar de heren voor het live commentaar, behorende bij de sessie die de startopstelling voor de race van morgen gaat bepalen. Vandaag trouwens ook een nieuwe dag in het WK voetbal. Daar ga ik het zo dadelijk ook nog even met je over hebben. Goedemiddag, dit is je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio op deze zaterdagmiddag. De zaterdag dat we gaan kwalificeren voor de grote prijs van Barcelona. Zo dadelijk om 4 uur gaat hij van start. En hoor je hier dus live met Olaf Mol en Jack Ploy. Maar vandaag ook een nieuwe dag tijdens het WK voetbal. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Qatar tegen Zwitserland. Om 12 uur vanavond Brazilië tegen Marokko. Om 3 uur vannacht Haiti tegen Schotland. En morgen vroeg bij het ontbijt om 6 uur Australië tegen Turkije. Dat zijn de wedstrijden van vandaag. Tijdens het WK voetbal. En die zijn live te volgen op NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP headlines, de verkeersinformatie en daarna natuurlijk veel meer over de kwalificatie die zo dadelijk om 4 uur gaat beginnen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
5: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, pof jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
15: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Echt Bertstreekt.
17: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
18: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Juich mee met Oranje.
0: Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het land door werkzaamheden en grenscontroles. 10 minuten vertraging op de A1 nu vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Een kapotte auto. Rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A2 dicht. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Evedingen een kwartier vertraging. A10 Koenplein richting knooppunt Watergaasmeer. 10 minuten vertraging na een ongeluk bij Durgerdam. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette. 6 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is een kwartier.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Noud van Sommeren.

met Teddy Swims, The Door. Het is zaterdag 13 juni, de dag dat we gaan kwalificeren voor de grote prijs van Barcelona. Zo dadelijk om 4 uur gaat hij van start. Live te volgen hier met Olaf Mol en Jack Ploy. Nog even terugblikken op de training eerder vanmiddag, de derde training. Ja, George Russell heeft die training in Barcelona als snelste afgesloten en lijkt voorlopig de man om te kloppen. De Mercedes-coureur was ongeveer 2/10 sneller dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. En ook Charles Leclerc moest terrein toegeven. Lewis Hamilton werd 5e, terwijl Max Verstappen opnieuw niet tevreden was met zijn auto en ook zichtbaar gefrustreerd was. De omstandigheden waren extreem warm, met een baantemperatuur van rond de 50 graden. Ja, en daardoor hadden veel coureurs moeite om grip te vinden en gingen de teams zuinig om met hun banden. En dat zorgde voor een opvallend rustige sessie waarin veel rijders lange tijd binnen bleven. Halverwege de training werd de training onderbroken nog door een rode vlag, nadat Valtteri Bottas plotseling zijn rempedaal verloor. Hij wist zijn auto nog veilig in de grindbak te parkeren, maar het incident zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen en verder onderzocht worden. In de slotfase verschenen de toppers alsnog op zachte banden voor een kwalificatiesimulatie. Russell verbeterde zijn tijd en bleef bovenaan staan. Achter hem eindigden Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Verstappen en Antonelli. Ook Isaac Hadjar was niet tevreden en kwam niet verder dan de 8e tijd. Zo zag dus de derde training eruit die eerder vanmiddag plaatsvond op het circuit de Catalunya in Barcelona. Waar zo dadelijk dus gekwalificeerd gaat worden. En die hele kwalificatie natuurlijk live te volgen, zoals je van ons gewend bent, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

uit richting de kwalificatie voor de grote prijs van Barcelona. Zo dadelijk gaat hij van start. En over een paar minuutjes schakelen we over naar het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Na de kwalificatie nog een korte nabeschouwing met Alexander Stevens. Ik wens je alvast heel veel plezier.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
17: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, welkom. Daar zijn we dan. Soms moet je de goede knop even indrukken. Op het circuit de Catalunya, Barcelona, waar het volgens mij bloedje warm is.
1: Ja, het is 30 graden buiten. Ietsje boven zelfs. De baan is 51 graden Celsius. Dat is echt heel erg warm. 31% luchtvochtigheid. En er is een windje van 10 kilometer per uur.
0: Okidokie. Nou, we zijn erbij voor. Er is nog geen klokje, dus we kunnen nog niet met je gelijk leggen. En we gaan kijken hoe de heren het er af gaan brengen. Vanochtend in de derde vrije training was George Russell, nou ja, met 2/10 voorsprong kun je wel zeggen, bloedje snel. Kimi Antonelli niet. Die bleef hangen op de 18e van een seconde, maar die had verkeer. En toen had hij verkeer en toen was hij in de war. En toen was hij nog een keer in de war. Toen kreeg hij ruzie met zijn engineer. En toen ging hij, omdat hij in de weg gezeten was door Lance Stroll, ging Lance Stroll een beetje blokken. En nu heeft hij een
1: reprimand aan zijn
0: broek. Och, dicht.
1: Ja. Maar zou dit nou het begin zijn van een Antonelli die een beetje zo met Russell?
0: Nee, maar het is wel een eerste aanduiding dat als het even niet gaat zoals het gaat, en dat mag met zijn leeftijd, dan komt er een hardjarretje naar boven. We hebben Max in het verleden ook zo gehoord van wat doen we dit en dat. Dus dat is allemaal niet erg. En als hij zo dadelijk pole position getraind heeft, dan moeten we allemaal onze bek houden en er verder niet over zeiken. Want zo is het dus wat dat betreft. As usual zullen de jongens die ervan uitgaan dat ze 2 runs moeten maken in het eerste deel van de kwalificatie, die zullen vroeg naar buiten gaan. De anderen zullen dan hopen dat als zij naar binnen gaan om zich te prepareren voor een tweede run, zij die ene run doen die dan goed genoeg is. Een groot spandoek voor Fernando Alonso. Vamos! En Alonso heeft de fans beloofd: ik ga morgen bij de start hartstikke mijn best doen, want daar kan ik wat doen op koude banden. We hebben een pre-klok en dat is lekker. En die staat nu op 1 minuut en 2 seconden. 1 seconde 0. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Dat is een mooie lange sequence om je al gelijk te krijgen. En je ziet dat er dus Williams, een Hazen en een Aston Martin staan. En ja, dat zijn wel, en een Cadillac, en dat zijn wel the usual suspects. Dat is Bottas in de auto, ja, die vanochtend dus zijn rempedaal kwijt was. Er waren nog even wat berichten dat de FIA toch echt wel even zeker wilde weten dat dat niet een structurele fout in de Cadillac was. Want dan heb je wel een probleem. En deze mannen gaan het ook weer proberen. Kunnen ze die Ferraris nu eindelijk op de eerste startrij zetten? We pakken ze dadelijk met een beetje geluk de laatste 10 seconden ook nog even voor je mee. Om er zeker van te zijn dat je weet dat je aan de goede kant zit met beeld en geluid. En dat is dus 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Here we go. En dus mogen we. En gaan we kijken wie er wat zou kunnen. De onderlinge verschillen, Jack, in die derde vrije training tussen de kop en de staart. Het zogenaamde gap. Ik vond ze persoonlijk nogal groot.
1: Ja. Maar wat ik het meest verrassende vind, ze hebben zoveel data van dit circuit. Je zou eigenlijk stiekem een beetje verwachten.
0: Nee, sorry. Excuseer dat je ze hebben hier met de nieuwe auto's in die geheime
1: drie dagen
0: test.
1: Hebben ze,
0: met deze auto's maar 3 dagen gereden. De auto's zijn kleiner, zijn smaller. De banden zijn weer anders, de power units zijn anders.
1: Maar toch 3 dagen informatie.
0: Ja, oké, maar niet wat iedereen vroeger altijd riep. Ze hebben zoveel, want dat was allemaal van de gelijke reglementen. Maar ik bedoelde meer het gat. Hè? Ik bedoel Lance Stroll op 4,4 seconden. Als we dan een sprongetje maken naar de 15e plek van Carlos Sainz op 2 seconden. De 8e stack van Hadjar op 1 seconde. Dat zijn grote gaten. De 5e van Hamilton op 17e van een seconde. En dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de beide Mercedes'en, de McLaren van Piastri en Charles, die zitten allemaal wel eens een beetje op 2/10 van een seconde. Dus dat zit wel bij elkaar. Maar jij weet ook, als we een gat hebben van Lando, zodra ik in de kwalificatie 4e en Lewis is 5e, en daar zit een gat tussen van een halve seconde, roep je, ja, daar proppen er nog wel 3, 4 coureurs, proppen zich daar nog wel bij. En dat is wat ik bedoel. Ik vind de gaten eigenlijk enorm groot. Heel veel coureurs hebben toch ook vanwege de enorm hoge temperatuur die jij net noemde, 50,7 graden asfalttemperatuur, hebben ze toch wel een beetje probleem met oververhit van de banden en glijden en doen en dit. En er zijn mensen die op de mediumband naar buiten gaan. Je lult niet meer, Esteban Ocon. Misschien heeft hij gekeken naar de longen van Verstappen gisteren, die op de harde band en op de softband exact dezelfde rondetijd reed in tienden. Dat is natuurlijk wel een redelijk bijzonder moment, want dat gebeurt A niet zo vaak en B ook niet. Dat is weinig, hè?
1: Dat is niet veel.
0: Van allebei. Reed hij 17? Nou, whatever. Op een tiende gelijk. Mocht je de baan in Barcelona niet zo heel goed kennen, hier zit Esteban Ocon in knik nummertje 2. Dan rijdt hij hier al bijna 270 km per uur. Gaat hij aanremmen uitkomen 3 voor 4. Dat gaat met 169 km per uur in de vierde versnelling. Goed naar buiten laten lopen, doorschakelen hier bij het uitkomen alweer op de 220. En dan ligt in die lastige bocht 5, derde versnelling, 112 km per uur. Een van de langzaamste punten van het circuit. Nou, je ziet hem daar meelopen. Gaat het klokje weer oplopen. Richting de 253, linksaf. Daar ligt die gele sausage curb die jou weer terugduwt. Dan komen we hier bij Campsa, rechtsaf. Met 262 km per uur gaan we richting La Caixa. Dat is bocht 10, die de laatste jaren natuurlijk een keer aangepast is. Hij is wat wijder geworden. Dus je kunt hem hier makkelijker ietsjes naar buiten laten lopen. Vroeger kneept hij nog wat. Dan gaan we naar Banc Sabadell. Dat is vierde versnelling. Soms in 3. Met deze auto's met de elektronische trekkracht, om het zo maar even te noemen, zal dat van vaker in 3 zijn. En dan hier rechtsaf, 5, 230 km per uur richting Nieuw-Holland. Die is in 6 met 243 km per uur. En dan is het hier gewoon klepel open. Als je het goed doet, batterij leeg. Op start-finish in de race niet, maar nu wel. Dan heb je alles perfect uitgedacht. En dus zien we dat er tijden zijn en komen en staan. En is het op dit moment Ocon. En daar Sainz, Carlos Sainz, 18-1. Wat reed Sainz vanochtend? Reed hij 17-7. Dus die zit daar niet zo heel ver vandaan. Trouwens, die long lap tijden van Verstappen waar ik het net over had, zijn 1-21-7. Zowel op de soft als op de harde band. Vrij bijzonder. Maar 100% waar. Dat is ook belangrijk. Daar willen we niet omheen lullen. Het eerste deel willen we dan wel een beetje in de gaten houden hoe dat met die gasten zit. Sainz, Ocon, Berman. Dit moment met redelijke tijden. Ocon en Berman dus allebei even het gevoel van de auto willen krijgen op die mediumband. Dat is verrassend, want ik denk niet dat je met een mediumband door kan komen. Aan de andere kant is zij denken van wel, ja, dan sparen ze dus voor Q2 een setje van de mediumbanden uit. En dan ben je er. Minuten en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En zoals voorspeld, de mannen die zojuist hun eerste run hebben gedaan, komen ofwel binnen of zitten in een cooldown lapje en denkt de rest, nou, it's up to me. Isaac Hadjar, onderaan in de meevliegende camera. Daarachter dus Kimi Antonelli en George Russell. In welke volgorde dan ook. En daar gaat ook Checo Perez naar buiten. En dat is in ieder geval goed nieuws, want dan zijn ze dus door de FIA gecheckt, want anders had hij niet mogen rijden. En misschien de andere auto ook niet, maar dat kwam bij Bild vandaan. En die nemen het soms niet zo heel nauw met de realiteit over Flaquet. Dat dus.

0: te beginnen, dat lijkt me niet zinvol. Nee, wat hebben ze bij het team van Red Bull weten te vinden voor deze Verstappen?
1: Ze waren nog laat aan het werk, hoor. Vlak voor de kwalificatie nog even een gouden verandering. De voorvleugel en de achtervleugel. De laatste call. Lastig lijkt me dat altijd, hoor. Ja. Het allerlaatste moment nog even. Ja, we doen het toch zo.
0: Ik ga ervan uit dat toch de nieuwe voorvleugel eronder zit. Dan heb ik het met name over de grote horizontale winglet die op de wing endplate zit. Waardoor je dus een tunnel creëert op het voorwiel, waardoor een deel van de lucht bovenlangs zal gaan en een deel van de lucht onderlangs. En niet tegen het oppervlak van het wiel. Zit Verstappen in een goed dingetje? Ja, denk het wel. Ook een berg- en bordeletto zitten volgens mij voor hem op het asfalt. Maar daar zal hij niet al te veel last van hebben. Hij moet de tijd van Sainz gaan aanvallen, 18-0. Hij rijdt vanochtend 16-4, dus ja.
1: Dat moet mogelijk zijn.
0: Kijk, dat bedoel ik. Daar al 17e eronder. En rijdt hij op een... Moet ik hem even snel spieken. Hij rijdt ook op een nieuwe set, logischerwijs.
1: De wind draait een beetje. Stond eerst dwars op het rechte stuk. Gaat nu langzaam richting de meewind op het rechte stuk.
0: Stappen ze juist langs het punt waar velen zeggen hij vorig jaar in deze wedstrijd het wereldkampioenschap verloor door boos te zijn op George Russell, die hem van de baan tikte en dan moet hij een plek teruggeven. Toen tikte hij tegen Russell aan. En dat kwam op een straf te staan die hem uiteindelijk een x-aantal punten kostte. Maar ja, zwaar. Dat is allemaal onderdeel van een lang kampioenschap. Oei. Lindblad. Zit daar niet helemaal lekker. Ik ga niet zeggen dat hij zwaar in de weg zat, maar het is niet het fijnste punt om daar aan de binnenkant te zitten. Je zag ook een momentje overstuur van Verstappen. Dat hij ten opzichte van de tijd van Sainz nog wel paars heeft. En dat moet dan nu ten opzichte van Hulkenberg ook zo blijven. Auto ligt wel goed op, komen een rechte stuk en het wordt een 16-3. En dan is hij al een 1/10 sneller dan hij vanochtend ging. In zijn eerste run. Dus dat
1: geeft de burger moed.
0: Zo wou ik het zeggen. Thanks voor de aanvulling. Verstappen, Hulkenberg, Sainz. Verstappen, Hulkenberg, Gasly. En Gasly ook op 17e.
1: Leclerc snel onderweg.
0: Middensector paars. Colapinto naar 4. Leclerc snel. Let op, hè. Groen, groen, paars. 3/10. Oeps. Dat is een redelijke stap. Terwijl we weten dat Leclerc natuurlijk wat dat betreft van een kwalificatiebeest is. Dan is de grote vraag. Wat kan Isaac Hadjar aansluiten achter Verstappen? Moet het minimale zijn wat in zijn hoofd zit? En dat doet hij.
1: Ja, netjes.
0: Ja. Maakt niet uit als daar nog een gat in zit. Ja, dat is maar een 10e en een beetje. Ja, niks mis mee. Maar daar komen ze. Antonelli. Oei, haalt het niet ten opzichte van Leclerc. In deze run moeten we er meteen bij zeggen. Want het gaat hier natuurlijk om de ondersten.
1: Wat kan George.
0: Ja, wat kan Russell ten opzichte van die... Ja, bam, daar is hij weer met 2/10. Man. Die vrijdag heeft hem geen slecht gedaan, denk ik. Vertrouwen maar, Lewis Hamilton, paars in sector 1, groen in sector 2. Dan kan het, voor nu. Maar het gaat nog nergens om. Maar we zitten wel in de 1.15.6. 1.15.62 is daarmee tevens snelste tijd van het weekend tot op heden. Liam Lawson aan het vechten met de V-carb. Prachtige kleurstellingen, een beetje een voetbal in de velgen gespoten.
1: Lewis heeft wel een waarschuwing, black and white flag.
0: Met het WK. Omdat hij...
1: Driving unnecessarily slowly.
0: Maar dat is dus na de pitstraat. Daar kan je dus niet voor gepakt worden. Maar goed, als het een warning is... Het is een black and white flag, oké. Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Verstappen. Weer binnen. Dus Max heeft ook gewoon boom en run gedaan. En denkt, dat zal hem dan wel moeten zijn. 17e blijf ik spannend vinden, maar we gaan het zien. En we gaan kijken wat Lando Norris ervan bakt. Daar de bevestiging van de straf voor Lewis Hamilton. Althans, de waarschuwing voor Lewis Hamilton. Oei, Norris eerste run, bankerlap, zeg ik dan maar meteen. Zoals je er vanochtend... Ja, hij zat vanochtend er ook niet bovenop. Rijdt hij 15-9. Nu rijdt hij dus een 16-1. Dus hij is langzamer dan hij vanochtend was. In Piastri 16-1. En die reed vanochtend ook een 15-8. Dus ze zijn allebei iets langzamer geworden. Berman gaat naar 17-4. Hij heeft afscheid genomen van de mediumband. Hij rijdt nu ook op de softband. En hier zijn we aan boord bij Bottas.
1: Computer geeft geel bij mij.
0: 12. Kan ook zijn dat er iemand daar weer iemand uit de weg wil gaan. Of is het Lance Stroll weer die een foutje gemaakt heeft?
1: Oh, geel is weer weg.
0: Ja, Stroll reed daar wel heel langzaam in de laatste sector. Carlos Sainz. De 55, richting bocht 1. Hai, rechts blokkeren, niemand thuis. En the long way home. Oh, dat mag. Oh, er staat geen paaltje.
1: Nee.
0: Vroeger stond er een paaltje, dan moest je bij dat paaltje blijven. Oeh, ha! Dit is boven. Dit is boven aan Kampsa. knetter.

0: daar wil je het niet.
1: Dat zal die gele vlag geweest zijn, wellicht.
0: Ja, omdat hij natuurlijk helemaal buiten de baan is en daar ook nog wel even rijdt. Maar kijk eens wat er daar dan allemaal is. Dat is allemaal verf die weg.
1: Of was hij dit toch?
0: Nou, ik zei het, Stroll, die reed daar ook erg lang. Ja, onderstuur, verder. Ja, Stroll, Grindbak, dat is een geel geweest.
1: Ja.
0: En dan houdt hij hem wel weer aan de gang. Er staat iets van Valhalla op zijn...
1: Valhalla?
0: Op zijn halo, maar ik wilde net zeggen, Valhalla is het niet.
1: Op dit moment Sergio Perez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll buiten. De kwalificatietijd, dus die vallen af zometeen. Als het zo blijft.
0: Gaat tussen Sainz op 16 en Perez op 7. Dat is die tijd van Perez best wel knap in die Cadillac, moet ik toch toegeven. Is 700ste van een seconde ten opzichte van de Williams. Die dus 1,5 kilo lichter is dan dat hij de vorige wedstrijd was. Ja, dan ga je er alsnog even af. Dat is niet fijn. Albon dit weekend dus met de Nigel Mansell geïnspireerde helm. Omdat hij nu als Williams-coureur het hoogste aantal wedstrijden achter het stuur van de Williams gezeten heeft. Dat is mooi. Kijk. 23.000ste in zijn totaliteit. Het is maar een beetje. En ze hebben nog 5 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 seconden te gaan. Dit heet een turnaround. Ze komen niet heel veel dingen meer aan te pas. Doen er even dit, doen er even dat. Rambam. Banden er naartoe. En ASAP weer weg. Maar er is tijd, want ja, met een rondetijd van 1.15 hard kun je dus een outlap rijden van, nou doe het voorzichtig, 1.25. Dus kun je met 1 minuut 30 te gaan, kun je nog naar buiten rijden. Dan kom je nog net voor de vlag over start-finish. En dan moet je die ene ronde eruit zien te poeren. Maar ja, als ze dat allemaal doen, wordt het weer druk. En dan gaan ze weer roepen, ik zit in de weg, jij zit in de weg. Ja, als Perez op 23.000 van Sainz zat, dan zit Sainz wel op 23.000 van Perez. En dat zal voor zijn thuis Grand Prix, zal hij dit toch niet heel prettig vinden. Maar goed, hij staat wel weer voor zijn teamgenot.
1: Lewis Hamilton is al met een grote smile achter zijn viziertje zitten. Want dit geeft wel heel veel vertrouwen, denk ik, voor hem.
0: En dan komt de moraalridder, dat ben ik dan dit van. Oei, bijna fout met de bandenwarmers. Dan komt de moraalridder mij naar boven. Het is maar in Q1.
1: Ja, maar toch.
0: Hier wil je staan in Q3. En we hebben, daar moet ik eerlijk van zijn, we hebben Ferrari toch te vaak gezien. Iedereen dacht, Monaco, hè, de hele vrijdag afgesnotterd. Het komt allemaal goed, die staan met 2 auto's vooraan. En ze staan er dan toch weer niet.
1: Hij begon niet lekker in die vrijtraining, Hamilton.
0: Ben ik met je eens.
1: En nu staat hij dan bovenaan in Q1. Dat moet hem echt een hoop vertrouwen geven. Maar het zegt verder niks.
0: Kijk, hoe gaan ze dat bij Cadillac oplossen? Ze gaan Perez voorlaten, zie je? Lijkt het. Nee, Perez wacht toch. Ons ook, een nieuwe set. Ja, deze jongens moeten voor een nieuwe set kiezen. Als je nu bij de top 10 staat en je gaat naar buiten, kun je zeggen, oké, ik pak nog een gebruikt setje, dan ben ik er in een rijk een beetje, niet letterlijk, maar dan ben ik in de drukte, maak ik deel uit van de drukte, kan ik iemand anders misschien wat nerveuzer maken dan normaal gesproken.
1: Op dit moment dus niet door naar Q2. Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso en Stroll. Wie vallen op? Albon en Ocon.
0: Ja, terwijl ik mag niet anders concluderen. Als Perez er zo dichtbij zit, moet je hem ook niet uitvlakken. Dat hij met een mazzeltje plop. Weet je? Want het kan ook zijn dat hij een tijd neerzet die hem net heeft. En dan rijdt een ander daarachter misschien wel sneltijd. Maar als er een gele vlag komt, dan ben je weer gepiepeld. Dat is het enige wat ik vaak zeg. Het nadeel van dat je laat wil gaan, is dat je, als je concurrent net even eerder dan jou een tijd neerzet, en je bent wel sneller, al ben je dik sneller en er komt een gele vlag, dan ben je gezien. En de hele complete top 11 denkt, I believe it wel. En de 1.17.4 wordt hier berekend door de mannen van AWS als de knockout time. En dan zou dus Berman op moeten letten. En dan zouden zelfs Hulkenberg en Gasly nog wel vrij gevrijwaard kunnen zijn. Maar die staan er nu ook al in, dus die rijden daar nu eigenlijk wellicht ter verdediging van hun positie. Laat het duidelijk zijn. Dus het maakt het wel prettig, want daardoor is het eigenlijk niet in geen enkel moment van Q1 zo geweest dat ze met z'n allen 22 aan het proberen te blazen waren. Gasly en Colapinto. Gasly nog geen verbetering in sector 1. Colapinto plus 0,3 op Hamilton. Dan rijdt hij in eerste sector die ongeveer gelijk is aan wat Leclerc in zijn totale ronde gedaan heeft. Dus dan zal die
1: Albon maakt wel een klein stapje.
0: Naar punt 9 zal gaan. Ja, maar Albon wordt gerekend naar de tijd
1: van Sainz. Ja, maar daar staat hij onder.
0: Goed.
1: Dus Albon kan die jump gaan maken.
0: Ja. En die moet dus hopen dat er geen gele vlag komt. Ja. Dat is wat ik bedoel. Want dan is hij goed onderweg. Lekker bezig.
1: Lekker.
0: Tijd voorbij.
1: Maar ook Esteban Ocon is zijn tijd aan het verbeteren.
0: Ja. Verwacht ik ook wel van hem. Maar dan moet Berman oppassen. Hè, dat Ocon niet Berman eruit poert. Berman. Oh, maar die is ook aan de verbetering. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal aan de verbetering bezig. Dat wel. Franco Lapinto. 14e. Dat is die 10e. Colapinto. Kijk, zag al even die goede dingen. Ja, doet hij goed. Zal Flavio Briatore gelukkig maken. Nou, eens even kijken wat Alexander Albon dan kan. Want die staat op dit moment nog op de 20e plek. Oef. Dat dus. 15e. Heeft hij alleen Berman nog achter zich. Ja, dan moet hij opletten wat Sainz gaat doen en wat Perez gaat doen. Perez, ik vind Perez. Waarom heeft de regie het blokje van Perez niet in beeld? Want Perez is echt bezig aan een goed rondje. Eerst naar Hulkenberg kijken. Hadza naar 5. Safe sound en klaar. En Ocon, die staat er ook nog buiten. Boom, Ocon. Doubt Berman. Bijna eruit.
1: Nee, Albon volgens mij.
0: Ja, Albon. Nou, daar is Berman. Oké, met die reed erachter. Maar nu. Willen Perez gaan zien. Oh, dit klinkt heel verrot.
1: Dit klinkt niet lekker?
0: Nee. Sainz, hoppa. Spannend. Ocon op 17. Perez niet. Haalt het niet. Tjaka. Oei. 19e tijd.
1: Alonso is helemaal niets aan het verbeteren, dus dat gaat gewoon niet goed daar.
0: Ja, maar heeft de vlag er ook al of niet? Nee, heeft de vlag nog niet. Nee. Nou ja, hij klonk echt heel, zeg maar, verrot. Zo'n beetje lange vrijdagnacht gehad, brandalarmpje in je hotel erbij. En dan staat er gewoon opstaan dat je denkt, ik ben verrot. Dat dus. Ik spreek niet uit ervaring.
1: Nee.
0: Albon. Raar, hè? Ja, ik heb hem toch vorig jaar dingen zien doen dat hij me steeds weer verbaasde en dingen deed. En het geeft ook een beetje aan wat de persoonlijkheid Sainz is. Want Sainz is gewoon wat dat betreft wel wat harder en sluw. Ocon, 17e, op bijna 2/10. Dat is toch ook nog wel een dingetje? Het is niet dat hij zegt van ik mis hem op 83.000ste.
1: Nou, die laatste run heeft dus niemand wat gebracht eigenlijk. Van die onderste.
0: Nou ja, wel verbeteringen, maar dan komen er weer anderen met verbeteringen. En dan, pom, dan ben je weer klaar. En ze shuffelen onderling een beetje. Maar goed, we nemen dus afscheid van de heren Esteban Ocon, Alexander Albon, Checo Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Fernando Alonso. En Lance Stroll is dus sneller dan Alonso. Nou, Perez.
2: But anyway, I think we maximize it for tomorrow. We are now we put the check up tomorrow.
3: Ja, dat is de compromise.
0: Nou, dit vind ik een beetje grootspraak, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We hebben het over Formule 1. Je gaat starten als 19e. We're in a good position for tomorrow.
1: Ja, we gaan die beker pakken.
0: Joh, laat die P1 tot en met 5 schieten. Maar nee, 19. We're in a good position, hè? Dat is echt...
1: We gaan punten pakken.
0: We hebben een compromis gesloten. Dus we kunnen echt nog veel harder. Want je mag heel veel veranderen in je auto na kwalificatie in de race. Dus niet. Nee, maar dus, dit is allemaal gelul voor de bühne.
1: Is voor Mexico is dit...
0: Nou, ik denk voor Amerika, want het is natuurlijk Cadillac. En de Yankees snappen natuurlijk niet zo heel veel van de sport. Nee, en die weten, er zal wel een baas staan. Die roepen, ja, het is allemaal berekend, slim gedaan. Let maar op, morgen gaan we dit en dat. Dus, right, fantastic, amazing.
1: Great.
0: Amazing stroopwafels. Roundabout ongeveer. En dat was hem. Luister naar... Oh, nee, ik denk we krijgen een onboordje.
1: Zonde mooi, voor die fans, man.
0: Nee, dat, ik wil net zeggen, mooi hè. Hij kan niets... Maar dan ook niets fout doen bij ze.
1: Nee, maar het is zonde dat hij het niet kan laten zien.
0: Ja, dat is het. En dan hebben wij het over problemen van Red Bull.
1: En Max, ja.
0: Denk even na wat die oude Stroll... Ik vind hem ook verrassend stil. Ik heb hem ook al een tijdje niet echt gezien.
1: Pontificaal in beeld, nee.
0: Geld dat die man daarin gepompt heeft. Ik weet, het is een consortium, maar hij heeft allemaal mensen die met hem mee geïnvesteerd hebben... Er een prachtig ding neergezet, maar man, dan haalt hij weer een nieuwe daar binnen. En dan levert Honda niet, want dat is het.
1: Ja.
0: Ik moet ter verdediging van Adrian Newey niets anders zeggen. Dat Newey kan op dit moment aerodynamisch niks. Wat hij gebouwd heeft, wordt niet getest naar de waarde die hij wil hebben. Dus kan hij niet roepen, oh, maar als dat verandert, dan wordt die waarde beter. Want de motor brengt hem niet op snelheid. Vorige week in Monaco vanuit Zandvoort naar boven kwamen ze niet in de 7e versnelling. dat er geen trekkracht was.
1: Maar goed, in ieder geval voorin het veld. Het gevecht tussen Ferrari en Mercedes. En een dark horse Nico Hulkenberg. Maar ja, het is Q1.
0: Maar dit weet er ook van Hulk, hè? Dat poort hij er dan nu uit. En ik denk dat dit dus dit rondje is.
1: Dit is de tijd, de maximale
0: tijd. De duim onder de kin.
1: Ja.
0: Hij heeft er 2 sets aangegeven, weten we ook. En it's looking good. Maar, en dan ga ik het gewoon zeggen. Uiteindelijk staat hij vaak 11e.
1: Ja, net niet.
0: Even kijken, zijn er nog belangrijke zaken die wij zouden kunnen benoemen voor de mensen die er nu uitgelazerd zijn? Ja, Ocon, die moet toch niet vrolijk worden?
1: Dus volgens mij Ocon, fijn,
0: nou, het is volgens mij voor Ocon de 3e keer achter elkaar dat hij eruit gaat in Q1. En voor Albon is het de 4e keer dit seizoen. Dat dus. Perez goed. Sneller dan Bottas. 5-2 in de kwalificatiesessies dit jaar. Stroll outqualifies Alonso voor de first time sinds 2024. Ah, dat is ook wel goed. Wat moeten we in de gaten houden? Want we gaan naar Q2. Nou, Hadjar was in Canada de snelste in Q2. Albon is al 17 wedstrijden. Maar ja, die zit er niet in dat hij niet in de top 10 gekomen is. Dus dat gaat ook niet helpen. Williams heeft geen top 10 start in Spanje sinds 2017. Felipe Massa. En Williams heeft dit jaar nog niet de top 10 qualifying behaald. Starten natuurlijk wel 11 en 12 in Monaco.
1: We hebben Arvid nog niet benoemd. Ik vind dat hij het weer goed doet.
0: Ja, en weet je wat ik zo leuk vind?
1: 9e tijd, achter Max.
0: Nee, ik laat even een stilte vallen. Je hoort geen reuring om, hij heeft geen grote bek. Hij roept niet dit, hij roept niet dat. Hij doet zijn werk en flap, ik ben er. Boom, ik doe het. Yep,
1: even een beetje sneller dan Liam Lawson.
0: Ja.
1: 16-6 Lawson en Lindblad 16-4, 2/10.
0: Ja, dat was het toch ook ongeveer. Oh, het mooie is dat Lindblad hier ook nog tussen Max en Hadjar geplaatst heeft.
1: Koek, koek. Hier ben ik.
0: Even kijken, tijd van Max, 16:35, hij is 16:42. Ah, kijk even naar de tijden van Lindblad en Hadjar, onderling verschil.
1: Ja, niks, 2000ste of zo?
0: Yep. Ja. Hier de track dominance tussen Berman en Ocon. Ja, Berman dus meer vleugel. Waarom zeg ik dat? Rechte stukken. Daar verliest Ocon het. En Berman wint het op de vleugels. Dat hadden we ook in de topsnelheden van de vrije trainingen. Verstappen liep daar heel hard. Liep 6 kilometer harder dan bijvoorbeeld Antonelli. Ik denk, ja, dan vraag ik het me af of ze kunnen berekenen met een halve graad meer achtervleugel of je dan die 6 kilometer aan topsnelheid gaat inleveren en wat je daar dan mee wint op die andere ring. Want daar zijn dus gasten allemaal mee bezig. En voor de liefhebbers van AI.
1: AI?
0: Ja, teams werken er ook al heel hard mee en zijn op dit moment nog heel erg bezig om het dusdanig te voeden, om te kijken wat het verschil is tussen wat zij berekenen en denken wat er gebeurt. En als ze dat helemaal in de AI gooien, wat de berekeningen doen. Want ja, je hebt er gewoon, klinkt een beetje raar, en ik vind een goede artiest, je hebt brain power erbij.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wat er aan de hand is met haar. Je hebt gewoon een rekencapaciteit die misschien met 4 man een half uur of 3 kwartier over doet. En waar AI misschien 2 minuten over doet. Het enige is, je moet het wel controleren. Dat blijft nog steeds een ding aan de andere kant.
1: Het grappige is dat sommige mensen hij tegen AI zeggen en anderen zij.
0: Ja, heeft met de voornaam te maken.
1: Voornaam?
0: Claude. Claude is een hij. Claude Viool.
1: Maar Viool is weer vrouwelijk.
0: En chat is een groep, want het is een groepchat. Dus ja, ik snap het wel. Maar je mag er toch kiezen, er zijn toch ook coureurs die een auto hij en zij noemen. Ja. Max noemt het altijd een hij, hè?
1: Ja.
0: En Vettel noemt het altijd een zij.
1: Ja.
0: Kate's dirty sister, die vond ik een beetje op het randje voor Vettel. Want hij is zo netjes en hij is...
1: degelijk, Duitser.
0: Ja, dat lijkt hij, laat ik het dan zo zeggen. Het allerleukste wat ik ooit met hem meegemaakt, weet je nog dat ik in Canada een 1-op-1 interview met hem had. Waarbij ik in dat interview zei, wat ik zo goed vind van jouw privéleven, is dat we daar verder nooit wat over zien of over lezen. En dat ik letterlijk tegen hem zeg, als jouw vrouw hier zou zitten, zou ik niet weten wie het is. En maandag na de Grand Prix zit ik voor een hotel, zit ik peukje te roken en een bakje te doen op een muurtje. Komt Vettel daar aangelopen met een kinderwagen en een baby en zijn vrouw. En wat ik dan nog veel leuker vind, dan kijkt hij naar me.
4: En ik knipoog die alleen maar van... dat hij nog weet dat we het oude gat hadden. En dat is zo vet, toch?
5: Super.
4: Ik weet dat hij jou ging interviewen. Nee, jij ging hem interviewen en zei van... hoor ik nou, ben ik de tandarts? En hoe zeg je dat? Tandarts.
1: Hoe zeg je dat in het Nederlands?
4: Ja, en toen ging jij een heel luxe woord doen voor implantoloog.
1: Ja.
4: Ik weet niet meer welk woord het was, maar het was in Duits.
1: Ja, mooi.
4: Maar dat vindt hij grappig.
1: Ja. Wat doe je hier?
4: Dat vond hij grappig, laat ik het dan zo zeggen. Ja.
1: Maar dat kwam ook wel een beetje door zijn PA, hoor.
4: Ja, maar lekker niet in het maatpak van Ferrari
1: leven. Nee,
4: met
1: lekker.
4: Alles maar netjes en corporate en altijd maar braaf. En altijd maar dit en altijd maar dat en altijd maar zes. De klok staat op 12 minuten en 54, 53, 52, 51, 50. En we gaan meekrijgen wie er naar de top 10 qualifying gaan. Maar dan moeten we nog even dus... het zal zijn een minuut of 13,5 op wachten. Want ze kunnen nog met 2 seconden te gaan onder de streep doorkomen. Alpines ging als eerste. Wat een goede keus is dat geweest. En duur. En pijnlijk. Maar dat was natuurlijk vrij makkelijk toen Renault zei we stoppen ermee. Maar om die Alpine, de Renault motor, te vervangen voor die Mercedes.
1: Ja.
4: Daar hebben ze echt een stap voorwaarts mee gemaakt. Als je nog een derde vrije training geluisterd hebt, dan heb je ons, Jack en mij, horen roepen dat er wat geruchten zijn dat ze toch Fernando Alonso wel weer terug zouden willen hebben bij Alpine. Daar komen steeds wat meer druppeltjes van ervoor. Het schijnt dan nu weer te maken te hebben met Gucci, die Alpine gewoon jaar sponsoren. Die zouden heel blij zijn met een man als Fernando Alonso als ambassadeur.
1: Oké.
4: En dan kan je natuurlijk een hele goede ambassadeur zoeken die model is en die er knap uitziet, maar die niet hard kan rijden. Dan heb je er niet zoveel aan. Als je dan een hebt die in Spanje goed ligt. Deze mensen zitten op de tribune in Verstappenland, als je beeld met ons mee zou hebben. Morgen trouwens, Jack en ik, 3:50 in de middag. Helemaal speciaal en exclusief voor Kijk TV. Download daarvan de app, dan kun je het ook zien. Voorbeschouwing op de grote prijs van Barcelona, Catalonia... of in welke volgorde je het ook zou willen zeggen. Ins, outs, laatste momenten, startgrid, enzovoort, enzovoort.
1: Laatste nieuwtjes inderdaad, vlak voor de race. Zoals we vroeger ook altijd deden.
4: Ja.
1: Terug in de tijd.
4: Precies. Mooi, hè? Ik vind dat toch al wel. Wil je langzaam rijden buiten de pitstraat... of gaat het dan weer in bij de pitlane exit? En de pitlane exit is...
1: Nee, ik kon het niet vinden waar Lewis... zeg maar een klein black and white vlekketje voor had gekregen. Was dat dan hier?
4: Ja, dat zeg ik.
1: Ja.
4: Maar ja, aan de andere kant, als je iemand niet wil storen... dan is het weer failing to follow race directors dingen. Dat kijk, en dan ga je vroeg. En dan weet je dat zij wel goed opletten. Maar dan heeft Gasly daar toch Russell en Hamilton en nog een paar. En ik zeg altijd, als ze er... Oei, hij heeft een momentje. Gasly in dit geval. Ze rijden er en ze rijden uit de weg, maar ze zitten in je gezichtsveld. Dat is het. Formule 1-coureurs, goede autocoureurs, snelle autocoureurs, net als motorrijders. Ik weet niet of je zelf motorrijdt, maar dan weet je het ook. Dan leert, als het goed is, jouw instructeur jou, als je een lange bocht hebt, moet je niet een meter voor je motor kijken. Dan moet je met je hoofd al door die bocht heen kijken. De Formule 1-coureurs doen dat niet met hun hele hoofd, zoals de Motor Grand Prix-coureurs, de Motor GP-coureurs dat wel doen. Maar met hun ogen wel. Want dat is dan uiteindelijk ook waar je terecht kunt komen. En dat is ook wat jonkies geleerd wordt als je gaat karten met ze. Je zegt, wat er ook gebeurt, niet naar het ongeluk kijken. Als je naar het gat kijkt, dan kom je daar terecht. Als het goed is. Onder het geluid is van Pierre Gasly. De klok staat op 9 minuten en 40. 39, 38, 37 nog te gaan. We zitten in Q2 van de kwalificatie van de Formule 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona Catalunya 2026. Het is een mond vol bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En toen moest ik lucht happen. Gasly 17-3. Oei. Het is gewoon 18e langzamer.
1: Nee, 17-6 toch?
4: 17-6.
1: Stappen paars in sector 1.
4: En 2. Heeft hij net ook gedaan. Eerst aan Nico Hulkenberg. Dus Verstappen zet eigenlijk wel steeds de benchmark. En dat ziet het er wel leuk uit. Hier gaat Hulkenberg weer naar 1. 19e langzamer dan hij ging. En daar is Verstappen en die gaat even, komt hij aan. Die had dus 16-3 staan. En dit ziet er wel heel goed uit. Er is weer brandstof uit. 16-3 naar 15-4. Hello.
1: Bijna een seconde, joh.
4: Ja, dat is veel.
1: Oeh.
4: Maar het is 1,1, hè?
1: Goeie ronde.
4: Jij zegt bijna een seconde, dus 1,1 seconde.
1: Ja?
4: Als je 16-3 had staan en je hebt nu 15-4.
1: Nee, toch?
4: Oh, het is naar beneden gerekend.
1: Het is 19e, toch?
4: Ja, nee. Het is, ja. Ik zat naar boven op te tellen. Denk, dan kom je uit op...
1: Isaac Hadja sluit 17, aan bij Verstappen. Dat is ook knap. Komt hij aan? Poef!
4: Ja. Kimi Antonelli, Leclerc 15-2, 2/10 sneller dan Verstappen. Kijk, dat is alweer een gat waar je een beetje mee zou kunnen leven in deze eerste run. En daar komen de Mercedes. Antonelli haalt het weer, zeg ik dan even niet, ten opzichte van een Ferrari. Gaan ze daar nu billen knijpen? George Russell met een overstuurmoment waar je het niet wil hebben in Bank Sabadell. Of was het een kleine correctie? Nee, want hij heeft ook op dit moment niks in het paars. Maar dat heb ik hem vanochtend ook zien doen. Niks in het paars, niks in het paars en toch de snelste tijd. Ja, het ging hij weer. Niks in het paars. Hulkenberg is die 16-9 kwijt.
1: Zonde. Staat nu weer 13e.
4: Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton 4. Verstappen 5. Gaat dus Verstappen had 3/10 van een seconde. En dan moeten die Mercedes, McLaren's er nog tussen komen. Nou, Piastri voorlopig even niet. Weird.
1: Huh? Ja. What went wrong?
4: Carlo Pinto is op gebruikte banden gereden. En Gasly trouwens ook. En Norris dan. Als Norris het ook niet haalt, dan hebben
1: weinig
4: ze...
1: Weinig paarse tussentijdjes.
4: Waar?
1: Huh?
4: Wat is dit dan?
1: Toto Wolff.
4: Zelf.
1: Tegenwoordig is Bradley Lord de deputy...
4: Ja, zeker. Ik heb hem nog gefeliciteerd.
1: Ja, en hij gaf interviews.
4: Ja, dat mag hè. Als
1: teambaas, zeg maar.
4: Je bent die teambaas. Ja. George Russell, 53.000ste op Charles Leclerc. Maar het is nog maar Q2. Het is nog maar Q2. En voor de verdeling zou ik het leuk vinden als we een grid hebben... waarbij misschien wel het allemaal zo gestekt zou staan.
1: Ja, zoals nu bedoel je?
4: Nee, want er zitten, dus, dan moet er dus... Dan zou er nog een Red Bull boven moeten staan en een McLaren tussen moeten komen.
1: Dus maar zeg maar, dat lijkt toch wel waarschijnlijk, toch?
4: Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren aan de linkerrij... en Mercedes, Ferrari, Red Bull aan de rechterrij. Dan vind ik het maar dus echt gewoon in elkaar als een rit.
1: Ga wel even een appje sturen.
4: Ja.
1: Hey, jongens, dat willen we graag in Q3.
4: Doe eens even ritsen.
1: Ja,
4: okay. Nou, gaat niet gebeuren, ben ik bang. Maar. Wel goed, Toto Wolff, Dorian en Pien... Terwijl we zien dat Lennon Norris zegt... hij heeft veel rear locking everywhere. Dat kun je volgens mij oplossen door een setting te veranderen... die engine braking heet. Terug naar Toto Wolff. Mooi videootje gemaakt even om Dorian Pien succes te wensen... in de 24 uren van Le Mans, die natuurlijk ook begonnen is. Maar goed, daar heb je nog heel veel tijd om naar te kijken. Deze uitzending is over 25 minuten en een beetje ongeveer voorbij. Dus blijf er lekker bij, zou ik zeggen.
1: Gevarenzone.
4: Dorian Pien, nee, 2 seconden. Dorian Pien rijdt natuurlijk op de auto samen met Richard Verschoor. Vandaar dat wij daar ook een beetje tegenaan leunen.
1: In de gevarenzone op dit moment. Even kijken naar Lando. Waar gaat het mis?
4: Achter, dus krijgt hij overstuur als het goed is. Ja, hier een beetje, maar dit is minder dan wat ik bij George Russell zag. Dus ik weet niet of hij ze op scherp wil zetten. Of dat het is. Je ziet die extra flap aan de bovenkant van de wing endplate. Die inmiddels iedereen heeft. Maar McLaren was daar wel de eerste mee.
1: Poging nummer 3. Hoe zit de gevarenzone?
4: Met de gevarenzone.
1: Gabriel Bortoleto.
4: Ik wil even wat... Oh nee, laat maar. Sorry.
1: Poging 4. Gabriel Bortoleto, 11e. Colapinto, 12e. Beerman, Gasly, Sainz, Hulkenberg. Gasly hoort er niet. En Hulkenberg had natuurlijk die track limit aan zijn broek.
4: Nee, tijd eraf gehaald, ja. Hulkenberg heeft geen tijd staan.
1: Ja, zijn track limit is klaar.
4: Noti mee. Denkt heel Italiaans.
1: Die moeten eruit kunnen, toch gewoon? Ja, Sainz moet mee kunnen naar die...
4: Nee, want er is geen Williams die nog in de top 10 gestart is dit jaar. Dus dat zou onlogisch zijn. Gasly geloof ik er wel in.
1: Ja.
4: En als ik dan een Audi moet kiezen, dan zou ik voor Bortoleto gaan. Maar dan ga je weer roepen, wie moet er dan daar weg... Lindblad en Lawson stonden in Monaco ook al met z'n tweetje in de top 10. Dus eigenlijk... En ik ga het gewoon doen. Want die computers die schieten van links naar rechts... en van rechts naar links en alle kanten weer op. Ga ik even neerzetten wat we voor de laatste run daar hebben staan. En dan kunnen we wel weer zien wat er net als net... in de volle vorm wel wat gewisseld wordt.
1: Weet je wat verrassend is?
4: Wat is verrassend?
1: George Russell heeft de snelste tijd. Want? Maar Max Verstappen is de snelste in sector 1. Kimi Antonelli is de snelste in sector 2.
4: Ja.
1: En Charles Leclerc is snel in sector 3.
4: En vlak voordat hij over de strepen kwam, zei ik, dat deed hij vanochtend ook drie keer groen. Of zoals je overal gemiddeld goed bent, maar nergens de absoluut snelste. Maar jouw verlies op de stukken van die andere jongens is minder dan dat zij verliezen in de stukken waar zij niet de snelste sector hebben. Het is een beetje Cruyffiaans. Dan ben je dus gemiddeld lekker bezig.
1: Ja, dus als je gas geeft, dan word je de snelste.
4: Carlos Sainz, thuis Grand Prix. Ook een eigen tribune sinds een paar jaar. Gezien dat het verdienmodel Verstappen.com gewoon werkt. Ja, had hij bij Raymond Vermeulen moeten aankloppen. Dat hadden we hem een paar jaar geleden al kunnen vertellen. Maar goed, de populariteit van Carlos Sainz is groot. Maar het is natuurlijk niet zo groot als van een viervoudig wereldkampioen. Laat dat ook duidelijk zijn.
1: Oscar Piastri, ga aanzetten.
4: Ja, vroeg. Ik weet niet of dit verstandig is, maar hij zal voor zijn gevoel niet anders kunnen. Want meestal wil je niet de eerste zijn in een start van een Q om proberen je tijd te verbeteren. Tenzij ze heel duidelijk wisten wat het probleem was. En hij nu zeker weet dat hij 3/4 tiende kan gaan winnen. Dat gaan we dus zo dadelijk in de gaten houden. Want hij heeft nu staan een 16-3. Zit er een tiende boven. Tijd van Russell dan. Linksaf in 7. Gaan we hier omhoog. Van het hoogteverschil. Dit is echt knetterhard rechtsaf. Dan binnen de lijntjes kleuren gaat allemaal goed. Tussentijd 52-3 is wat hij zoekt. Komt dus op bijna 3/10 van een seconde. Norris. 2/10 van een seconde. Dus Norris is sneller onderweg dan Piastri. Here we go. Volgens nog. En al. 6. Norris. In de achtergrond komt hij over de bult. 4.
1: Oké. Okay.
4: Paarse sector 3. Dat is wel lekker.
1: Nico Hulkenberg krijgt ook een black and white flag. Net als Lewis Hamilton. En wat doet Carlos Sainz? 1:17.8.
4: Ja, volgens mij verbetert hij niet. Hij verbetert wel zijn tijd. 16.8. Wat heeft Piastri eigenlijk gewonnen? 15.5. Ja, kijk eens, die Piastri heeft veel gewonnen. Hè? Die had 16.3 staan. Die gaat naar 15.5.
1: Ja.
4: Dat is gewoon 18e.
1: Ja, van 16.1 volgens mij, toch? Zie ik dat goed in Q1? Maar ja, dat is misschien te groot.
4: Ja, maar dit is een tweede run in Q2. Ja, maar ik heb hem opgeschreven. Streep zit nu boven Gabriele Bortoleto. En dus erin nog Colapinto, Berman, Gasly, Sainz en Hulkenberg.
1: Hulkenberg groen. Groen. Nergens paars.
4: Nee, want hij heeft geen tijd staan. Dus dat die groen is van zijn eigen, tijd.
1: Pierre Gasly heeft ook al 2 paarse mini-sectoren. Kan Hulkenberg eruit?
4: Als het lukt, is het randje kantje boord, denk ik. Oeh, 10e. Ja, het lukt. Let op ze dadelijk. En dan komt er weer een. Dan staat hij weer 11e of 12e. Colapinto is goed bezig. Vlag is gevallen. Of valt nu zo'n beetje, denk ik. Berman. Hatsa. En niet. Bortoleto afgevlagd. En niet. Gasly en Colapinto. Wie van de twee? Allebei nog in de shitzone. Ja, Gasly niet. Sainz gaat het ook niet doen. Is Lindberg. Hulkenberg is geen 11e. Daar is Colapinto, die haalt het niet. Hulkenberg is namelijk
1: 10e.
4: 10 dus. Ja, toch een verrassing. En wie heeft hij dan uitgepierd? Want toen we begonnen aan deze run stond hij nog 16e. Sainz is er gewoon niet doorgekomen. Gasly ook niet doorgekomen. Berman ook niet doorgekomen.
1: Ik denk dat Lienblad naar beneden gekukeld is.
4: Colapinto ook niet doorgekomen. Bortoleto ook niet. En dan heeft Hulkenberg zichzelf een plezier gedaan. En daardoor is Arvid Lienblad terechtgekomen op P11. 12 Bortoleto, 13 Colapinto, 14 Gasly, dan 15 Berman en 16 Carlos Sainz.
2: Oh, that's so fast. So fast.
4: Jantje huilt, Jantje lacht. Want ja, toen hij zijn podium terugkreeg, toen was het achter de schermen. Toen was hij echt nog helemaal door het dolle. Maar als het niet goed voelt, ja, dan kom je er ook niet uit. En Colapinto en hij zitten een honderdste bij elkaar vandaan. En hoe zit het dan tussen Hulkenberg en Lindblad? Dat onderlinge verschil is 700ste van een seconde. Dus dat was ook wel een close colletje. Adjar, 86.000 aan de goede kant. Hè. Die zitten ook dicht op elkaar, ja, inderdaad. 1.15.75, Hulkenberg in 1.15.76. Maar goed, hij zit erin. That's what it is. Als ik zie waar Verstappen nu staat... en als ik zie hoe de kwalificatie zich tot op heden heeft weten te ontvouwen... dan denkt mijn racehart dat als Max straks op een vijfde stek terechtkomt... dat hij, nou, ik zeg niet spekkoper, is, dus hij blij mag zijn.

0: Wat denk jij?
1: Ja, lastig. Ik vind dat Lewis nu weer even...
0: Heb je dan geen mening? Ik vraag het je. Ik heb het over Max.
1: Oh, Max?
0: P5.
1: Nee, Max komt niet verder dan 5 inderdaad. Ja, ja, derde startrij. Helaas.
0: Nee.
1: Tenzij dat, die er opeens weer zo'n magische ronde uitpoept.
0: Nee, dat vind ik dus het leuke.
1: Ja.
0: Want dit zou je denken. En dan, maar ja, laten we eens kijken wie welke sprongen maakte. Max ging van 16-3 naar 15-4. Lewis ging van 15-6 naar 15-4. Dus Lewis pakt tussen Q1 en Q2 maar 2/10. Lennon Norris ging van 16-2 naar 15-3. Dat is ongeveer dezelfde stap die Verstappen gemaakt heeft. Kimi Antonelli van 15-9 naar 15-2. Hallo, dat is ook een stap van 17e. Charles Leclerc van 15-9 naar 15-2. Ook 17e. En Russell van 15-7 naar 15-2. Dat is 15e. Dus Lewis maakte eigenlijk het kleinste stapje wel van de jongens die hier zitten. Ja. Alonso dan ook wel een goede zeggen. 16-6 naar 15-5. Hallo. Ietjar.
1: Harder oud.
0: 16-4 naar 15-7. Ook een goede. Hulkenberg van 16-0 naar 15-7. Dus Hulkenberg pakt 3/10. En daardoor zit hij nu in de top 10 qualifying.
1: Van George Russell. Wat was dat vorig jaar?
0: In Q2?
1: 11-9.
0: Ja, maar check. Deze auto's zijn ontworpen om langzamer te zijn.
1: Ja.
0: Dus alle tijden van vorig jaar gaan ze niet meer halen.
1: Ja, maar toch wel mooi om even te zeggen dat het 4 seconden langzamer gaat allemaal.
0: Ja, en het heeft allemaal te maken met het elektrische deel. Daar zegt Fernando Alonso ook van. Hij zegt, weet je welk probleem, het grootste probleem wat ik heb met dit kampioenschap, en ik vond het een geweldige uitspraak, en niet omdat het over Max gaat. Even kijken wat er met Colapinto gebeurt. Onderstuur. Vuil. Liften. Driften. Ja, kom maar niet goed. Uitspraak van Fernando Alonso. Waarom ben ik niet blij met dit kampioenschap? En echt niet met een roze bril, hè? En dat hoeft Alonso ook niet te doen. Max Verstappen is de allerbeste Formule 1-coureur die we op dit moment hebben. En door de auto's en de reglementen wordt hij straks 5 of 6 in het kampioenschap. Dan klopt er iets niet. Punt.
1: Ja.
0: Ik vind het een briljante tekst. Ja. En dat hij er zo tegenaan kijkt.
1: Klopt ook niet helemaal, want als het team mega missers zou maken, dan komt hij er natuurlijk ook niet bij, die Max.
0: Nee, maar Verstappen zegt ook, in deze auto's moet je langzamer rijden dan je kunt om harder te gaan. Ja, dat druist tegen alle natuur in. En dan komt bij Alonso naar boven, wat is de natuur van een coureur? Je bent de beste en dus ga je winnen.
1: Maar ik denk dat als Max in de Mercedes zou zitten, dan snotte hij ook het hele veld bij elkaar.
0: En Alonso wellicht ook.
1: Ja.
0: Dat mag het hoop. Maar goed, dan kunnen we eerlijk zijn. Dat dacht George Russell ook. En tot en met dit weekend is dat ook niet, los van weekend 1, nog niet helemaal gelukt.
1: Nou, nu gaat het ietsje beter.
0: Briljante boordradio, hè, in Australië. I love this car, I love this engine. en daarna was het, alles is fout en die auto is niet goed en het doet niet. En ik krijg het niet voor elkaar en ik moet anders rijden en dat soort dingen. Dus ik denk dat hij, als hij enige vorm van humor heeft, hè. Als Russell nou echt enige vorm van humor heeft, hij pakt die pole position, hij komt over start-finish en hij roept, I love this car, I love this engine. Dan is het echt een baas.
1: Nou, ik heb donkerbruin vermoeden van niet.
0: ik denk ook van niet. Hier zie je de grilligheid, hè, bij Max. Hè, 8e, 11e, 2e, 6e en nog een keer 2e. En dat zijn die uitschieters. En die uitschieters zeggen dat ze de auto nog niet helemaal op orde hebben. En dat als hij maar ergens in het goede windowtje valt, ze hem wel op orde hebben. Ik hoop dat Max en daar is hij al mee bezig, heeft hij al aangegeven, een hele, hele goede vervanger vindt voor Giampiero Lambiase. Want het wil niet zeggen dat Giampiero in dat opzicht de almachtige is. Alleen de wisselwerking tussen Giampiero en Max.
1: Ja, makkelijk.
0: Dat is wel.
1: Relaxed, ja.
0: Nee, dat is heel bijzonder. Je hebt sowieso, kijk maar naar Ferrari, een relaxte gozer nodig. Hamilton heeft een veel relaxtere gozer en gaat beter. Maar Giampiero begrijpt gewoon heel goed wat Max zegt. En kan het heel goed vertalen naar, oké, dan doen we dat met de auto. En dan zou zijn gevoel uiteindelijk hem dat moeten opleveren. En dat komt soms heel goed tot uiting en soms niet. Dit is overigens het laatste echte moment dat als je zegt van, nou, qua setup willen we nog wel wat gokken. Maar nogmaals, de halve wereld was wel verbaasd dat Verstappen gisteren onder die omstandigheden op de harde band en op de softband exact dezelfde gemiddelde rondetijd reed.
1: startnummer 44. Nu weer gelukkig zijn gele helm. En niet die roze diamanten helm.
0: Ik vond hem wel goed werken in Monaco.
1: Ja, hij zag er prachtig uit.
0: Ik laat het zo zeggen, heb ik ook gezegd. Ik vond hem in Monaco beter werken dan alle pogingen die ik ooit gezien heb in Singapore. Waar iedereen van dacht, dat gaan we eens even regelen.
1: Mooi.
0: En dat is daar niet echt gelukt. McLaren grotendeels blijven hangen in de kleurstelling van de 1000ste Grand Prix die zij dus in Monaco hadden. Waarvan veel mensen zeggen, ja, dat is pas nu. 11 minuut, 43, 42, 41, 40... 39, 38, 37, 36, 35. En het laatste deel der kwalificatie is begonnen. Wie gaat er pole position pakken voor de grote prijs van Catalunya-Barcelona? Die Russell moet trouwens oppassen, want als die Antonelli deze wedstrijd zou weten te winnen, dan heeft dus Kimi Antonelli in 30 Grand Prix net zoveel overwinning gehaald als George Russell in 158 Grand Prix. Russell heeft er 6. Kimi heeft er nu 5.
1: Oei.
0: Ja, gun ik hem ook niet hoor. Maar ik denk sowieso dat het voor het kampioenschap, maar het wordt een harde dobber. Ik zou het voor het kampioenschap wel leuk vinden als er weer eens een keer wat anders gebeurde. En wie dat dan is, dat is allemaal niet zo spannend. Zit er gewoon in, hè.
1: Maar Russell rijdt ook morgen volgens mij zijn 500ste Grand Prix.
0: Nee, zo'n 100ste voor Mercedes, denk ik.
1: Weet hij dat?
0: Nee, ik zeg net, Russell heeft pas 158 Grand Prix gereden.
1: Dan is het zijn 100ste, ja.
0: Zijn 100ste voor Mercedes.
1: Mercedes. Ja, ja, zoiets had ik. Ik wist het bijna zeker.
0: Dacht je? Stappen heeft vrij baan, dat heeft hij goed gedaan.
1: Dat ruimt.
0: Ja, en dan grappig ook mensen thuis zeggen, ja, net toen Piastri deed, zei je van niet. Maar ja, dat ik denk, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Max meer kan met een vrije baan dan dat Piastri dat even kan. En hij gaat geit voor 2 runs. Dus het zal die in deze eerste run nog denken, oké, het zal. Kijk, je ziet al dat er jongens zijn die in de problemen waren. En dan vind ik het van Lawson trouwens wel weer knap dat hij hier staat. Maar Lawson rijdt dus nu op een gebruikte band volgens mij. En Hulkenberg ook. Verstappen dus niet. Turn 1. Zondag zal hij, als het lukt, hier weer de buitenkant kiezen. Een trucje wat hij ooit op een video zag van Fernando Alonso. Maar de buitenkant is wel erg vies. Dit is het punt waar die twee Mercedes eraf tetsten in 2016. En dat het paars-paars is, is nu leuk. Want er is nog geen tijd gezet. Als het paars blijft, is het prima. Hoe is de balans zichtbaar? Ik zou graag een onboard willen zien. Ik heb verrassend weinig onboards op het rechte stuk gezien van de FOM. Dus ik ben bang dat er toch weer meer superclipping is dan dat we hebben. Maar het valt niet zo op. Piastri is alweer sneller dan Verstappen in sector 1. Dus dat is wat ik bedoel. Wacht. Voorkant is scherp genoeg, laat dat duidelijk zijn. Hij kon hem daar mooi wegsturen van de curbs. Nu is hij weer snelste in sector 2, want hij is de eerste die eraan komt. Oh, weer wijd. Weer een auto aan de binnenkant daar.
1: Hè? Oh, weer een klein foutje.
0: Maar hij maakt geen gebaar, hè? Dat vind ik alweer het goede. Kijk, sector 2 is hij wel sneller gebleven dan Piastri. Dat scheelt dan wel weer. Dat is wel lekker.
1: Wat reed hij in Q2? Een 15-4. 8-4.
0: 15-3. In ieder geval sneller. Hé, hey, zal ik daar nou staan? Off-track Leclerc bovenaan de wel.
1: Ja,
0: is heel
1: yellow. En ik
0: rode vlag.
1: Yellow, rood zelfs.
0: Leclerc is eraf. Leclerc is eraf. Charles Leclerc is eraf op een heel raar punt. Maar ik zag er ook een soort driehoek bij. Oeh, die is er echt hard afgegaan. Remmen.
2: Voorvleugel eraf.
0: Die is rechtdoor gegaan en teruggestuiterd. Nou, geen Charles Leclerc op de eerste startrij. Ja, hij is een outlap dan toch? Nee, hij was bezig. Hij was aan het pushen. Oeh, hard rechtdoor gegaan hoor. Wat een raar punt. Hier moet hij overstuur gehad hebben en dan linksaf geslagen zijn. Kijk maar. Dat is zo'n gek punt om te staan. Dus die is in die bocht gegaan, heeft overstuur gekregen, is gaan tegensturen. Ja, of hier zie je er rechtdoor gegaan. En dan er terug uitgestuiterd. Oh, show. Nou, let's have a look. Insturen. Overstuur. En boom. Pwah. Niet de juiste temperatuur. Je ziet hem eerst links achterweg glijden, dan corrigeert hij en dan gaat hij links af. En dan is er geen ruimte. Ai. Nog een keer van boven. Hij zit hier te ver. Hier zit hij te ver. Je ziet een wat lichtere grijze lijn. Daar moet je niet op zien te komen. En dan zit hij precies met zijn achterwiel. Ja, deze is nog stevig hoor. Let op zijn hoofd. Kalunk. Terechte rode vlag. Laat het duidelijk zijn. En de walk of shame door de grindbak. En de body language. Ik kijk maar naar beneden, want ik kan niet naar boven kijken. En de doktersauto, dat is ook logisch.
1: Nee jongens, het is...
0: Medical car.
1: Ongelooflijk. Piastri, Verstappen, Leclerc. Zijn nou aflaggen die handel?
0: Nee, we hebben nog 8 minuten. Maar voorlopig is mijn gebed verhoord door een McLaren, een Red Bull, een Ferrari, een Mercedes. Dan weer een... Nou ja, gaan we door.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is dat loopt goed. Het enige is dat ik denk, donkerbruin vermoeden, dat Charles Leclerc daar niet blijft staan. Zou voor Nico Hulkenberg wel eens heel goed uit kunnen pakken, weet je. Alhoewel, hij heeft wel... Heeft hij een tijd? Nee, hij heeft ook geen tijd staan. Dus hij is sowieso P10.
1: Ja, maar Sjors ook nog niet, hè?
0: Nee, oké. Okay, maar die gaan dus... De klok staat stil, hè, dus dat scheelt. Ze verliezen geen tijd. Als ze net naar buiten waren, hebben ze net iets van die band afgehaald. Maar ze hebben nog een set voor de laatste run. En dan zie je dus nu de... Even niet om mijn eigen verhaal recht te lullen. Doordat Verstappen deed wat hij deed, snel naar buiten. Boem, boem, ik heb hem. Heeft hij
1: is daar geen stress?
0: In zijn run totaal geen last gehad van deze rode vlag.
1: Geen stress.
0: Hij was al klaar toen hij kwam. Wat een joekels van een wing endplate zitten erop tegenwoordig. Toen deze reglementen kwamen, waren die bovenflaps, die waren er nog helemaal niet. En denk ja, zal toch niet. Er zijn ook nog een paar teams die uiteindelijk hun kleine wingletjes achter op de actuator voor het openklappen en dichtklappen van de achtervleugel hebben laten zitten. Die ze in Monaco gevonden hadden. Mercedes had ze eerst allemaal op laten zitten. Die hebben er weer afgehaald. Maar hij zit iets met zijn hand te doen, want het leek alsof hij nee zat te schudden. En dan denk je, ja, dat is ook niet heel fijn. Als je weet dat je te pais, te vree in any moment geschakeld kan worden. Het probleem is dat die auto uit de glimbak gehaald moet worden. En daarom lijkt het allemaal dat je, het duurt veel langer dan in Monaco. Ja, boem, daar is de vangrail, staan ze stil en klaar is Kees. Nu is de vraag, waar moet hij heen?
1: Rechtsboven.
0: Ja, ik ben benieuwd of... Nou, hij, daar is hij weer een volgende bocht en een volgende
1: kant.
0: Ik
1: denk dat hij terug
0: moet.
1: Kant, ja.
0: Ja, ik denk dat hij terug moet. De
1: auto is nog niet veilig, zo te zien.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar ze komen niet aan de auto.
0: Kijk, Antonelli. Boah, die was trouwens hard onderweg, zeg. Antonelli reed in de tweede sector 30-3. Waar Verstappen 30-5 reed en Piastri 30-5 reed. Dus die was daar al 2/10 sneller. In de eerste sector liet hij wel wat liggen. Dat was 1/10. Op allebei. Dus dan zat hij er 1/10 onder. Dus dan was Antonelli onderweg geweest naar een 15-0 of een 14-9. Met wat er nu is. 15-0. Nog een runnetje erachteraan. 14-9. Ik ga een gokje wagen. Pole position tijd 1:14:07.
1: 14-7.
0: Ja. Of 8 of 9. Ja, je mag dan de fly aanpassen, toch? Laat ik zo zeggen, de pole position komt net onder de 1.15 uit. Alhoewel, gaan we weer. Het stilleggen van de baan op dit moment, dat er niet gereden wordt, is nooit altijd prettig en zeker niet heel prettig. En de grote vraag is, staan daar Tech Pro barriers of zijn dat nog...
1: Banden?
0: Ja, 4 rijen bandenstapels zou gunstig zijn. Want die, hebben ze, snel recht.
1: Dacht ik even snel gezien te hebben.
0: Hij is toch wel kapot, hoor.
1: Kunnen we dat zien?
0: Nee, het is oké.
1: Okay. Ja, banden,
0: het is allemaal oké.
1: Banden, ja.
0: Het zijn 2 rijen bandenstapels, omdat er een grindbak voor ligt. Nou is het helder.
1: Alleen daar... Lenovo kan niet meer teruggepakt worden.
0: Daar hoeft dus niks meer aan te gebeuren. Dus dat scheelt wel. Want heb je hier een techprootje staan, dan hebben we nog een hoop gesodemieter. En dan gaat hij inderdaad terug naar waar hij vandaan komt. Moet hij wel even oppassen dat die man in die kraan niet hard remt. Want dan kleunt de achterkant tegen de voorkant van die kraan.
1: Nog
0: een kraan. Ja. Nu van de onboard. Ouch. Let op de stuurbeweging. Niet zijn handen van het stuur gehaald. Zeg je dat?
1: Nee.
0: Collega tegen Robert Doornbos zou dit een tankslapper noemen. Want dat, zo zagen ze er vroeger wel uit. Of het was vroeger nog een diff-probleempje. Alleen de tankslappers in de Formule 1 bestaan niet meer. Want de tanks, daar gaat de vloeistof niet meer van links naar rechts. De tank is inmiddels aan de binnenkant één grote spons met een kleine open ruimte waar die continu de benzine aanzuigt. Vandaar dat die benzine niet meer heen en weer klotst in die tank. Dit even in de categorie, we leggen nog eens wat uit. Huh?
1: Absoluut, man. Je hebt een knuffel van Piastri. Dat zie ik nu pas. Nee, dat meisje. Nee, dat meisje op die tribune.
0: Wow. Pit exit closed. Maar ze hebben dus wel een tijd.
1: Ja, zij hebben iets gehoord.
0: 36e keer dat we hier gezellig zijn. Het is al een dingetje. Het is de 56e Grand Prix van Spanje. Die dus in Madrid gehouden gaat worden. Daar moet ik ook weer aan zijn. Weet je hoe groot Spanje is? Heb je een idee? 49 miljoen mensen wonen er. En in Catalonia, dat is een autonome regio, die vinden zelfs dat ze een eigen parlement moeten hebben en alles erbij, daar wonen 8 miljoen mensen. Heel vroeger werd er hier gereisd op Pedralbes, Montjuïc Park. Allebei bij Barcelona, Garma en Jerez.
1: 17.03 gaan we weer verder.
0: Ja, dan moet je nagaan, hè? Hoe ze die koeling voor elkaar hebben. Ja, het is gewoon bijna 4 minuten wachten.
1: Ja.
0: Maar je wil staan waar je staat. En dan is dit wel weer verstandig. Want ik dacht ook wel, zoals zo vaak, die jongens die blij zijn dat ze in die top 10 qualifying staan, die doen vaak maar één run. Als je ziet in de tijden die er nu achter staan van hun last lap, dan heeft dus Antonelli er last van gehad. Dan heeft Lewis Hamilton er last van gehad, van die code rood. Lawson en Hadjar. En Hulkenberg in zekere zin ook. En Piastri en Verstappen hebben allebei een tijd neergezet. Waarbij Piastri dus een 1.15.17 laat noteren en Verstappen een 1.15.32. Ze dan weer terugvertalen naar waar Piastri in de derde vrije training stond. Die stond toen tweede. En toen stond Verstappen op een halve seconde van Piastri. Dus 2/10. Heeft hij wel weer wat goed weten te maken. Dat is op zich goed. Toto Wolff bereidt zich al voor op het ophalen van de Pole Position Award. Nou. Restart van de qualifying over 2 minuten en 55, 54, 53, 52, 51, 50 seconden. Auto's uitgezet. Sommigen kunnen hem laten lopen. Het koelingssysteem is een systeem onder druk. Waardoor het heeft bij mij lang geduurd tot iemand het me geprobeerd heeft uit te leggen en ik het toen nog niet begreep. Doordat het systeem is wat onder druk staat, kan het dus 134 graden worden. Dan denk je, ja, maar alles boven de 100 graden kookt toch? Nee, want het is onder druk. Oké, prima. En onder druk wordt alles vloeibaar.
1: Ja, absoluut man.
0: Al was het maar chocola.
1: Antonelli Hadjar.
0: Zie je, zie je wat de schaduw doet? We krijgen een topshot van de auto's te zien. De schaduw staat erop. Dan lijken die auto's allemaal vervormd. Omdat de schaduw heel raar over de wielen valt. Restart over 2 minuten 10. 9, 8, 7, 6. En dan gaan we het weten. Wat wordt het voor wie? Gaat Kimi Antonelli zijn 5e pole uit zijn carrière pakken? Gaat George Russell zijn 9e pole uit zijn carrière pakken? Zou Lewis Hamilton historie gaan schrijven door, haal even adem, zijn 105e pole uit zijn carrière te pakken? Leclerc doet niet mee voor nummer 28. Hadjar heeft nog geen pole. Lando Norris heeft er 16 achter zijn naam staan. Oscar Piastri 6. En Max Verstappen heeft er 48 achter zijn naam staan. Daarmee staat hij derde in de lijst van de actieve coureurs. Tweede, excuseer. Want ook Alonso in al zijn gloriejaren heeft maar 22 pole positions met elkaar gereden. Maar goed, dan was de eerste niet schrikken in Maleisië 2003.
1: Oh, kidoki. Herstart. En het altijd gezellige Maleisië.
0: Herstart over 1 minuut exact. Lando een beetje links achterover liggend in zijn cockpit. Hamilton die laat aansluit. Hamilton heeft daar geen nieuwe set onder zitten. Die is op dezelfde set naar buiten. Oh, dat zie ik bij Antonelli ook.
1: Nee, Russell is dat. Of Russell. Dit is Hadjar. En ook Antonelli heeft gebruikt rubber. Alle drie.
0: Ja. Hadjar is nieuw.
1: Dit is gebruikt.
0: Nee.
1: Nee?
0: Glimmende kanten. Nee. ja, ja, ja. Je ziet het op het bolletje.
1: Op het bolletje.
0: De bolling van de band. Herstart van deze kwalificatie naar de rode vlag door de crash van Charles Leclerc is in 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Dit ziet er toch echt als gebruikt? Ja,
0: nee, je moet helemaal naar rechts kijken. Ik moet het je uitleggen. Deze band zat eronder toen de rode vlag kwam. Dus ja, die hebben ze nog niet op het randje. Okay. Het rechter randje glimt nog helemaal, zie je? Okay. Helemaal rechts. Dus deze waren nog goed genoeg.
1: Bijna nieuw.
0: ZGAN.
1: Zo goed als nieuw. Altijd binnengestaan.
0: BBHH. Weet je die nog?
1: BBH, buitenshuis?
0: Bezigheden buitenshuis hebbende. Ja. Stond vroeger altijd in de krant, dan kon je een kamer huren, maar dan moest je wel BBHH hebben.
1: Ja. BBH. Werk dus.
0: Ja, bezigheden buitenshuis. Stel je mocht niet de hele dag op je kamer rondhangen. Minuten 40. Ja, als je nu nog twee runs wil doen, dan kom je al in een soort of militaire operation terecht.
1: Ik denk dat wel Antonelli wilde doen.
0: Ik zou ervoor kiezen, maar ik weet nu ik het hardop zeg, weet ik niet eens of het reglementair mag. Misschien dat hij bij jou binnenkomt. Mag je een pitstop maken? Ja, je mag gewoon in je eigen pitbox vierkant.
1: Volg maar wel.
0: Hè? Want dan stop je ook als de auto teruggeduwd wordt. Dus gewoon en door. En wat? Hoep. Russell. Meta AI. Zouden ze wat dingen doen op de achtergrond? Ja hoor. Zeker wel. Voorlaatste of laatste run. Wie gaat het ons vertellen? Kimi Antonelli gaat er in ieder geval mee beginnen. En Antonelli heeft een best in sector 1 staan van 22-0. In sector 2 van 30-9 en in sector 3 van 22-8. Die 22-0 is dus langzamer dan dat Piastri was. En dat is hij nu ook weer.
1: Ook weer een black and white vlekje. Hij wordt eruit gedeeld nu aan Russell. Driving unnecessarily slowly.
0: Ja, maar wel een mooi gat gecreëerd. Er zijn nog veel jongens binnen, hè, die laten die run dus schieten. Dit zijn die jongens die net onderweg naar die rode vlag in die run terechtkwamen. Die moeten hem eruit poeren. De ander gaat gewoon zitten wachten. Maken ze de baan ook niet sneller voor hun door er meer rubber op te leggen. Antonelli, sector 2, 30-3. Die is wel goed. Die is 2/10 sneller dan Piastri. Maar hij zit er nog 14.000 erboven door wat hij in het begin verloren heeft. Dus hij zit er wel boven en bovenop. Voorlopig zijn het Oscar Piastri, Max Verstappen en George Russell op plaats 1, 2 en 3. Antonelli, hij is wijd. Beetje wijd. Antonelli niet. Verzet wel zijn eerste tijd neer nu. 15-1. Fout, 15-4. Tiende langzamer dan Verstappen. Russell heeft paard in de middensector. Die nu afgepakt van onze andere vrolijke vriend. Maar het is maar met weinig. Russell doet ook 21.9. Dus Russell zit wel op de tijd. Ja, daar is die 31.000ste. Ha! Russell, of die op de tijd zit.

0: De baas van sneller. Dat is niet goed.
1: Russell zijn Q1, Q2, Q3 tijden zijn 15-7, 15-2, 15-1. Op Piastri 16-1, 15-5, 15-1. Van Max 16-3, 15-4, 15-3. Dus de stap van Max was niet groot genoeg. Net als de andere. Hij is zich nu aan het voorbereiden op die laatste run. Zij hebben daarvoor wat minder tijd. En dus ligt er wat meer druk op de pitcrew om dat voor elkaar te boksen.
0: No time set yet for Lando Norris. Net als Lawson en Hulkenberg.
1: En natuurlijk Charles Leclerc.
0: Ja, dat doen we nog even.
1: Kijk, ik hoor Bulgen. Zie je dat in de achtergrond? De Lewis ook, hè? Zie je dat? Ja. Ik voorspelde. Jammer dat de regie dat niet goed laat zien. Maar dat is dus nu, normaal gesproken zou die auto altijd even naar binnen gaan. Dat ook hier weer op de buitenkantjes. Nieuwe banden. Want op dit deel is het middenste deel al redelijk dof geslagen. Zolang die buitenkant glimt, weet je dat die nieuw is. Zowel bij Russell. Maar bij iedereen. Als je nu met de gebruikte set gaat, dan is het gewoon dat je niks anders meer hebt.
0: Nee.
1: Kijk.
0: In de Hulkenberg.
1: Zie je Hulkenberg?
0: Ja.
1: Maar goed, die heeft wel die set gebruikt en nodig had om in de top 10 qualifying te komen. En is het prima. Dus het gaat tussen Hulkenberg, Lawson. En vooralsnog Lando Norris. Wie er 9e, 8e of 7e komt samen. Want Leclerc gaat zakken naar de 10e tijd.
0: Nou, Hulkenberg in ieder geval 9e.
1: Hoeven die jongens alleen maar over startfinish te rijden. Bij Hamilton kun je het mooi zien. Het doffe deel is maar een deeltje van het loopvlak. Nou, 2 minuten 9 en dan gaan we het zien, dan gaan we het weten, dan gaan we het horen, dan gaan we het merken.
0: Op dit moment Russell voor Piastri, voor Verstappen, voor Antonelli, voor Hadjar, voor Hamilton, voor Leclerc, Norris, Lawson, Hulkenberg. Maar dat gaat helemaal op zijn kop.
1: Is dat zo?
0: Ja, hey, denk ik wel.
1: Ja, dat onderste deel.
0: Ja.
1: Nee, oké. Okay. Als het helemaal op zijn kop zou gaan,
0: nou,
1: dan...
0: Ik denk dat vanaf Piastri het anders wordt.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dat Russell dat kan houden.
1: Ja, want je moet er tussen komen. Ja, de marge van Russell, ja, 31.000ste. Ze gaan allemaal weer een klapje harder. Nou, laten we het gaan zien. Laten we het mee gaan maken. En laten we hopen dat we een mooie verdeling van de grid krijgen. Momentje overstuur van Kimi Antonelli. Dat is zeker geen fijne eerste knik. Is dus tot op heden dit weekend nog niet één keer bovenaan het rijtje gekomen. Dus dat is iets wat relatief nieuw voor hem was. Maar hij zit er 64.000ste van een seconde onder. Dat is maar heel minimaal. Dan moet het ook foutloos blijven. En wat zou het een tik met de hamer zijn als hij de tijd van Russell eruit rijdt, zeg. Hey, 15-1-4-5, houd het in de gaten. Maar Russell zelf gaat ook weer een tandje harder. Zij zijn beide met de beste auto en combinatie van powertrain. Heb ik het niet over de motor, maar heb ik over het compleet. Zij zijn nu met z'n tweetjes aan het uitmaken wie het alfamannetje wordt. En bij wie de schouders nog rechterop gaan staan en bij wie de kop nog verder naar beneden gaat. Maar Russell kan antwoorden, dat is een voordeel. Zie ik in één keer allemaal blauwe vlakjes, paarse vlakjes. Denk, oh, die gaat hard. Oh nee, dat is een kleur, die staat stil. Maar dat is alleen bij sector 1. Russell gaat hard, man. George Russell gaat knetterhard. En Kimi Antonelli gaat geen pole position toevoegen. Laten we daar maar vanuit gaan. Tenzij Russell eraf blaast zo dadelijk. Daar is Antonelli. En 14-9. Daar is de 14-9. Maar Russell, ik had opgeschreven 14-7. Ja, 8 of 9. Daar komt George Russell aan. Is hij de man die hem toch daar naartoe gaat? Oh, gaat nog harder. 14-6. 1. 14-67. De rest is gezien. Eerste startrij Mercedes. Durf het aan. 15-0 van Lando Norris. Dat is nog een knappe ronde. Op, ja, wat is het? Een paar tienden.
0: Maar wie is er snel onderweg op dit moment?
1: Kijk, Max Verstappen. Ja, ja, oh god, het zat er niet.
0: Max Verstappen, paars in sector 1.
1: Ik gewoon de eerste rij aan Mercedes vergeven hebben. Man, man, man. Eerst kijken wat Piastri doet. Ja, Piastri kan het ook niet invullen. Ze hebben twee Mercedes'en. Dan hebben we dus twee McLaren's.
0: Hamilton ook al snel onderweg.
1: Kop de bokken, vierde. Oeh, knap. Dat is wel knap. Ik had gedacht vijfde maximaal, dan is het toch wel
0: Maar kan nog steeds, want Hamilton is

0: onderweg.
1: Ja, maar die heeft geel in sector 1. Dat zou wel een hele rare sleutel zijn. Eerst kijken naar Isaac Hadjar. Hadjar sluit aan achter Verstappen. Oh, doet hij goed hoor. 200ste. Heel goed gedaan. En Hamilton gaat naar 2, die split die Mercedes. Haha, toch lekker hoor. Ah, dan is het toch wel. Ja, op Mercedes na. Mercedes, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Red Bull. En dan heeft Piastri een zepert, want die was hier vorig jaar the man.
0: Ja, de koning, ja.
1: George Russell, I love this car, I love this engine. Life is good. 10e pole position uit zijn carrière. De eerste was in Hongarije 2022. Maar prima tijd. Hoefden ze niet voor te schamen.
0: Hamilton geel in sector 1.
1: Vorig jaar 1,5. Ja, dan heeft hij denk ik een beetje meer vleugel gezet. Waardoor hij daar een fractie verloor. Want het na startfinish helpt mee. En dan heeft hij in het middendeel wat teruggevonden.
0: Ja, want hij pakt in het middelste gedeelte pakt hij paars.
1: Weer een
0: hij
1: P2.
0: Is de snelste in sector 2.
1: Weer een P2.
0: En Max is snelst in sector 1.
1: Russell.
2: That's it. Nice work, mate. Pole position. Great job.
3: George, how does it feel?
4: Nice to feel the groove again.
1: Ja. You love him, you hate him. Nice to feel the groove again.
0: Toto probeert het nog even door te zeggen van... How does it feel?
1: Ja, yeah, nice to feel the groove. Buiten kijven, super. Goed gedaan het hele weekend. Hè? Dus als, als je dingen recht moet gaan zetten en je begint zo aan een nieuw raceweekend, dan, dan ben je misschien wel even binnendoor, zoals wij dachten, na Monaco bij een sportpsycholoog geweest of bij een chiropractiker of waar je ook maar lekker voelt. Maar het is wel zo dat George Russell de pole position voor elkaar heeft en dat Kimi Antonelli vanaf P3 moet komen. Lewis Hamilton staat dus 2e, Lando Norris 4e, Verstappen dan toch 5e. En dan nog hoor, het is echt wel een goed rondje. Want hij duikt dan toch wel weer van een 15-4 naar een 15-0. Dus hij haalt er in die laatste run weer 14 vanaf.
0: Ja, en kijk even naar die tijd van Antonelli op die derde, 14-9. Dus daar zit hij heel dichtbij, die derde tijd.
1: Ja. Nee, het zit wel dicht op elkaar hoor. Hamilton dus op 64.000ste, dan wel een gat. Antonelli op 31.000ste. Norris op 32.000ste. Max op 34.000ste. En Hadjar op 39.000ste. Dus ook Isaac Hadjar mag tevreden zijn. Dit is wel redelijk establishing voor wat Hadjar kan. En dan Piastri is een zepert. Moeten we eerlijk in zijn als je hier vorig jaar gewoon alles afsnottert. Lawson 8, Hülkenberg 9 en ook Charles Leclerc. Door de crash niet blij, niet gelukkig, niet happy en allerlei andere zaken meer. En het volwassen worden als leider in een wereldkampioenschap met alles wat daarbij hoort aan spanning en dingen en teleurstellingen en andere zaken zal voor Kimi Antonelli, dit is terug op aarde. En dan hoor ik alweer allemaal mensen zeggen, ja, maar hij had vorig jaar toch ook binnen Europa niet zo'n fijne streak. Ik denk, ja, niet zo'n fijne streak. Hij wint gewoon Monaco nog, maar laten we kijken wat er van gaat komen. Laten we niet op de zaken vooruit lopen, want voorlopig heeft hij een dikke marge. Volgens mij kan hij 2 wedstrijden laten schieten of zo, of 3, en dan staat hij nog 4 punten voor.
0: Maar vorig jaar was hij ook niet sneller dan Russell. Was Russell hier ook sneller dan Antonelli? Dus als je dat er dan weer bij pakt, op de grid stond Russell 4e en Antonelli 6e.
1: 2/10e jaar was dat.
0: Dus
1: ja. Max toen nog 3e. Ja. Lewis Hamilton in vorm.
0: Ja.
1: Ja, lekker hoor.
0: Knap hoor.
1: Ja, en goed om te zien. En nu moet Charles Leclerc naar de sportpsycholoog.
0: Ja.
1: Want Monaco was natuurlijk voor Leclerc ook een D-Day. In de categorie dramatische dag. Lewis duikt helemaal even een hoekje om zijn haar. Ja,
0: hij weet dat er een camera achter hem staat.
1: Ja. Volgens mij staat Naomi Schiff daar klaar voor de interviews. Dat zag ik even, dacht ik, in een ooghoek.
0: Ik heb nog niet zien staan.
1: Volgens mij wel, maar we gaan het zo horen. En dan gaat u het ook horen van de nummers 1, 2 en 3. Zijn de George Russell, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Norris 4, Verstappen 5, Hadjar 6, Piastri 7, Lawson 8, Hülkenberg 9 en Charles Leclerc. Met crash en al, zonder tijd, alsnog 10e. Dat is dan toch weer de waarde dat je toch in die top 10 qualifying zit. Er moeten wel wat reparaties uitgevoerd worden, maar het zal nog wel meevallen. Naomi Schiff dus. Als ze moeten wachten als ze er allemaal zijn. Dan moet de wereld even wachten op Lewis Hamilton.
5: George, a big congratulations. It's pole position for you out here in Barcelona. Momentum hasn't been on your side lately, but you've come back to the European season and you're coming swinging. So how does it feel?
4: It's been a great weekend so far. I kind of feel like my old self again, where sort of every lap I'm doing my job, always fighting in those top positions. Obviously, the last few races, for numerous reasons, haven't quite been on our side, but I came in this weekend with just a clean slate, felt good, and yeah, just great to be on pole.
5: It's obviously a very different track here. It's a traditional circuit. We've also got a step softer on the tires this year. Tell us, how was your experience during qualifying there in the car?
4: Yeah, I think it's going to be an interesting race tomorrow. You know, Lewis did an amazing job to get up there. I think that was a real surprise. We thought a fight was with ourselves and McLaren. And then, you know, Lewis has been really quick all this session. So I'm sure there's going to be a fight on our hands. Obviously, Kimi's been doing an amazing job. So tomorrow is not going to be easy from every standpoint, but I feel feeling ready.
5: Good. Kimi, just coming over to you. Congratulations, it's P3 here. This is actually the first time this season you've qualified not on the front row. So that just goes to show how well your season's gone so far. But tell us how it was in the car for you out there.
6: Yeah, it's been a little bit of a difficult weekend so far for me. Didn't really have the feeling with the car, but long run was strong yesterday. So definitely we can, that's a positive. But today, a bit lacking a little bit, but looking forward to tomorrow.
5: It's a long, hard race tomorrow, as I was just saying to George, but also one of the longest runs to turn one. So do you think being in third might be of an advantage to tuck up behind the others and get a bit of a slipstream?
6: Yeah, I mean, we'll try to get a good start, and then for sure we'll try to make the best use of the toe also. Without using, we won't use any OSM, so definitely the slipstream is going to be even stronger. So, yeah, now obviously a lot of work to do in order to be ready for tomorrow.
5: Fantastic. Lewis, coming over to you, congratulations. It's P2 for you, so front row starts, which just goes to continue another great run of form. So tell us about how this weekend has gone so far for you and how it was out there for you in the car.
7: Are you speaking South African to me?
5: I mean, English with a South African accent, I
7: can't hear. No, I can't hear anything. It's so hard to hear.
5: I'd love to come over, but I think the cameras are going to have to follow me.
7: We've got a great crowd here, by the way. Always. The weather's incredible out here in Barcelona, so gracias. It feels great to be up here with them. Honestly, this weekend's been so difficult. Missing P1 was... Normally, it's okay to miss P1, but it had a huge offset. So every time... So we went into P... two, I was a second, just over a second off, and then we just didn't feel quite comfortable and up to it. And these tires only last one lap, right? So you only have two shots at it in each session. And even if you do a cool down lap and go again, the car balance is completely off, so it's not a good reference. So then I went to P3, and again, I was easily 4 tenths, 5 tenths off, and I was thinking, geez, where am I going to get that pace? And I went and left the track between qualifying and between P3 and qualifying.
5: Where did you go?
7: I went back to my motorhome.
5: Okay.
7: Came back, and then Q1 I was first, and so I knew that I had a good balance and good. I was really comfortable in that first session. Q2 was a little bit harder with traffic and everything, and then right, you know, these guys did a great lap. Naturally, congrats to George. But we're in a good position to be able to fight for tomorrow, so we have a race.
5: Well, even though it hasn't been a very straightforward weekend, as you've just pointed out for you, you're in the front row, you're P2. This is a track that we often say is sort of shows us exactly what the pecking order is, a traditional circuit, and we get a great balance of what the teams have. Would you say, even though we've seen you up here quite a few times lately, that this is the true position of where Ferrari is at, ready to take on Mercedes every time?
7: Well, again, I think all weekend we've been kind of like 4 tenths off these guys, and so we really, even with the upgrade, we thought that maybe that's where we were. So, but for us to be that close, less than a tenth between us, shows just, it's a real showing of the hard work that everyone at the factory has done to bring these upgrades to this track. And so big, big, big thank you to everyone back in Maranello. And we just got to keep pushing, keep developing. And I'm hoping tomorrow we can squeeze some more out of this and hopefully keep up with these guys for once.
5: Okay, well, that's all we have time for. Thank you so much, gentlemen. Well done, and a great race ahead of us tomorrow. Thank you.
1: Mooi man, die Lewis. Even weggegaan, even naar zijn motorhompje gegaan, teruggekomen. En ik hou er wel van. En het is hem gegund, want hij... Ik bedoel, George Russell, ik heb in een dipje gezeten. En dan zou Lewis Hamilton kunnen roepen, nou, daar zit ik al een paar jaar. Dus ja. Waar hebben we het hier over? En voor Kimi elk jaar is het slechtste kwalificatie van het jaar. Het zijn allemaal de leermomenten. En voor Russell is het allemaal al het andere was vergeten. Want hij zegt nu, ja, die God die verzorgde dat het allemaal niet lukte. That's something the gods don't want me. Hebben de gods het nu wel voor elkaar? We gaan het allemaal zien. En natuurlijk horen. IJs en Wederdiener, daar zijn wij natuurlijk morgen met onze voorbeschouwing. 3:10. Te zien op Kijk TV. Te luisteren ook op Grand Prix Radio, dat natuurlijk. Jenk, dank voor deze. We gaan ons voorbereiden op wat er allemaal nog moet gaan komen. En dat betekent dat we langzamerhand het roer moeten overlaten aan de man die het echt kan. Ben Liebrand. Want ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dus, jonge luisteraars die we hebben zeggen... joh, ga dat eens luisteren, want die kan wel wat. Oude luisteraars zullen zeggen... waar is mijn cassettebandje, want ik moet hem opnemen. Dus wat dat betreft, tot zover voor nu... met de live-verslag van de kwalificatie... van de grote prijs van Barcelona, Catalonia. En veel plezier hier op Grand Prix Radio... met onze grote vriend Ben Liebrand.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
18: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
18: Zo geregeld, 123inkt.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
20: Smint. Boost yourself.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Kom naar Kippie, met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
24: Kippie.
25: Fijne verjaardag.
26: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
29: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
30: Opgelost, autotaalglas.
31: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
32: Dat gaan we vieren.
31: Aldi.
33: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Grand Prix Radio.
3: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
2: Grand Prix Radio.
4: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Hey, ben je er weer?
20: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
22: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
25: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
26: Zaterdagavond, goedenavond. Het is raceweekend. En als het raceweekend is, dan zal je dat weten bij Grand Prix Radio. En voetbalnieuws over doelman Dani van den Heuvel. Wat er is gebeurd, dat hoor je zo meteen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Dani van den Heuvel die zet zijn carrière voort in België. De 23-jarige Nederlander stapt transfervrij over van Club Brugge naar competitiegenoot OV Leuven. Van den Heuvel heeft bij zijn nieuwe club een langdurig contract kunnen tekenen dat hem tot medio 2029 verbindt aan de Leuvenaren. Hij verlaat Club Brugge nadat hij daar afgelopen seizoenen deel uitmaakte van de selectie. Bij OV Leuven hoopte de jonge keeper op meer speelminuten in de Jupiler Pro League. Goed contract en een mooie toekomst. Tot en met 2029 kan hij daar aan de bak. Morgen de Grand Prix van Barcelona. En voordat de race gaat starten is er uiteraard een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ze nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. De laatste updates krijg je van Olaf en Jack vanaf 2:20 te horen op Grand Prix Radio. En live te zien via kijk.nl. Dat dus morgen vanaf 2:20 hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, jouw sportradio. Crowded House, hoor je. And weather with you. Het weer heb ik zometeen voor je. Eerst een gouden tip. Want iedereen die vandaag niet op tijd was, die het niet heeft kunnen zien, om wat voor reden dan ook, niet heeft kunnen luisteren naar de kwalificatie, het kan nog steeds. Via onze app en via de site kan je namelijk, als je premium hebt, de kwalificatie gewoon terugluisteren. Service van de zaak. Check de site, check de app van Grand Prix Radio. Het weer van morgen. Zondag waait er een frisse wind. Het is wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het is veel vaker droog. In de loop van de middag en de avond neemt de buienkans verder af. Het wordt 16 graden op de Wadden. En in het binnenland kan het zelfs 19 graden worden. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oeh, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
11: Kippie!
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
14: dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
22: Grand Prix Radio. Is jouw sportradio.
24: Karel Oosterhuis.
25: Wordt er nog gevoetbald vanavond? Het antwoord is ja. Ik vertel je zo.

voetbal. De groepsfase van het wereldkampioenschap draait vandaag op volle toeren. Met wedstrijden in de groepen B, C en D. De absolute kraker van de dag die staat gepland voor middernacht. Als de sterren van Brazilië het gaan opnemen tegen Marokko. Terwijl Qatar en Zwitserland al om 9 uur gaan aftrappen. In de vroege ochtend van de zondag gaan we dan gelijk door met Haiti tegen Schotland en Australië tegen Turkije. Dat is mooi dat deze wedstrijden in het weekend worden gespeeld. Want zondag zijn we vrij en hebben we geen verplichtingen toe naar de baas. Dus om 9 uur Qatar-Zwitserland. Om middernacht Brazilië-Marokko. Om 3 uur morgen vroeg Haiti tegen Schotland. En morgen vroeg om 6 uur Australië tegen Turkije. Dat zijn de wedstrijden die op het programma staan. En deze staat ook op het programma S-Express. Op jouw sportradio. Enjoy this trip.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Aston Martin Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio op jouw sportradio. Raceweekend het weekend, want de Formule 1 van Barcelona die wordt morgen gereden. Vandaag hadden we al de derde vrije training en de kwalificatie. En als je die nou hebt gemist, geen nood, service van de zaak. Via onze site en via de app kan je dat namelijk terugluisteren. Geef jezelf premium, dan kan je die gewoon terugluisteren. Er is meer autosport. Vandaag ging namelijk de 94ste editie van de 24 uur van Le Mans van start. De lange afstandsrace die is vanmiddag om 4 uur begonnen. Veel Nederlanders aan de start en de coureurs rijden dit weekend de klok rond voor het wereldkampioenschap lange afstandsracen. Want de beslissing die valt pas morgenmiddag.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
16: Boek de
8: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pak eens een podium.
24: Pak eens een podium.
25: Pak eens een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
20: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Grand Prix Radio.
0: Oosterhuis. Zaterdagavond, goedenavond. Raceweekend dit weekend. De Formule 1 in Barcelona. Maar niet alleen Formule 1, ook voetbal. Wat gaat er gebeuren op de veld? Ik ga het je zo meteen vertellen. En er wordt gedart in Duitsland. Ik praat je zo bij.

Oh, Sportradio, wat een strot heeft die vrouw ook. Alanis Morissette en You Are The Know. Dan het darten in de Duitse stad Frankfurt staat de tweede ronde van het wereldkampioenschap voor landenteams op de agenda. Nederland start vandaag het toernooi met het duo Michael van Gerwen en Gian van Veen, en die door hun geplaatste status de groepsfase mochten overslaan. De knock-outwedstrijden in de Eisensporthalle waren verdeeld over een middagsessie en een avondsessie die net is begonnen. De 16 overgebleven landen spelen direct voor een plek in de kwartfinales, en die worden dan morgen gespeeld. En morgen ook voetbal. Morgen een bijzondere wedstrijd, en ik denk dat heel veel mensen zich daarop gaan verheugen. Morgen om 7 uur, Duitsland tegen Curaçao. En die wedstrijd wordt gespeeld in groep E in het stadion in Jeugen. Morgen om 7 uur, Duitsland

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Bruno Mars naar Just Might. Het weer vanmorgen, zondag waait er een frisse wind. Het is wisselend bewolkt, kans op een enkele bui, maar veel vaker is het droog zondag en dat is altijd goed. In de loop van de middag en de avond neemt de buienkans verder af. Het wordt 16 graden op de Wadden, in het binnenland 19 graden mogelijk. Net zei ik, van er zijn heel veel mensen die verheugen zich op de wedstrijd Duitsland-Curaçao morgen om 7 uur voor het WK voetbal. Maar er is nog een wedstrijd waar heel veel mensen zich op verheugen. En die is morgenavond om 10 uur Nederland tegen Japan in groep F. En die wedstrijd die wordt gespeeld in Dallas. Dan nog twee wedstrijden die ik ook nog even wil noemen voor je. Dat is om 1 uur Ivoorkust tegen Ecuador. En de laatste die wordt gespeeld, als je wakker kan blijven, om 4 uur 's nachts Zweden tegen Tunesië in groep F. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Karel.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het zondag 14 juni. Wat staat er op de scheurkalender van 14 juni? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 14 juni 1974, de allereerste rode kaart in het voetbal wordt uitgereikt aan de Chileen Carlos Caselli. En dat gebeurde tijdens het WK. 14 juni 2005, de Jamaicaanse atleet Asafa Paul die verbetert het bijna 6 jaar oude record op de 100 meter sprint. Hij zet de tijd op 9 seconden en 77 honderdste. 14 juni 2013, triatlete Rachel Klamer wint de Europese titel op de Olympische afstand. De Nederlandse loopt in het Turkse Alanya na een machtige eindsprint naar de gouden medaille. In een tijd van 1 uur 55 minuten en 43 seconden. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kickbokser Morrie Kroma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio Inner City hoorde je. Big Fun. Morgen een hoop plezier, want de Grand Prix van Barcelona gaat morgen van start. Om 3:00 lampen uit en dan zijn we los. Maar, voordat de race start is er een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ze nemen jou in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. De laatste updates, de laatste nieuwtjes krijg je morgen van Olaf Mol en Jack Ploy. Morgen vanaf 2:20 te horen op Grand Prix Radio en live te zien op kijk.nl. De voorbeschouwing van Olaf en Jack morgen vanaf 2:20.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de vier omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen doodgegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten Van Dalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vijfde plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de tweede startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op.

0: Armstrong verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
1: Sportradio.
2: Sportradio. We were

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
4: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Ecke staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moet zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. Op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staan morgen de Pool Camille Majrak en Alex de Minaur uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Pas je eindelijk het perfect.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.
15: AWB en gaan.
16: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club naar de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop.
7: AWB en gaan. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
10: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kickbokser Morrie Kroma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle uur!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Hey, jij daar.
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
20: Hakje dag!
17: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timmer laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Om Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. De BIT.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had de eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Iran zijn mensen massaal de straat opgegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. En op het WK Darts in Frankfurt is Nederland door naar de kwartfinale. Michael van Gerwen en Gian van Veen wonnen met 8-6 van Zweden. Vandaag spelen ze de kwartfinale tegen gastland Duitsland. Nederland won het WK Darts voor landenteams 4 keer eerder. Michael van Gerwen speelde alle 4de keren mee. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Teambaas Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en daar ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. En Ajax-verdediger Ko Itakura denkt dat Japan klaar is voor de wedstrijd tegen Nederland vanavond. Japan weet precies wat Oranje kan en hoe ze daartegen moeten voetballen. De Ajax-ziet verloor in Amsterdam zijn basisplaats na een blessure, maar is bij Japan de nieuwe aanvoerder, omdat Wataru Endo geblesseerd is thuisgebleven. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.
1: Grand Prix Radio is